0: alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoeve zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. 2 verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs, met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon. En dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag- en darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De 105 muziekmix, zonder onderbreking.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een man overleden. 2 verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was er ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs. Er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
4: Dit is

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procé. Pauline Jäger is na 16 jaar ontslagen als directeur van het hospice in Haarlem. Dat blijkt uit het vonnis van de rechtbank Haarlem nadat Jäger in juni een kort geding tegen haar ontslag verloor, schrijft het HD. Aanleiding was een conflict met de Raad van Toezicht. Eerst stapten twee leden op en daarna kreeg Jäger in mei ontslag aangezegd. Volgens de rechter reageerde Jäger onvoldoende op kritiek en stond ze weinig open voor verandering. Jäger vindt het ontslag onterecht en gaat in beroep. Marianne Omens leidt nu tijdelijk het hospice en zet de uitbreidingsplannen voort. In de nacht van dinsdag op woensdag hield de politie een 25-jarige automobilist uit Amstelveen aan op de Zandvoortse Laan in Heemstede. Agenten controleerden de auto omdat de keuring verlopen was en namen daarna een speekseltest af bij de bestuurder. Die test was positief op cannabis, waarna de politie hem aanhield op verdenking van rijden onder invloed. In de auto lagen ook 5 volle cilinders lachgas en een kleine hoeveelheid softdrugs. Agenten namen die in beslag. Een bloedproef moet nog uitwijzen of de bestuurder daadwerkelijk onder invloed reed. Huisarts Frank Rodenburg uit Heemstede mag van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg niet langer als huisarts werken. Het college oordeelde vorige week dat hij de veiligheid van patiënten in gevaar bracht door zijn persoonlijke opvattingen over vaccinaties te laten meewegen in de zorg. Hij verliest daardoor zijn inschrijving in het landelijke register voor zorgverleners. De zaak was aangespannen door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

0: individuele leden te delen en noemde het verzoek een inbreuk op de privacy. De rechter gaat daar niet in mee. Ogier moet de informatie binnen 2 weken aanleveren op straffen van een dwangsom.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. 10 jaar geleden was het water schoner. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat er dinsdag iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadig schietincident. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. In Hogeveen zijn 2 mannen opgepakt voor een mogelijke steekpartij. Die was gisteravond op een kruispunt in de Drentse plaats. Een man kwam daarbij om het leven. Vanwege zijn verwondingen denkt de politie dat de man is doodgestoken. Het weer, eerst grijs met enkele buien, maar vanmiddag soms zon bij 22 graden.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis. Daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
4: Als maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid. Of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
3: Volgens de onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Een boothek van de Zandschulp heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Choinski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
5: En hij heeft uiteindelijk maar één matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3 sets voor Botik van de Zandschulp.
3: Ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file nu in Noord-Holland op de N247 van Horen naar Amsterdam tussen Volendam en Monnikendam. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Benito van Amersfoort.
7: En jou hoor, je denkt hij is er niet, maar hij is er wel. Goedemorgen. Dit is Vandaag de Dag, een nieuwe versie. 105.

Ja hoor, goedemorgen. Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Daar aan die hele mooie zee. Het is vandaag de dag, de editie 3 september. En ik ben bij je voor lokaal nieuws, weer en verkeer. En met die 6000 nieuwe woningen die eraan komen in Schalkwijk, hoeven we straks helemaal niemand meer urenlang te zoeken naar een fijn plekje om te wonen. Want iedereen die wel over de hele wereld heen moest reizen, in haar zoektocht was natuurlijk Lisa Stansfield. Ze zocht overal, maar kon hem niet vinden. Het was een wereldhit uit 1989, All Around the World. De eerste plaat voor deze nieuwe editie vandaag de dag. We hebben weer een heleboel leuke muziek bij elkaar gezet. En we hebben een heleboel leuke nieuwsfeitjes. Dus alles wat draait om de lokale omroep. En zaken die gebeuren in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal. En natuurlijk Zandvoort, niet te vergeten. Het is een beetje een druilig dagje vandaag. Dus parapluutje mee.

dit is zo'n dag, dat moet toch een feestje geweest zijn. Een tijdje geleden in Caprera stonden de mannen Jan, Jan en Jan, oftewel de drie J's. Hier op de antenne van Haarlem 105. Dit is zo'n dag, ja. Dit is absoluut een dag. Heb je er ook zo'n zin in? Ik sta helemaal te hoef trappelen. Ik sta helemaal zo van oeh. Het is ook een beetje een verdrietige radiodag vandaag. En dan denk je natuurlijk bij jezelf, ja Benito, waar heb je het over Benito? Ja, nou ja, het is de laatste van Mattie en Marieke. Zat ik vanmorgen ook naar te luisteren. Want die lieve schatten die beginnen al om 6 uur. En ja, de laatste dus. Show nummer 1693 maken ze vandaag. En dan is het ook echt afgelopen. Marieke die heeft andere plannen. Die ja, gaat andere dingen doen. En Mattie, ja, die blijft daarop achter. En natuurlijk nog daarvoor. Want er zijn mensen die de administratie bijhouden. Playa van Nick Hansson. De ja, man die zingt over... verzekerheid, flirten en de zwoele sfeer van het uitgaansleven. Ja, dan komen we natuurlijk wel even bij Fred terecht, hè? Ja. Gaan we het niet over hebben, over de ontwikkelingen van Fred op Bonaire gisteren? Nee, gaan we het niet over hebben. Moet je zelf maar kijken. We kijken naar het weer voor vandaag in de regio Haarlem, Heemstede, Bloemendaal. Het is en belooft een overwegend bewolkte dag te worden. Ja, check, vinkje, is waar. En in de ochtend kans op een lokale spat is bezig. Motregen, ja, klopt ook. Dit weerbericht klopt, jongens. In de middag breekt er gelukkig af en toe de zon door. Dus dat is dan weer positief. De temperatuur is mild en een graad of 1,22. Wel staat er een matige tot vrij krachtige westenwind. Dus ja, je moet gewoon die poncho aan vanavond. En vanavond en vannacht blijft het droog met 18 graden. En er wordt een behoorlijke zwoele nacht. Al dus het weekend, nou niet het weekend, maar het weerbericht. En ik denk eerlijk gezegd dat het wel een beetje klopt, hoor. We kunnen wel uitgaan van dit weerbericht. Volgens mij is dat helemaal goed. Goed, muziek. Just be good to me. Ja, alsjeblieft vandaag, de hele dag. Hier is Bakkers.

0: Het is eigenlijk wel een hele lekker liedje om wakker te worden. Ja, Lullaby hoorde je. En Ariane hier op Haarlem 105 in de rubriek Muziek uit de buurt. En daarvoor Bakers of Bakkers. Het is maar net hoe ik het uitspreken wil. En Just Be Good To Me Bakkers. Ja, dat is dat ding onder aan je neus, hè. Eens even kijken, het laatste nieuws van Ariana. Ariana Mello, bekende Braziliaanse gospelzangeres. Nou, ChatGPT, je hebt het helemaal fout. Deze dame die komt uit Haarlem en daardoor zat zij natuurlijk in die rubriek Muziek uit de buurt. Ja, wel een beetje shownieuwsachtig verhaal. Leuk om te vertellen. Aanstaande zaterdag wordt er een leuke openingsavond georganiseerd op de Grote Markt hier in Haarlem. 5 september dus trapt het festival af met een spectaculaire gratis openluchtvertoning van de stomme film The General van 100 jaar geleden, 1926, van Buster Keaton. Compleet met live muziekbegeleiding. Want ja, het is een stomme film, hè, dus daar zat toen nog geen audio bij. Je kan het je niet voorstellen, maar 1926 was het allemaal nog niet zo sophisticated, hoor. Zo dat je denkt van, even het USB-stickje erin zo, en dan heb ik weer een hele platenlijst bij me. Nee, dat moest allemaal nog ontwikkeld worden. Eens even kijken, muziekbegeleiding is dus door Martin de Ruiter Trio. Dat betekent dat het een hartstikke leuk avondje gaat worden. Aanstaande zaterdagavond, dus schrijf het in de agenda als jij toch denkt van jezelf, nou, ik heb zin om eens eventjes lekker eruit te gaan. Pak gewoon eens even lekker een filmpje.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.

0: Deze man die staat er ook altijd garant voor heerlijke muziek. Bruno Mars hier op Haarlem 105. We gaan ons opmaken voor het nieuwsbulletin. We hebben nog één plaatje daarvoor. Het nieuwsbulletin van Geert-Jan Preus. Paulien Jager ontslagen na 16 jaar. En aan de Brouwersgracht is wat aan de hand. Huisarts Frank. Daar zijn problemen mee. En de politie hield in de nacht van dinsdag op woensdag een 25-jarige automobilist uit Amstelveen aan. En de modeketen Auger moet van de rechtbank in Haarlem alsnog gegevens van de leden van de businessclub aan de Belastingdienst geven. Oh jee.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Maar zoals beloofd, eerst nog even zo'n heerlijk donderdagmorgen plaatje. Gewoon dat je denkt van, goeiemorgen. Als je net wakker wordt, het is 3 september donderdag. Fijn dat je luistert.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. Pauline Jäger is na 16 jaar ontslagen als directeur van het hospice in Haarlem. Dat blijkt uit het vonnis van de rechtbank Haarlem nadat Jäger in juni een kort geding tegen haar ontslag verloor.

0: brand op deze plek. Auto's, scooters, sloepen en een parkeerautomaat gingen er eerder in vlammen op. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting en bekijkt de beelden van camera's die sinds vorige maand hangen. Of dat tot een verdachte leidt, is nog onduidelijk. In de nacht van dinsdag op woensdag hield de politie een 25-jarige automobilist uit Amstelveen aan op de Zandvoortse Laan in Heemstede. Agenten controleerden de auto omdat de keuring verlopen was en namen daarna een speekseltest af bij de bestuurder. Die test was positief op cannabis, waarna de politie hem aanhield op verdenking van rijden onder invloed. In de auto lagen ook 5 volle cilinders lachgas en een kleine hoeveelheid softdrugs. Agenten namen die in beslag. Een bloedproef moet nog uitwijzen of de bestuurder daadwerkelijk onder invloed reed. Modeketen Ogier moet gegevens van leden van zijn businessclub delen met de Belastingdienst. Dat bepaalde de rechtbank Noord-Holland gisteren na een kort geding van de fiscus. De Belastingdienst vermoedt dat leden hun lidmaatschap gebruiken om privéuitgaven, zoals kleding en evenementen, als zakelijke kosten op te voeren. Ogier weigerde eerder om gegevens over individuele leden te delen en noemde het verzoek een inbreuk op de privacy. De rechter gaat daar niet in mee. Ogier moet de informatie binnen 2 weken aanleveren op straffen van een dwangsom.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt, waar dinsdag een gewelddadige schietpartij was, zijn wapens gevonden. Vandaag doet de politie nog onderzoek bij het huis waar een bewaker werd doodgeschoten. De inzet van de ME in Overasselt is wel klaar. In Hogeveen zijn 2 mannen opgepakt voor een mogelijke steekpartij. Die was gisteravond op een kruispunt in de Drentse plaats. 1 man kwam daarbij om het leven. Vanwege zijn verwondingen denkt de politie dat de man is doodgestoken. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. En daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie via uitwerpselen van dieren in het water gekomen. Het weer, eerst grijs met wat buien, maar vanmiddag meer zon. Het wordt een graad of 22.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits komt langzaam maar zeker op gang. De meeste vertraging in Noord-Holland heb je op de A7 van Horen naar Zaanstad tussen de afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam. Oponthoud is bijna 20 minuten. Op de N247 van Horen naar Amsterdam rijdt het langzaam tussen Volendam en Monnikendam. Daar ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Nou ja, tot zover de nieuwsberichten lokaal. En dan staat er opeens in de computer een filler van Haarlem Werkt, High Styles. En dat zijn muziekjes die wij gebruiken om overheen te praten. En die horen helemaal niet in de muzieklijst natuurlijk. Nou, grapje, appelsapje. We gaan eens even lekker naar Bluff en Bente. Want we zitten hier natuurlijk niet voor niks op de bok van Haarlem 105. En hoe hou ik dit vast?

Heerlijke muziek van Bente en de heren van Bluff. Hoe hou ik dit vast? Hun zijn op het Rapunzel Festival binnenkort weer te vinden. Wat in Vleuten gaat spelen. En dat is zondag, aanstaande zondag. Heerlijke muziek die we zeker aan jou wilden presenteren. En dat geldt eigenlijk ook voor de volgende plaat. Want het nieuwe seizoen van Beste Zangers is weer begonnen. En ja, daar zitten natuurlijk weer juweeltjes bij. Muzikaal is dat knorrig geblazen voor mij. Ik heb thuis gewoon een lekkere televisie. Niet te groot, niet te klein. Maar ik heb ook een hele goede geluidsinstallatie. En dat is dan af en toe genieten geblazen. Ik wil dat toch eventjes aan je presenteren zometeen. Maar eerst nog eventjes kijken naar live muziek. Concerten in Haarlem in de komende tijd. Dan hebben we het over aanstaande zondag. 6 september om 7 uur in het Patronaat. Aan de zeilweg nummer 2. Dat is vlakbij Hero. Wij zitten op zeilweg nummer 10. En hun zitten op 2. Dus dat is dichtbij, zou je kunnen zeggen. Beschrijving de legendarische Amerikaanse Brooklyn rapper AZ. Bekend van zijn iconische samenwerking met Nas en zijn invloedrijke status in de East Coast, oftewel hip-hop. En dat komt voor een exclusieve rauwe liveshow naar het Haamse poppodium. Een absolute must voor de liefhebbers van Ninetis en hip-hop. Voor meer tekst en informatie uiteraard op patronaat.nl of eventueel via Jambase. Daar kan je nog even kijken. Ik heb niet gecheckt voor je of er nog kaartjes zijn, dus ja, dat moet je maar even bekijken. Nou, hier hoef ik niks meer over te zeggen. Ik zeg geniet er maar.

Oei. Heerlijk, hè? Je hoorde Fee Klaassen en Blijf bij mij uit de rubriek De Beste Zangers. Ik had hem ook nog getipt bij de collega's van Yes or No. Maar Harry was druk met zijn hele programma. Dat zat al helemaal rammetje bommetje vol. Dus ik denk, nou ja, dan neem ik hem mee naar het programma. Dat is misschien een goed idee. Ja, toch? Hoe vond je hem? Hij was lekker, hè?

0: geleden dat we daarvan gehoord hebben. Misha hoorde je en Lose My Life. En daarvoor Thomas, Akta en Paul de Munnik met Ren, Lenny, Ren. En ja, ik heb een volgende dingetje. Moet je eens luisteren.
1: Welkom bij deze podcast Liefdeslessen met Leonie. Mijn naam is Leonie Iris en ik ben founder en liefdescoach bij The Love Lab. En ik help jou om een liefdevolle relatie met jezelf te krijgen, zodat jij de fundering legt om een gezonde, gelijkwaardige en sprankelende relatie aan te trekken.
0: Nou, kijk eens aan, kijk eens aan. Ja, en dat heeft natuurlijk alles te maken met speed dates. En die speed dates die zijn vanavond in het Tijlers Museum. Vanavond 3 september 2026 aan Spaarne nummer 16. Een bijzonder avondevenement waarbij bezoekers via de speed dates in de bibliotheek exclusief in gesprek kunnen gaan met de medewerkers van de conservatoren van het oudste museum van Nederland. Dus wie is je vader, wie is je moeder?

0: Nou, ook wat een tractatie, hè? Wat een tractatie, hè? Ja, echt een tractatie. Heerlijk, zeg. Hartstikke mooi. Ja, je had haar gekend natuurlijk. Hè. Belle Perez, ook uit de stal van de Beste Zangers afgelopen week. Van start gegaan de dag dat Jeroen van Koningsbrugge vandaag, 1973, dus mooi zijn verjaardag viert. Je kent hem natuurlijk van Draadstaal en Smeuris en Brascha van Doesburg. Ook zij is jarig vandaag. Collega Adam Curry en Harry Rithoven. En natuurlijk hyper de pieper de pieper de pieper de piep. Esther Oosterbeek van de Doritos. Ja, die komt uit haar. Ja. We brengen het helemaal bij jou in beeld. Ook zij blaast kaarsjes uit. En ja, met dames zeg je natuurlijk nooit hoeveel kaarsjes ze dan uitblaast. Nee, daar moet je niet over praten. We gaan ons opmaken voor de nieuwsberichten van 8 uur. Het eerste uurtje vandaag de dag is al weer voorbij. Zo snel gaat het. We zijn natuurlijk met het tweede uur zometeen retour. En we gaan een plaatje draaien waarvoor je uitstekend in de auto gaat zitten. Dat heerlijke nummertje van Sniff in the Tears. Ik spreek je zo.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag. Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
4: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
3: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuken. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid, ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
5: De voorzet en dan een schitterend doelpunt, jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys, supervolley. Doelpunt van de maand.
3: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat in Noord-Holland een hele lange file door een ongeluk op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen Purmerend en knooppunt Zaandam is de vertraging 50 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg over ongeveer een kwartier wel weer vrij is. Verder rijdt het langzaam op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom bij Leimuiden. Daar heb je zo'n 10 minuten oponthoud, net als op de N230 van Maarsen naar Utrecht. Tussen Maarsen en Utrecht Overvecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Van Amersfoort.
0: Goedemorgen, deel 2 vandaag de dag met nieuws, verkeer en nog veel meer.
2: 105.
1: Vroeg op met vandaag de dag.

Tja, zorgvuldigheid is troef bij de gemeente. Maar dat betaald parkeren in de 7 Haarlemse wijken, dat komt eraan hoor. Dat staat vast. Geniet nog even van je gratis plekje zolang het kan. En als je nu in de auto zit en merkt dat het parkeerdrukje even te veel wordt, zit het dan gewoon lekker in zijn vrij. De ultieme cruising track was dat uit 1978. Sniff in the Tears met Driver's Seat en oei, oei, oei, oei. Ik weet niet of je het gehoord hebt net, maar er staat op de A7 echt een serieuze opstopping. Even aanklikken. Het verkeer staat stil. Door een flink ongeluk. 2 rijstroken die zijn afgesloten op de A7. Dat levert op dit moment een uur en 20 minuten vertraging op. Dat is een monsterrit, zoals je zou kunnen zeggen. A4, Den Haag, Amsterdam, knooppunt Nieuwe Meer bij Schiphol. 6 minuten vertraging over 7 kilometer. En dan de A8 hebben we ook nog wat problemen. Zaanstad, Assen-Delft, knooppunt Zaandam. 7 minuten vertraging over 3 minuten. Ja, je kan stellen dat de vakantie voorbij is, hè? Ja, dat kan je wel stellen. Goed, sterkte als je in de auto zit. Rustig aan, rustig aan. Gewoon even appen naar de zaak. Je bent ietsje later vandaag.

heb je hem gedaan? De Michael? Wat is het toch een waanzinnige energie, hè, die man. Oh, heerlijk. Black or white. En het is helemaal niet zwart. Wel, nee. Ja, je moet zich helemaal draaien, jongens. Jongen, black or white, Michael Jackson. De man die natuurlijk toch nog steeds... Ondanks het feit dat hij er al een tijdje niet meer is... en echt serieus tragisch om het leven is gekomen... Nog volop in de aandacht op allerlei vlakken zijn bioscoopfilm... de biopic uit 2026... is inmiddels de 1 miljard dollar grens wereldwijd gepasseerd... qua bioscoop views. Het is echt waanzinnig. En voor de MJ-fans in Nederland heb ik natuurlijk ook goed nieuws... want er komt een musical. Ja, hiep en de piep. Hey. Laten we er eens een musical van maken. Broadway musical of The King of Pop zal volgend jaar in de Nederlandse theaters te zien zijn. Er wordt momenteel voor gecast. En ja, dat is gewoon leuk. Ja, dat is gewoon leuk, ja. Michael Jackson dus op de antenne van Haarlem 105. En daarvoor nog I'm in Trouble... van Alicia Cara, voor de mensen die meeschrijven. Nou, dat kan. We gaan eens even een klein beetje ontspannen. 14 minuten over de klok vanaf. Goedemorgen. Dit is Adele, die dame van de andere kant van de plas...

is niet normaal, hè? Zoveel goede muziek bedrijven vandaag. Het verbaast me zelfs. Sandra James en Ryan Marciano en I Wonder. En ik heb ook nog een aanvullend verkeersbericht. Niet alleen met die problematiek momenteel op de A7. Dus even kijken, zonder even spieken voor je hoe het ervoor staat. De weg is inmiddels weer open. Er blijft nog steeds 1 uur en 20 minuten A7 afrit, Averhoorn knooppunt Zaandam. Daar moet je dus echt niet wezen, maar een ander verkeersitempje wat ook interessant is om even te horen is dat de proef met de tijdelijke strandbus inmiddels is afgerond. Daarna wordt de busbaan uiteindelijk weggehaald en die weg wordt weer teruggebracht naar de normale 2 rijstroken. Dit brengt wel een hele grote afsluiting met zich mee. Op dinsdag, volgende week dinsdag en woensdag 9 september, dinsdag 8, woensdag 9 september is de zeeweg tussen 's morgens 6 uur en 's avonds uiterlijk 9 uur volledig afgesloten voor het autoverkeer richting Bloemendaal, Zandvoort aan Zee. Dus vanaf de rotonde Brouwers-Kolkweg tot en met de Parnassiusweg is het niet mogelijk om met de auto daar voorbij te gaan. Als je met de fiets bent of je zit in de bus, ja, dan lukt het dus wel. Maar met de auto, don't go. We proberen je te informeren over allerlei zaken die hier in de regio gebeuren. Haarlem, Heemstede, informatie en Zandvoort in dit geval. Dus de weg naar de zee is dinsdag 8 en 9 september. Gesloten voor de automobiel.

0: Ik blijf het zeggen hoor, deze man is wat mij betreft niet... hij is veel te groot voor Nederland, eerlijk waar. Het verhaal over de confrontatie met de dood en het menselijk onvermogen om daar direct emoties bij te voeren. Danny Vera schreef dit nummer nadat hij met zijn vrouw uit het raam zagen hoe er op straat een reanimatie werd toegepast door ambulancepersoneel. Omdat ze achter glas stonden, konden ze er niks van horen, maar de klap en bijbehorende emoties die kwamen pas veel later binnen. Daar gaat dat nummer over, Plastic Jesus van Danny Vera. En Danny Vera kwam eind augustus ook nog groots in het nieuws met een hartverwarmende actie. Echt iets voor hem. Een 5-jarig meisje, Muk, die leidt aan een zeldzame kinderdementie nadat zijn officiële fanclub en een radioluisteraar van Radio Veronica allebei 17.000 euro boden op een veiling voor een exclusief huiskamerconcert. Besloot de zanger niet langer te kiezen, maar gewoon 2 afzonderlijke privéconcerten te geven, waarmee hij in 1 keer 34.000 euro ophaalde voor deze behandeling. Wat een verhaal, hè? Danny Vera, de man die gewoon goede muziek maakt. We gaan ons opmaken voor de nieuwsberichten van Geert-Jan Proosch.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen. Ik ben Geert-Jan Proosch. Pauline Jäger is na 16 jaar ontslagen als directeur van het hospice in Haarlem. Dat blijkt uit het vonnis van de rechtbank Haarlem nadat Jäger in juni een kort geding tegen haar ontslag verloor, schrijft het HD. Aanleiding was een conflict met de Raad van Toezicht. Eerst stapten 2 leden op en daarna kreeg Jäger in mei ontslag aangezegd. Volgens de rechter reageerde Jäger onvoldoende op kritiek en stond ze weinig open voor verandering. Jäger vindt het ontslag onterecht en gaat in beroep. Marianne Omens leidt nu tijdelijk het hospice en zet de uitbreidingsplannen voort. Huisarts Frank Rodeburg uit Heemstede mag van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg niet langer als huisarts werken. Het college oordeelde vorige week dat hij de veiligheid van patiënten in gevaar bracht door zijn persoonlijke opvattingen over vaccinaties te laten meewegen in de zorg. Hij verliest daardoor zijn inschrijving in het landelijke register voor zorgverleners. De zaak was aangespannen door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na meldingen over zijn gedrag en uitspraken over coronavaccinaties. Volgens het Tuchtcollege kunnen zulke uitlatingen bijdragen aan een dalende vaccinatiegraad. Rodeburg kan nog in beroep. Aan de Brouwersvaart in Haarlem brak in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw brand uit in een bootje. Rond 3 uur ontdekten omwonenden de brand en blusten de brandweer die snel. De schade is nog niet bekend, het is dit jaar al de 8e brand op deze plek. Auto's, scooters, sloepen en een parkeerautomaat gingen er eerder in vlammen op. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting en bekijkt de beelden van camera's die sinds vorige maand hangen. Of dat tot een verdachte leidt, is nog onduidelijk. Modeketen Ogier moet gegevens van leden van zijn businessclub delen met de Belastingdienst. Dat bepaalde de rechtbank Noord-Holland gisteren na een kort geding van de fiscus. De Belastingdienst vermoedt dat leden hun lidmaatschap gebruiken om privéuitgaven, zoals kleding en evenementen, als zakelijke kosten op te voeren. Ogier weigerde eerder om gegevens over individuele leden te delen en noemde het verzoek een inbreuk op de

0: zijn nog steeds 20.000 kamers te weinig. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie via uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, eerst grijs met wat buien, maar vanmiddag meer zon. Het wordt een graad of 22.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan behoorlijk wat files in Noord-Holland. Wat vooral opvalt is de A7 van Horen naar Zaanstad. Want tussen de afrit Avenhoorn en knooppunt Zaandam heb je ruim een uur vertraging na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg ongeveer om 9:15 wordt vrijgegeven. Het loopt ook vast op de N247 van Horen naar Amsterdam. Tussen Edam en het Schouw heb je een half uur tijdverlies. En op de N515 van Koog aan de Zaan naar Zaandijk is het druk voor de aansluiting met de A8. Daar is de vertraging bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Lekker. 7 minuutjes over de klok van 8:30. Moet je om 9:00 op je werk zijn, dan moet je nu instappen. Als ben je te laat. Dat kan niet de bedoeling zijn. Eens even kijken, wat komt er allemaal aan de komende tijd hier in Haarlem, Heemstede. Bloemendaal, Zandvoort, Haarlemse Classic Film Festival zit er aan te komen. Eens even kijken, het grote filmfestival vindt plaats van 5 tot en met 8 september in de historische binnenstad van Haarlem. De Schuur en in de filmkoepel slaan hiervoor hun handen in één. De openingsavond, dat is meteen een knaller, op de Grote Markt op zaterdag 5 september. Aanstaande zaterdag dus trapt het festival af met een spectaculaire gratis. Ja, je hoort het goed. Een gratis openluchtvertoning van de stomme film The General. Een film van 100 jaar geleden, 1926. Van Buster Keaton, compleet met live muziekbegeleiding door het Martin de Ruiter trio. Ja, een doof stomme film. Dat is alleen maar plaatjes. Alleen maar mensen die bewegen. En die zeggen wel wat, maar daar hoor je niks van. Dus daar moet een beetje muziek bij om dat een beetje lekker sappig te maken. Aanstaande zaterdag dus, schrijf het met koeienletters in die agenda. Heerlijk lekker film kijken op de Grote Markt. En misschien een heel klein drankje erbij. Een spaatje blauw. Of een biertje. Of een lekker wijntje. Gewoon waar je zin in hebt. Het is toch leuk? Hey, leuk. Hebben we daar niet een plaatje van Douwe Bob? Iets met funny?

Een mooi voorbeeld van eindelijke gerechtigheid. Ja. Zo vind ik dat, dat is mijn mening. Dat realiseer ik me natuurlijk. Maar eindelijk na 30 jaar hebben ze toch gewoon de man te pakken die deze man heeft laten vermoorden. Tupac Shakur en Changes hier op Haarlem 105. Ik neem je even mee naar wat er nog gaat gebeuren allemaal in de komende tijd. En vanavond is een leuk event, Speed Dates. In het Tijlermuseum vanavond begint om 19:30. Locatie dus Tijlersmuseum Spaarne nummer 16. Een bijzondere avondevenement waarbij bezoekers via de speeddates in de bibliotheek exclusief in gesprek kunnen gaan met de medewerkers en de conservatoren van het oudste museum in Nederland. Ja, dat is hartstikke, ja, dat is hartstikke, ja, dat is hartstikke leuk. Maar dat betekent dus niet dat we praten over een romantische single speeddate vanavond. Maar dat gaat natuurlijk allemaal over zaken die in en om het museum heen zitten. Ben jij wel iemand die in de romantische speeddate geïnteresseerd is? Dan duurt dat nog heel eventjes. De eerste opeenvolgende reguliere speeddates voor singles in de stad vinden plaats op dinsdag 15 september en dinsdag 22 september. Onder andere in de Jopenkerk. Dus als je op zoek bent naar nieuwe l'amour, moet je nog heel even wachten. 15 september in de Jopenkerk. Met de pilsje erbij. Lekker.

Wat doe je allemaal voor de liefde? Ja, je doet er eigenlijk alles voor je liefje. Ja, dat is meestal wel het verhaal, hè. The things we do for love, door de 10cc, dat gaat over... heeft ook wel met liefde te maken. Nou, dat verhaal, dat ken je toch wel. Hoe die band aan die naam gekomen is. Tuurlijk, dat kan je wel. Ze zijn inmiddels uithangbord voor een nieuwe platenlabel. Breaking Wave Group in de Roy Albert Hall. Is 10cc vastgelegd voor deze nieuwe, de nieuwe platenlabel. En ook onze grote vriend Graham Goldman is natuurlijk lid van de Club van 80. Al die bandjes uit de jaren 80, die mensen, die worden oud. Zo steekt het natuurlijk gewoon in elkaar. Eens even kijken. En al die mensen moeten ook naar de wc. En dat is wel een dingetje in Heemstede momenteel. De riolering aan de Johan Wagenerlaan. Tot en met december 2026, dat duurt nog heel even, vinden de grootschalige riool- en onderhoudswerkzaamheden plaats aan de Johan Wagenerlaan in Heemstede. De weg is volledig afgesloten tussen de Bernard Zweerslaan en de Matthijs van Meulenlaan. Dat betekent dat ze daar het riool aan het vervangen zijn. En ja, kan je dan naar de wc, vraag je af? Misschien, ja. Een logische vraag natuurlijk, als de afvoer van je woning is afgesloten. Nou ja, volgens ChatGPT, ja, je kan gewoon naar de wc. Want de mannen van KWS Infra die maken dus bij dit soort grootschalige projecten een tijdelijke bypass door middel van pompen. Waardoor je de afvoer van je woning uiteindelijk gewoon blijft functioneren. Er wordt wel gewaarschuwd als jij last hebt van een soort van leidingen die borrelen. Of je hebt een dringende vraag over de geplande afsluiting. Dan kan je het beste even contact opnemen met de omgevingsmanager van KWS Infra. En dat staat in jouw bewonersbrief die jij, als het goed is, gewoon via je brievenbus hebt gekregen over dit verhaal. Oké, tot zover het rioolbericht uit de Johan Wagenerlaan Heemstede. Zie je wel. Vroeg op.

0: We brengen ze allemaal uit jouw luidsprekertjes van waar je ook bent aan het luisteren. Of in je oren. Ja. Dat was muziek van Dua Lipa en Dance the Night Away. Lekker, ja, lekker. Dat lijkt wel op een of andere manier of de muziek vandaag echt waanzinnig is. Ik weet niet, muziekredactie... Helemaal geweldig. Goed, over muziek gesproken. Ook aanstaande zaterdag, maar het is dan weer even een beetje een dingetje. In Bye Bye Haarlem Concert, locatie Patronaat Kleine Zaal in Haarlem. Wat? De legendarische Haarlemse Beverwijkse rockband Bing Tanks brengt een speciale en ongetwijfeld emotioneel afscheidsconcert naar hun thuisbasis. Ze houden mee op. Het is klaar, het is over, het is uit. Wil je daar nog een keer van genieten, moet je dus gewoon naar het Patronaat. Aanstaande zaterdag. Het begint om 8:30. En ik heb net even gekeken, er zijn nog kaarten.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag. Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails sturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon, zegt hij.
4: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers, ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
3: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. Op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
5: Niet vermoedend keek ik uit het raam en tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers, ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood, maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
3: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Verkeer in Noord-Holland staat vooral door ongelukken of de nasleep daarvan vast. De spits verloopt sowieso behoorlijk druk. Op de A9 heb je nu ruim een uur vertraging van Alkmaar naar Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein. Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. De A7 is wel weer vrij van Horen naar Zaanstad na een ongeluk. Maar tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend heb je nu nog zo'n 20 minuten oponthoud. Het loopt ook vast op de N247 van Horen naar Amsterdam tussen Edam en Broek in Waterland. Daar heb je ruim 50 minuten oponthoud. En op de N203 van Alkmaar naar Amsterdam sta je een kwartier in de file bij Zaandijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Ja, goedemorgen, maar niet zonder zorgen. Deel 3 van de achterdag.

0: Heerlijk,
1: herkenbaar basloopje om het laatste uur van vandaag mee te openen. Dat was de Noorse popsensatie Aha met Tachi. En of je nou in de auto stapt of vanaf de waterpolder thuis of op de bank ploft in Heemstede of snel even de keuken staat nog op te ruimen. We gaan er een mooie 60 minuten van maken. De gezellige boel hier op Haarlem 105. Dat is het laatste uurtje van vandaag de dag. Muziek van die heerlijke man. Morten Harkett. Ik zit te zoeken, waar heb ik dat gevonden? Ik heb in beeldscherm 1, 2, 3, 4, 5. En af en toe raak je wel eens de weg kwijt. Natuurlijk, ja, zo is het nou eenmaal. Het kan gebeuren. Welkom bij het laatste uurtje vandaag de dag. Toestanden. Ja, nou, ik ga je zo meteen even bijpraten over die problematiek daar op die A9. Zo'n toestand daar, hoor. Is echt een serieuze toestand. 1 uur en een kwartier vertraging momenteel op de A9. Ik hoop niet dat je erin zit. I'd like to do a tune for you now that I wrote myself.

0: beter.
1: Ja, dat zou je kunnen doen. Hè. Mick Jagger en zijn consorten allemaal zo'n beetje wel volgens mij inmiddels lid van de Club van 80. Eerst een paar liter zuurstof naar binnen en dan weer de bühne op. Deze mannen die blijven ook maar doorgaan. Hè. Ongelooflijk. Goed, I know him, no good. Ja, ik ken hem niet zo goed. Dat is het in het normaal Nederlands. Je hoorde dus de Rolling Stones. Nou, dat bandje, dat gaat al een tijdje mee. En daarvoor nog Yolanda Be Good van No Listen hier op Haarlem 105. En ja, we zouden er even induiken in de verkeersproblematiek. Nou, die is echt behoorlijk hoor. Mensen, we zijn allemaal weer aan het werk. Dat is de hartstikke duidelijk. Eens even kijken. De A9 was natuurlijk dan gisteren nog in opspraak met 12 paarden op de weg. Die inmiddels natuurlijk weer op hun plek zijn. De opvang is geschied in klompen, op klompen. De boer die daar in de buurt was, die kwam aangerend op zijn klompen. En heeft dus in de manege Nicole Hoogduin in Velsen de paardjes weer teruggebracht bij hun eigenaar. De problematiek nu op de A9 is echt flink. Knooppunt Beverwijk tot en met afrit Haarlem. Daar staat een file van 12 kilometer, 42 minuten vertraging. Dat is dus aan het afnemen. En dat komt dat het verkeer daar stilstaat. De rechter rijstrook die is daar afgesloten. Omdat daar een ongeluk is gebeurd. De A8 Zaanstad als een Delft-Zaanstad. 10 minuten vertraging over 8 kilometer. En Battenverdorp ook nog op diezelfde. A9 Amstelveen Stapshart. Daar 4 minuten vertraging over 4 kilometer. Dan de ring A10. Koenplein knooppunt Amstel-Landsmeer. Knooppunt Watergraafsmeer. 3 minuten vertraging over 6 kilometer. En nog een keertje Watergraafsmeer, knooppunt Nieuwemeer. Dan is het 5 minuten en 6 kilometer. Dat is de andere kant op. Dan de A22, het alternatief voor die A9, knooppunt Beverwijk. Knooppunt IJmuiden, 8 minuten vertraging over 5 kilometer. En dan, we gaan hem hek sluiten. Hoorn, Amsterdam en 247 Edam, Broek in Waterland. Ik vind het prachtig. Hè? Het is druk, druk, druk, druk, druk. En dan kijken we ook nog even naar het weer in de regio Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En dat belooft een overwegend bewolkte dag vandaag te worden. Ik kijk naar buiten. En het is gewoon lekker droog nu hoor. Dus de paraplu, laat hem thuis. Dat is een goed voorbericht. Kans op een lokale spet staat hier ook dan uiteindelijk nog wel een wat motregen. In de middag breekt gelukkig zo af en toe de zon door. Temperatuur is mild met een graad van 1 tot 22 graden. Staat er een matige tot vrij krachtige westenwind, windkracht 3 tot 5. En aan de Bloemendaalse kust is dat helemaal goed voelbaar. Vanavond wordt het gewoon lekker droog. 18 graden, een behoorlijke zwoele nacht gaan wij tegemoet. Zwoele nacht tegemoet? Hey, dan moeten wij romantiek hebben. Nou, wat ik daar nou een heel goed plaatje voor heb. De man die een tijdje geleden de Johan Cruijff Arena helemaal plat zong. Met zijn hits. Met zijn hele vele hits. En dit was ook zo'n mooie.

0: Lekkere muziek van Sommieu, het Haagse bandje. Dat is ja, is gewoon leuk. Je hoorde Feels Like Home. Zij hebben inmiddels een derde concert aangekondigd in de Ziggo Dome. En de mannen gaan ook op Europese najaarstournee gaan ze gewoon doen. Die banden gaan gewoon heerlijk. Vanaf oktober trekt de band door heel Europa. 24 hours, de EU-album. Tour. Ze spelen onder andere in Boekarest, Berlijn, Praag, Wenen, Londen. En geven begin in november 3 opeenvolgende concerten in België, Hamel, Hal, Leuven en natuurlijk het Aspelas. Dat heet tegenwoordig de Lotto Arena. Dat legt er een klein beetje aan. Wie daar de gas en rekening betaalt, dan mag die naam op de gevel. En het heet tegenwoordig Lotto Arena. En dat is in Antwerpen. Dat is dat, die hele grote schuur als je Antwerpen inrijdt aan je linkerhand. Je weet het dan met dat schuine dak. Waar alle groten der aarde komen. Bryan Adams komt er ook binnenkort, heb ik gelezen. Ik was vorige week eventjes in Brussel, dan moet je door Antwerpen heen. Zometeen het lokale nieuws, maar eerst nog eventjes een leuk verhaaltje van dingen die je zou kunnen gaan doen. Morgen 4 september het Openluchttheater Caprera aan de Hoge Dijn, Daalseweg nummer 2. Beschrijving, de Rocky Horror Picture Show. En deze legendarische muzikale komedie uit de cultklassieker 75 onder de sterrenhemel in de Bloemendaalse bossen. Het verhaal volgt een pas verloofd stel dat strandt bij een mysterieus kasteel vol excentrieke bewoners en geleid door de iconische dokter Frank en Vuurtscher. De tickets zijn uiteraard verplicht. Mobiele tickets via Ticketmaster, de Rocket Horror Picture Show. Dus aan.
1: Is Haarlem 105.
0: Het is aanstaande vrijdag. Daar vanaf een uur of 8:30. En zullen we dan afspreken dat het gewoon lekker weer is? Goed, we doen er nog één voor de nieuwsberichten lokaal. Van mijn collega. En ik moet dus eventjes. Ik moet zijn naam een keertje goed uitspreken. Want dat is wel de bedoeling. Ik denk helemaal zo. Geert-Jan Prozee. Zometeen met lokaal nieuws. Maar is dit.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procé. Pauline Jäger is na 16 jaar ontslagen als directeur van het hospice in Haarlem. Dat blijkt uit het vonnis van de rechtbank Haarlem nadat Jäger in juni een kort geding tegen haar ontslag verloor, schrijft het HD. Aanleiding was een conflict met de Raad van Toezicht. Eerst stapten twee leden op en daarna kreeg Jäger in mei ontslag aangezegd. Volgens de rechter reageerde Jäger onvoldoende op kritiek en stond ze weinig open voor verandering. Jäger vindt het ontslag onterecht en gaat in beroep. Marianne Omens leidt nu tijdelijk het hospice en zet de uitbreidingsplannen voort. In de nacht van dinsdag op woensdag hield de politie een 25-jarige automobilist uit Amstelveen aan op de Zandvoortse Laan in Heemstede. Agenten controleerden de auto omdat de keuring verlopen was en namen daarna een speekseltest af bij de bestuurder. Die test was positief op cannabis, waarna de politie hem aanhield op verdenking van rijden onder invloed. In de auto lagen ook 5 volle cilinders lachgas en een kleine hoeveelheid softdrugs. Agenten namen die in beslag. Een bloedproef moet nog uitwijzen of de bestuurder daadwerkelijk onder invloed reed. Huisarts Frank Rodeburg uit Heemstede mag van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg niet langer als huisarts werken. Het college oordeelde vorige week dat hij de veiligheid van patiënten in gevaar bracht door zijn persoonlijke opvattingen over vaccinaties te laten meewegen in de zorg. Hij verliest daardoor zijn inschrijving in het landelijke register voor zorgverleners. De zaak was aangespannen door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na meldingen over zijn gedrag en uitspraken over coronavaccinaties. Volgens het Tuchtcollege kunnen zulke uitlatingen bijdragen aan een dalende vaccinatiegraad. Rodeburg kan nog in beroep. Modeketen Ogier moet gegevens van de leden van zijn businessclub delen met de Belastingdienst. Dat bepaalde de rechtbank Noord-Holland gisteren na een kort geding van de fiscus. De Belastingdienst vermoedt dat leden hun lidmaatschap gebruiken om privéuitgaven, zoals kleding en evenementen, als zakelijke kosten op te voeren. Ogier weigerde eerder om gegevens over individuele leden te delen en noemde het verzoek een inbreuk op de privacy. De rechter gaat daar niet in mee. Ogier moet de informatie binnen 2 weken aanleveren op straffen van een dwangsom.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de zoektocht in het dorp zijn wapens gevonden. Ook iets verderop in Wiegen. Dinsdag liepen gemaskerde mannen met zware wapens naar een huis waar een bewaker werd doodgeschoten. Waarschijnlijk is er sprake van een drugsruzie. In Hoogeveen is vannacht een leegstaand pand verwoest door een brand. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen inwoners een NL-alert met het advies om ramen en deuren te sluiten. Hoe de brand is ontstaan, wordt nog onderzocht. 2 Nederlandse tennissers zijn door naar de tweede ronde van de US Open. Jesper de Jong en Botik van de Zandschulp. De Jong moest er even op wachten. Zijn wedstrijd werd eerder stilgelegd vanwege de regen. Het weer, eerst grijs met wat buien, maar vanmiddag meer zon. Het wordt een graad of 22.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog steeds veel files op de wegen in Noord-Holland, met vooral veel

Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105. Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: muziek van Rylan en de Bombardiers en Pretty Girls. Ja, ja, dat vinden we leuk altijd, hè?
1: Ja.
0: Mooie meisjes, mooie jongens. Ja, daar gaat ook zo'n tv-programma momenteel over, hè?
1: Dat is een naam kwijt.
0: We kijken nog eventjes naar wat er allemaal in de krant staat. Kijk, ik heb hem hier in mijn handen. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Voor de mensen die online meekijken, joehoe. Eens even kijken, het Haarlems Dagblad. Vandaag donderdag 3 september. De markt is de markt voor ZZP'ers krimpt als een malle. En dat heeft natuurlijk te maken met alle wet en regelgeving die onze overheid daarop ingezet heeft. Bedrijven huren veel minder ZZP'ers en gedetacheerden. In pakweg anderhalf jaar geleden sinds de Belastingdienst harder gaat optreden tegen schijnzelfstandigheid. Krimpt de flexmarkt voor de hoogopgeleide professionals die moeten wikkelen om aan een opdracht te komen. Die schijnveiligheid houdt in is dat je natuurlijk als ZZP'er niet voor één partij maar het hele jaar moet werken. En dan zeggen dat je ZZP'er bent, zelfstandiger zonder personeel. Want dat blijkt dan uiteindelijk dat je een soort van toch in loondienst bent. Dat vindt de Belastingdienst en dat heeft dat ook behoorlijk veranderd. Nou, ook een heel mooi verhaal over de Vennepers die in actie komen voor restaurant Auriris na een ingrijpende brand. Ook daar is het noodlot toegeslagen met een verschrikkelijke brand. Even kijken, dat staat even verderop in de krant. Ja, hey Benito, dat had je wel eventjes, dat had je wel even beter mogen doen. Even kijken, nummertje 4, 5. Nou, daar moet ik even op terugkomen. Het komt erop neer dat alle nieuwe Vennepers massaal aan het helpen zijn om dit restaurant weer een klein beetje op den been te krijgen. Het schoonmaken en het uithalen van het interieur wat blijkt behoorlijk aangetast te zijn. De keuken is volledig

0: woest. Het systeemplafond wat in het restaurant zit is volledig eruit gebrand. Dus ja, volop drama daarop. Maar de omgeving heeft zich ermee bemoeid. En op ook de voorpagina van het Haams Dagblad dat verhaal van de Bing Tanks. Maar dat heb ik je al eerder verteld. Die dus nog een laatste concert gaan geven. En hiep en piep, hoera. Vandaag zijn er ook natuurlijk mensen jarig. Op de 3 september. We hebben het over Jeroen van Koningsbrugge. Hij is jarig vandaag. En die blaast toch heel wat kaarsjes uit. 63. Brascha van Doesburg uit 1981. En collega Adam Curry, ook hij is jarig vandaag. En Harry Rijthoven. En natuurlijk onze eigen Haarlemse Esther Oosterbeek. En dan zeg je misschien, ja, Benito, Esther. Esther Oosterbeek, ja. Hallo van de Dolly Dots.
1: 105. I will never ever forget your kindness. It stayed with me forever. Your talent, your performances. You're one of the all-time greats. You have the best day. And I send you an ocean, a tsunami of love from England. Happy birthday.

0: Oh jee, hij kan geen bloed zien. Hé, hey, hoe vond je hem? Ja, zie je wel. Ja, ik dacht het al. Ja, dat is een tijd geleden, hè? Dat ik je die gehoord heb, hè? Dat is een tijd geleden. Ja, ja, ja, ja. Doe maar op de antenne van Haarlem 105. En wat je? Ja, wat je? Ja, wat moet ik ervan zeggen? Niks. Ik zeg er niks van. En daarvoor nog Heal the Pain voor de mensen die meeschrijven. En George Michael. Voor alle feestneuzen van vandaag die jarig zijn met het speciale verjaardagsgoed van Mr. Sir Elton John. Die ook nog eventjes de hartelijke feestelijke groeten had gedaan. Dus even kijken, wat komt er nog aan? Dan krijgen we weer, ja, ik zeg het iedere week, maar het is ook gewoon zo. Ieder weekend is het druk. En wat leuk is, is dat de grote filmfestival ook van start gaat. 5 tot en met 8 september in de historische binnenstad van Haarlem. De Schuur en de Filmkoepel slaan hiervoor hun handen in één. En dat resulteert in een leuke openingsavond op de Grote Markt. Ja, de Grote Markt. Op zaterdag 5 september trapt het festival af met een spectaculaire gratis open luchtvertoning van de stomme film The General uit 1926. Een film uit 1926. Dat is van Buster Keaton, compleet met live muziekbegeleiding, want dat is een stomme film. In die tijd werd er nog geen geluid bij een film geregistreerd. En dat betekent dus dat je dan wel mensen ziet lopen en bewegen en toestanden, maar er zit dan, laten we zeggen, goede muziek bij van Martin de Ruiter Trio. En daarvoor, en dat staat uiteindelijk ook in het Haarlems Dagblad, hè. Als je het Haarlems Dagblad op de mat hebt gekregen, dan vind je daar ook dat verhaal in van de Bintanks. Die zitten dus zaterdag 5 september. Wat een beetje lastig, jongens. Film kijken, bandje kijken. Moet je in drieën splitten, denk ik. 5 september om 8:30 in de kleine zaal van Patronaat. De Bye Bye Haarlem concert van de Bintanks. De legendarische Haarlemse Beverwijkse rockgroep brengt daar een speciaal en ongetwijfeld emotioneel afscheid voor hun thuisbasis. De laatste keer, mannen, dat wij op de planken staan.
1: Van stad tot strand.
2: 89.9. Haarlem 105.

Jump, jump, jump, jump, jump. Oh nee, je mag nooit meezingen. Nee, dat mag niet. Destiny Child hoorde je Jumping, Jumping. En het laatste nieuws van Destiny is dat na ruim 20 jaar hun laatste album uitgebracht is. Er officieel nieuwe muziek aan zit te komen. 10 tot 15 zeldzame remixen worden eruit gebracht. Dat is nogal wat, hè? Nou, hartstikke mooi. Goed nieuws. Dus er komt weer wat aan van Destiny's Child. Nieuw materiaal. Wat ook nog even belangrijk is om je te vertellen. Vandaag, 3 september, is de start van een unieke lokale culturele initiatieven. Het Haarlemse Bierdiner. Hey, dat spreekt mijn naam. Dit exclusieve culinaire event belooft op donderdag 3 september zijn absolute hoogtepunt te gaan vieren. Haarlemse biersommeliers en toprestaurants slaan de hand in één voor een uniek diner in het hart van de historische Sint Grote Bavo. Dat is dus vanavond. I wanna see the rainbow high in the sky. I wanna see you and me on a bird flying away. Ja, wat hebben we dan nodig? Een biertje en goede muziek.

Zo zeg, hé, nou dat was een mooie. Heerlijke rit was dat de afgelopen uren hier op Haarlem 105. We zijn samen de hele wereld rondgereisd met Lisa Stansfield. We hebben genoten van Driver's Seat, van Sniff and the Tears. En we hebben weer volledig bijgepraat over alles wat er leeft in onze regio. Ga je weg in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal? Hou dan rekening met die wolkenvelden en de frisse kustbries. En denk aan de naderende wegafsluitingen, zo hier en daar. En voor de sportievelingen onder ons, heel veel succes gewenst bij de aftrap van het nieuwe voetbal- en hockeyseizoen dit weekend. Mijn naam is Benito. Bedankt voor het luisteren. Maak er een top donderdag van. Morgen is er weer een Vandaag de Dag met Rob Jonker. Veel plezier zometeen met Jan Gaus in Haarlem. Ik zeg toedeloe!

0: Goedemorgen.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 10 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nog een kwartier in de file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam voor knooppunt Koenplein. Op de A10 voor knooppunt De Nieuwe Meer heb je ook nog zo'n 10 minuten oponthoud op de Ring Zuid van Amsterdam. En op de N247 is het nog druk van Horen naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Daar heb je nog 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: 3 september. Goedemorgen.
3: Jan Gaus.
6: Met Teddy Swim, Mr. Know-It-All.

0: nog steeds in de top 40, absoluut.
1: Nieuw.
0: Ja.
2: Dit is Haarlem 105.
0: En dit is de nieuwe van Daalbond. Not to self. Nieuwe van Daalbond. Ah.

0: jou, Bob.
1: Note to self.
0: En dat is de titel. Heerlijk nummer. Dat was laatst ook bij Jinek. En toen sprak hij ook over zijn Amerikaanse avontuur. Hij was door een countryzanger uitgenodigd om daar een optreden te gaan doen. Ja, dat is toch wel heel gaaf. Oh, zeker.
2: Hij is er elke dag. Jan Gaus en Haarlem werkt. Haarlem 105.
0: En dit is Calvin Harris. En

dit jaar bij Dance Valley geweest. Dance Valley 2026. Deze, ja, de ene hit aan de andere hit maakt hij. Calvin Harris was dat. Zeker met je. Satisfy. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar Haarlem 105. En dit is een van de eerste singles van...

Motion. En Red Light Spells Danger. Dat is toch wel mooi, hè? Mooi gevonden om te zeggen van nou, als er een rood lampje brandt, dan Spells Danger. Nou is dat in de radiostudio natuurlijk wel anders. Want als een rode lampje gaat branden, dan, ja, dan betekent dat de uitzending weer gaat beginnen. Ja, Billy Ocean hoor.

0: Dit is nog heel goed. Dat ik voor het eerst dat ik dit nummer hoorde, dat was in de Chin Chin. De discotheek in Zandvoort. De Chin Chin is er nog steeds.
1: Ja.
0: Moet je nagaan hoe lang geleden dat is.
1: Ja.
0: En Billy Ocean en Stay the Night. Die zouden bijna als gemeente Zandvoort een etiket opplakken. Zoiets van monumentaal waarde. Hè? Dat daar de Chin Chin zit. Want dat is toch wel mooi, zo'n discotheek. Zo'n ouderwetse discotheek.
1: Ja.
0: Al jaren niet binnen geweest. Want ik sta er wel eens voor en zeg, hey, mevrouw, zullen we naar binnen gaan? Ben jij gek? Zoals dan. Ze zien je aankomen. Ja. Dat is ook wel weer gelijk natuurlijk. Ja, ja, dit is Sunshine. En het is de groep heet Django. En de nummer heet Sunshine.

Morrison. En dat is de titel Don't Mess With Love. En Jungle daarvoor. Een nieuwe groep uit de UK en Sunshine. Goedemorgen. Fijn dat je luistert. Straks het Haarlem 105 nieuws. Dan word je weer helemaal bijgepraat over het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En deze plaat van Ella Langley staat hoog in de top 40, ergens op nummer 10. En een heerlijk country nummer en dat heet Choosing Texas.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. Pauline Jäger is na 16 jaar ontslagen als directeur van het hospice in Haarlem. Dat blijkt uit het vonnis van de rechtbank Haarlem nadat Jäger in juni een kort geding tegen haar ontslag verloor, schrijft het HD. Aanleiding was een conflict met de Raad van Toezicht. Eerst stapten twee leden op en daarna kreeg Jäger in mei ontslag aangezegd. Volgens de rechter reageerde Jäger onvoldoende op kritiek en stond ze weinig open voor verandering. Jäger vindt het ontslag onterecht en gaat in beroep. Marianne Omens leidt nu tijdelijk het hospice en zet de uitbreidingsplannen voort. Aan de Brouwersvaart in Haarlem brak in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw brand uit in een bootje. Rond 3 uur ontdekten omwonenden de brand en bluste de brandweer die snel. De schade is nog niet bekend, het is dit jaar al de 8e brand op deze plek. Auto's, scooters, sloepen en een parkeerautomaat gingen er eerder in vlammen op. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting en bekijkt de beelden van camera's die sinds vorige maand hangen. Of dat tot een verdachte leidt, is nog onduidelijk. In de nacht van dinsdag op woensdag hield de politie een 25-jarige automobilist uit Amstelveen aan op de Zandvoortse Laan in Heemstede. Agenten controleerden de auto omdat de keuring verlopen was en namen daarna een speekseltest af bij de bestuurder. Die test was positief op cannabis, waarna de politie hem aanhield op verdenking van rijden onder invloed. In de auto lagen ook 5 volle cilinders lachgas en een kleine hoeveelheid softdrugs. Agenten namen die in beslag. Een bloedproef moet nog uitwijzen of de bestuurder daadwerkelijk onder invloed reed. Modeketen Ogier moet gegevens van de leden van zijn businessclub delen met de Belastingdienst. Dat bepaalde de rechtbank Noord-Holland gisteren na een kort geding van de fiscus. De Belastingdienst vermoedt dat leden hun lidmaatschap gebruiken om privéuitgaven, zoals kleding en evenementen, als zakelijke kosten op te voeren. Ogier weigerde eerder om gegevens over individuele leden te delen en noemde het verzoek een inbreuk op de privacy. De rechter gaat daar niet in mee. Ogier moet de informatie binnen 2 weken aanleveren op straffen van een dwangsom. Dan nog het weer. Vandaag staat er een krachtige, vlagerige west-zuidwestenwind aan zee, soms tippend aan windkracht 7. 'S Middags neemt de wind tijdelijk geleidelijk af. De zon breekt steeds wat vaker door en het wordt meest droog. De temperatuur komt uit rond een graad of 22.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.nl.

Jelle Nagonda. En Boudewijn de Groot met Jimmy. En daarvoor het Haarlem 105 nieuws. Met het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. We hebben tegenwoordig ook een hele mooie app. De

Escalators. Hier bij Haarlem 105. En ken je Cascada nog? Onder andere van dit nummer. Ja, precies. Of deze. Ja, allemaal Cascada. Evacuate the dance floor. En San Francisco. En die Cascada heeft op dit moment een nieuwe plaat uit.

live. En wat ook helemaal live is in de stad Schouwburg, theatermaker Steef de Jong brengt Offenbachs 19e eeuwse operette Lil de Tulpantan, ook wel als de Tulip Town, dat gaat beter. Is gisteren, ja, de eerste voorstelling was er gisteren op 2 september. Het is een voorstelling die nog tot zondag 20 september in de stad te zien is. Dus Tulip Town, wordt ook veel reclame voor gemaakt, een punk operette. En ja, dus vanaf gisteren hier in Haarlem te zien. Iedere dag om 8 uur, zondag om 3 uur is er een matinee. En dan wordt de draad weer opgepakt op de donderdag 10 september, 11 september. En ook deze week nog de hele week om 8 uur. In die mooie stad Schouwburg. Ja, dat is toch mooi, hè? Ja, dat is een mooie voorstelling. Volgens mij ook een gloednieuwe voorstelling. Dus dat is altijd interessant om daar naartoe te gaan. Ja. En het is een heel, ja, ik denk dat het wel een spektakel is ook. Mooi is dat om dat te zien in Haarlem. Tulip Town, een punk operette van Steef de Jong, ja. En dit is So Excited van de Pointer Sisters.

0: Gregory Porter. Het is oorspronkelijk een heel mooi, rustig jazznummer. En Roels heeft daar een beat onder gezet. Helemaal niet verkeerd, en Holding On. En de Pointer Sisters hoorde je.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Jacqueline Govaert. And hear how my heart beats. Dit was nog in haar solo periode. Was het even genoeg met de band. Maar daar is ze toen toch wel weer heel snel naar teruggegaan naar Traffic. Ja, dat was toch veel gezelliger ook om met elkaar muziek te maken. Denk ik dat dat zomaar is. Ik heb er niet gesproken of zo. En dit is Somber.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden. Een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hoogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 3 september. 105. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
2: Donderdag. Goedemorgen. Dit is het programma Haarlem werkt. Een aantal jaren geleden was deze dame, Roxy Dekker, was bij Bevrijdingspop. Wat een spektakel was dat.
3: Zeker.
2: Dit is haar nieuwe single en die uit...

Ja, ja, ja, ja. Ach, ach, ach, wat is het al mooi dit. Roxy Music. Roxy Music? Nee, Roxy Dekker natuurlijk. En de Bare Minimum. En ja, dat is een ambtelijke taal, wordt dat ook wel heel veel gebruikt, die Bare Minimum. Dan denk je, dat doe normaal. Maar ik vind het zo, met Roxy Dekker vind ik best leuk. Ja, zeker. De Volharding kick-off vanaf morgen, het weekend ook. Een nieuw, theater waar van alles gaat gebeuren. De Volharding, de kick-off, Google erop en je weet wat het is. Bands, workshops, theater, kunst, DJ's, van alles. Tulip Town is begonnen. En dat zit al een hele tijd, blijft dat in Haarlem. Klein Utopia. Opening van het seizoen met Anastasia. Allemaal mooie dingen die er zijn. Dat is een mosterdzaadje. Dannes Hardstaff gaat optreden aankomende vrijdag in het Patronaat. Allemaal leuke dingen om naartoe te gaan. Natuurlijk, zeker. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Het is 3 september op deze donderdag. Het is nu en dan een buitje. Maar van het weekend wordt het toch mooi weer, zeker. Ja, dan dat weekend nog maar eventjes genieten van het mooie weer.

0: Curtis Hedding. En dat allemaal hier bij Haarlem 105. Via de ether natuurlijk ook, de Good Old FM. Maar ook via DAB, ook via televisie, internet. Nee, wat een plan.
1: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 105. Ja, ik zit een beetje te scrollen in een bakje met allemaal nieuwe muziek. En dan kom ik Jay-Z tegen met Chris Lorenzo. En dat nummer dat heet Invisible.

Invisible. Jay-Z, Chris, Lorenzo. Bij ons op onze website, op YouTube. Proefpark 2026, geslaagd door de regen. Toch geslaagd door de regen. Het was er vrijdag, zaterdag en zondag. En afgelopen vrijdag waren wij daarbij aanwezig. Van 12 tot 3 uur. En daar is een mooie reportage van gemaakt. Wat te zien is op onze website. Zeker. Eigenaar in brandgestoken boot, Brouwersvaart. Dit is al de 8e keer in de straat dat er een boot in de hens wordt gestoken. Ja, daar word je toch niet, blij van. Nee, zeker niet. Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. We zijn er altijd met leuke muziek en natuurlijk het nieuws. En dit is AHA. Heerlijk nummer. Dit is Cry Wolf.

0: Cry Wolf. Heerlijk. Ja. Ja, ik vind het wel mooi. Zeker.
1: 105 is er voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.
0: Ik heb straks voor je Bob Sinclair en Gary Pine en The Love Generation. Maar nu is Madonna. Ze heeft een nieuw album uit. En deze plaat mogen we regelmatig draaien. Danceteria, hier is

everyone. Got thrills, well, we got thrills, yeah.

0: beetje na zomer, hè? Ja. Bob Sinclair, Gary Pine en The Love Generation. En Madonna, de Warmint, Dan Sateria. Van haar nieuwe dansalbum. Helemaal in elkaar gemixt.
1: Ja. Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Straks natuurlijk ook het Haarlem 105 nieuws. Met het nieuws uit de stad. Met het nieuws uit Bloemendaal. En het nieuws uit Heemstede natuurlijk. En ook een beetje Zandvoort. En ook een beetje Haarlem. Maar meer als dat langskomt natuurlijk.

vanavond natuurlijk ook weer de 105 Sessions. Hier live vanuit de studio. Vorige week waren er twee bandjes. Techniek had het toen ook enorm druk om dat allemaal te organiseren. Ja, de eerste uur een band en de tweede uur ook een band. Ja, dat was echt een gekkenhuis in de studio. Prachtig om dat te zien. My Own Little Bubble. Vanavond van 7 tot 9 uur. Het programma 105 Sessions. En dit is Rondé, hun nieuwe

Grande. De nieuwe. En Oh My God. Het Haarlem 105 nieuws met het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal zit er ook weer aan te komen. En dat nieuws dat kun je ook bekijken op onze website Haarlem 105. En die website haarlem105.nl. Maar je kunt ook de app downloaden. Daar wilde ik eigenlijk naartoe. Naar de iPhone of op je Android. Beide systemen is dat beschikbaar.

0: Michael Jackson. Staat ook weer volop in allerlei hitlijsten. Komt natuurlijk door de musical, maar natuurlijk ook door allerlei... Netflix natuurlijk een hele serie over zijn leven, Michael Jackson. En dit was het nummer Rock With You. Ik heb straks voor je Leon Bridges met Light The Way en Odyssey. Maar nu is het nieuws.
1: 105. Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procé. Pauline Jäger is na 16 jaar ontslagen als directeur van het hospice in Haarlem. Dat blijkt uit het vonnis van de rechtbank Haarlem nadat Jäger in juni een kort geding tegen haar ontslag verloor, schrijft het HD. Aanleiding was een conflict met de Raad van Toezicht.

0: Hij verliest daardoor zijn inschrijving in het landelijke register voor zorgverleners. De zaak was aangespannen door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na meldingen over zijn gedrag en uitspraken over coronavaccinaties. Volgens het Tuchtcollege kunnen zulke uitlatingen bijdragen aan een dalende vaccinatiegraad. Rodenburg kan nog in beroep. Aan de Brouwersvaart in Haarlem brak in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw brand uit in een bootje. Rond 3 uur ontdekten omwonenden de brand en bluste de brandweer die snel. De schade is nog niet bekend, het is dit jaar al de 8e brand op deze plek. Auto's, scooters, sloepen en een parkeerautomaat gingen er eerder in vlammen op. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting en bekijkt de beelden van camera's die sinds vorige maand hangen. Of dat tot een verdachte leidt, is nog onduidelijk. Modeketen Ogier moet gegevens van leden van zijn businessclub delen met de Belastingdienst. Dat bepaalde de rechtbank Noord-Holland gisteren na een kort geding van de fiscus. De Belastingdienst vermoedt dat leden hun lidmaatschap gebruiken om privéuitgaven, zoals kleding en evenementen, als zakelijke kosten op te voeren. Ogier weigerde eerder om gegevens over individuele leden te delen en noemde het verzoek een inbreuk op de privacy. De rechter gaat daar niet in mee. Ogier moet de informatie binnen 2 weken aanleveren op straffen van een dwangsom. Dan nog het weer. Vandaag staat er een krachtige, vlagerige west-zuidwestenwind aan zee, soms tippend aan windkracht 7. 'S Middags neemt de wind tijdelijk geleidelijk af. De zon breekt steeds wat vaker door en het wordt meest droog. De temperatuur komt uit rond een graad of 22.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

zaten we onder andere in Renesse. En dat was een discotheek. En nou, wij dat nummer aanvragen. Odyssey, going back to my roots. En die hufter van...

dat is wel heel... Ik zie dat nu pas. De vermiste man van 47 jaar is dood aangetroffen. Eerst was zijn auto teruggevonden. En toen is men gaan zoeken blijkbaar in Bloemendaal. En is die man dus gevonden. Dat kun je allemaal ook nalezen, dit heftige nieuws ook, op onze website. Boom valt op een hotel in Bloemendaal. Maar net, ja, op de helft van de kamers zijn beschadigd. En een hele grote manquette van Haarlem nu in de koepel te zien. Het plaatsen van, dat, van die maquette was, ja, dat was allemaal een dingetje. Ja, ja. Maar dat is mooi. Je kunt het zien in de koepelgevangenis. Dus die, de oude koepelgevangenis. En de grote maquette van Haarlem. Ja, daar moet ik ook nog maar eens bekijken.

Womack and Womack. And Teardrops. Haarlem 105. Met straks natuurlijk Luc Hasselman. En het programma Haarlem Lunch. En allerlei andere leuke programma's. Nog vanavond ook het 105 Sessions. Natuurlijk ook Haarlem Vandaag. Vanavond. En natuurlijk ook de Disco Train. Blijf luisteren.

0: Dit is 105. Het is 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Luc Hasselman.
2: Jawel, we gaan starten met Haarlem Lunch. Ik wil Jan Gaus bedanken voor zijn... 105. Haarlem werkt natuurlijk. 105.

Ja, we zijn begonnen hoor. De weekend was dat. Het is nog lang geen weekend natuurlijk, maar het was wel Train die voorbij kwam in het middagprogramma. Goedemiddag, we gaan lunchen tussen nu en 2 uur. En nou, ik hoop ook dat jij natuurlijk van deze muzikale invulling van jouw lunch gaat genieten. Tussen nu en 2 uur ben je natuurlijk gewend. We doen altijd de lekkere track, zo rond 1:15. Dat ene plaatje waarvan je extra lekker van je lunch geniet. En het hoogste lied, dat spelen we natuurlijk in het 2e uurtje. Rond 1:30, dit keer heb ik gekozen voor 21 jaar terug in de tijd. We gaan naar 2005 en daar pakken we straks 2 plaatjes uit de top 100 lijst van het jaar. En 1 van de 2 is dan hoger genoteerd uit die hitlijst van datzelfde jaar. Goed, maar zo open zijn we nog lang niet natuurlijk. We draaien ook, zoals je gewend bent in dit programma, altijd een beetje muziek uit de nieuwe muziekbak. En daar komen er straks ook een aantal van voorbij. Als jij thuis zit en je denkt, nou, ik wil eigenlijk ook wel een beetje inbraak, dan kan dat. Dan moet je even met mij whatsappen. En dat doe je op 06 105 105 38. 06 105 105 38.

0: Ja, Rhythm is the Dancer en Snap was dat. We hebben hem momenteel aan de lijn. De man die alles weet van de toekomstige Soelaard lichtjeswandeling die eraan zit te komen. Een goedemiddag, Jacco Heijblom. Heijblok.
1: Goedemiddag, Luc.
0: Ja, hoi.
1: Hallo.
0: Jacco, ja, want inmiddels liggen de lijnen open om je kaartje te reserveren, heb ik begrepen. Is dat niet heel erg vroeg?
1: Nee. Dat is zeker niet vroeg. Wij hebben natuurlijk als organisatie een hoop dingen voor te bereiden. Routes, acts, maar ook de start- en finishlocatie. Dus als wij al heel snel een indicatie krijgen over het aantal deelnemers, kunnen we daar ook onze loop op aanpassen. Dus vandaar dat wij vroeg open zijn gegaan met de inschrijving. En daarnaast willen we natuurlijk iedereen in Haarlem en omstreken de kans bieden om zich in te schrijven. Dus hoe langer de mogelijkheid die je hebt om in te schrijven, hoe meer mensen zich ook daadwerkelijk kunnen inschrijven.
0: Ja. Hey, hoe groot zijn de afstanden dit jaar?
1: De afstanden zijn gelijk aan vorig jaar. Dus 6 kilometer en 10 kilometer. Maar wel geheel vernieuwde routes. Dus mensen die vorig jaar meegedaan hebben, die kunnen dit jaar met een gerust hart ook weer meedoen. Want ze worden dit jaar opnieuw verrast en vermaakt met hele mooie acts en muziek langs de route.
0: Ik heb begrepen dat de startlocatie ook op een andere plek is dit keer, hè?
1: Absoluut, Luc, dat klopt ook. Vorig jaar zijn we gestart vanaf de Grote Markt, vanuit de Sint-Bavo-kerk. Dit jaar starten we in de Haarlemmerhout voor het muziekkoepeltje.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Dat is wel een hele mooie locatie natuurlijk, om uit te lichten ook.
1: Absoluut. Het muziekkoepeltje was vorig jaar een van de hoogtepunten van de route. Maar de 5 kilometer ging daar niet langs. Dus vandaar dat we hebben besloten om dat als stadlocatie in te richten. Waardoor iedereen, of je nou de 6 of de 5, de 6, de 5,6 is het officieel, of de 10 kilometer loopt, iedereen start bij het muziekkoepeltje. En kan ook inderdaad dan genieten van een prachtig uitgelichte muziekkoepel met muziek. Entertainment. Dus ik denk een absolute mooie startlocatie voor deze mooie loop.
0: Hey, het is 20 november, dat is natuurlijk nog een heel eind weg. Dan is het wel altijd heel vroeg donker natuurlijk, hè? Ja. Hoe laat start de loop?
1: Omdat we vorig jaar eigenlijk al heel snel uitverkocht waren, hebben we de wandeling vergroot tot 8000 deelnemers.
0: Oh, dat zijn er best een boel.
1: Wat zeg je?
0: Dat zijn er best een boel.
1: Dat zijn er een hele hoop, maar wat ik aangaf vorig jaar was de aanvraag of de vraag naar stempelkaarten zo groot dat wij gemeend hebben om meer deelnemers toe te laten aan de wandeling. En dat hebben we onder andere kunnen realiseren dat we de starttijden vervroegd hebben. Dus we starten met de 6 kilometer en die starten vanaf 5:30 vanaf het koepeltje. En die starten om het kwartier kunnen er 750 deelnemers weg. Dus dat is 5:30 tot 6:15. En dan vanaf 6:30 tot 8:00 starten 10 kilometer.
0: Oké. Okay. Is er dit keer nog een speciale businessloop?
1: Jazeker. Absoluut. Een van de toevoegingen die we hebben gedaan dit jaar is dat we een businesswandeling hebben toegevoegd aan het evenement. Dus bedrijven die het leuk vinden om te wandelen met hun personeel, die zijn van harte uitgenodigd. Die verzamelen zich in het Carlton Hotel op de baan in Haarlem. Daar staat een heerlijke satébuffet voor hen klaar. Vanaf 5:00 zijn ze welkom. Dan kunnen ze lekker een uurtje eten. En de 5 kilometer start om 5:45. Dus dat is de laatste start van de 5 kilometer. En de 10 kilometer start om 6:30. Dat is de eerste start van de 10 kilometer. Dus collega's die afzonderlijk van elkaar lopen. Dus de een loopt de 6, de ander loopt de 10. Kunnen wel met z'n allen gezellig eten. Gezellig samen zijn hebben. En dan ook met z'n allen naar de start lopen. Alleen de ene start een kwartiertje eerder dan de ander.
0: Hey, en als ik bedenk, ik heb een hele leuke school en mijn klas wil misschien wel meedoen. Kan dat ook?
1: Dat kan zeker. We nodigen iedereen uit. Dus als de leraren en leraressen zeggen van joh, wij willen graag meedoen aan de 6 kilometer met mijn klas, meld je alsjeblieft aan. Er zijn ook groepsaanmeldingen mogelijk.
0: En waar doen ze die aanmeldingen?
1: Op www.lichtjeswandeling.nl of www.lichtjeswandelinghaarlem.nl.
0: Oké, okay, nou
1: Daar hebben we een website en daar staat alle informatie op die de mensen nodig hebben om, om zich in te kunnen schrijven. Daar staat ook alle informatie op. Nou kunnen mensen ook leuk om te vertellen, Luc. Dit jaar hebben we ook merchandise. Dus we hebben een hele leuke roze en gele muts. Dus in de kleuren van onze huisstijl. En een zwarte muts. Die mensen ook kunnen bijbestellen bij hun stempelkaart. Zodat ze ook op de avond van het evenement goed gekleed voor de dag komen.
0: De warmpjes bijlopen, om het zo maar te zeggen.
1: De warmpjes bijlopen, ja.
0: Ik wil net zeggen, we moeten in elk geval proberen droog te houden op die avond, toch? Dat is het fijnste. En dat het verder koud is, dan kan je je opkleden, zeg ik altijd maar.
1: Absoluut, absoluut. Daar gaan we uiteraard wel van uit dat het een hele mooie avond gaat worden. We hebben er in ieder geval alles aan gedaan om de mensen ook dit jaar weer te verrassen. Zo hebben we onder andere ook, misschien leuk om te vertellen, de finishlocatie op de Grote Markt is dit jaar pakken we nog meer uit. Met een hele mooie finishlocatie. En wat ook leuk is, we hebben een finishfeest op de Grote Markt. Dus als je klaar bent met wandelen, met je 6 of 10 kilometer... dan is er op de Grote Markt nog een DJ die staat te spelen. Er komt een zanger die hele leuke muziek zingt. Er staat een bar waar mensen ook nog een natje en een droogje kunnen bestellen. Dus na de wandeling, zeker niet snel naar huis. Geniet nog lekker na op de Grote Markt van een heel leuk en hopelijk ook druk bezocht finishfeest.
0: Nou, het klinkt als een prachtig mooi uitgezocht feestje, moet ik wel zeggen, Jacco.
1: Ik heb het best gedaan dit jaar, Luc.
0: Ja, ik wens je heel veel succes met de organisatie hiervan. En nog één keer voor de mensen. En je kan dus inschrijven via www.lichtjeswandelinghaarlem.nl. En daar staat de rest van de informatie ook op. Hey, bedankt voor je tijd en we gaan elkaar snel bespreken.
1: Afgesproken, Luc.
0: Doeg.
1: Bedankt voor de informatie.
0: Doeg.
1: Tot ziens. Doei.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procé. Pauline Jäger is na 16 jaar ontslagen als directeur van het hospice in Haarlem. Dat blijkt uit het vonnis van de rechtbank Haarlem nadat Jäger in juni een kort geding tegen haar ontslag verloor, schrijft het HD. Aanleiding was een conflict met de Raad van Toezicht. Eerst stapten twee leden op en daarna kreeg Jäger in mei ontslag aangezegd. Volgens de rechter reageerde Jäger onvoldoende op kritiek en stond ze weinig open voor verandering. Jäger vindt het ontslag onterecht en gaat in beroep. Marianne Omens leidt nu tijdelijk het hospice en zet de uitbreidingsplannen voort. In de nacht van dinsdag op woensdag hield de politie een 25-jarige automobilist uit Amstelveen aan op de Zandvoortselaan in Heemstede. Agenten controleerden de auto omdat de keuring verlopen was en namen daarna een speekseltest af bij de bestuurder. Die test was positief op cannabis, waarna de politie hem aanhield op verdenking van rijden onder invloed. In de auto lagen ook 5 volle cilinders lachgas en een kleine hoeveelheid softdrugs. Agenten namen die in beslag. Een bloedproef moet nog uitwijzen of de bestuurder daadwerkelijk onder invloed reed. Huisarts Frank Rodenburg uit Heemstede mag van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg niet langer als huisarts werken. Het college oordeelde vorige week dat hij de veiligheid van patiënten in gevaar bracht door zijn persoonlijke opvattingen over vaccinaties te laten meewegen in de zorg. Hij verliest daardoor zijn inschrijving in het landelijke register voor zorgverleners. De zaak was aangespannen door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na meldingen over zijn gedrag en uitspraken over coronavaccinaties. Volgens het Tuchtcollege kunnen zulke uitlatingen bijdragen aan een dalende vaccinatiegraad. Rodenburg kan nog in beroep. Modeketen Ogier moet gegevens van leden van zijn businessclub delen met de Belastingdienst. Dat bepaalde de rechtbank Noord-Holland gisteren na een kort geding van de fiscus. De Belastingdienst vermoedt dat leden hun lidmaatschap gebruiken om privéuitgaven, zoals kleding en evenementen, als zakelijke kosten op te voeren. Ogier weigerde eerder om gegevens over individuele leden te delen en noemde het verzoek een inbreuk op de privacy. De rechter gaat daar niet in mee. Ogier moet de informatie binnen 2 weken aanleveren op straffen van een dwangsom.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht, heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Zij kreeg 3 jaar geleden euthanasie. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi stopt als international. Dan het weer, bewolkt met lichte regen. Het is ongeveer 22 graden.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
4: Woe, Luc! Daar heb je Luc Hasselman!

Ja, Taylor Swift was dat. En I knew it, I knew you. Ik zat van de week naar de eerste aflevering te kijken van de beste zangers. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik irriteer me een beetje aan het overdreven geklap. En meeknikken met de hoofd en zo van alle artiesten stuk voor stuk. Maar goed, desalniettemin, het is wel een prachtig mooi programma. Vanwege het feit dat iedereen zijn eigen input kan hebben op nummers van afgelopen zondag. Was er dan in dit geval Clouseau. En hetgene wat ik mooi vond eigenlijk was dat Yves Berensen die zat er ook in. En die deed een nummer van Clouseau. Waarvan ik niet wist dat het van Clouseau was. Dat is het verlangen, want ik ken het alleen maar van Quincy. Maar oké, Yves Berensen kon het ook alleen maar van Quincy. En die heeft het toch gezongen op de originele versie van De Mannen van Clouseau. En dat deed hij heel erg goed. En hetgene wat ik ook wel grappig vond, dat is dat Busy was er ook. En die deed ook een nummer van Clouseau. En die had er een hele andere tekst op gemaakt. Een beetje schunnig zelfs, maar oké. Hij kon nog net door de beugel, vond Jan Smit. Dus wat dat betreft hebben ze hem gewoon lekker laten zitten in de programmering. Maar het programma is dus aanstaande zondag weer. En ik ben nieuwsgierig wie er dan de artiest is die ze gaan volgen. Want de komende 8 weken lang dan hebben we elke zondag weer dit programma. Ik heb het even gehad over Yves Berensen. Ik heb het gehad over Busy. En laten die twee nou samen toevallig ook een plaatje hebben gemaakt. We zijn er. Werd vaak.

0: Love is Everywhere van Alan Clark. Blijft een heerlijk plaatje.
1: De lekkere track.
0: Ja, het is alweer zover, de lekkere track. Het is nou rond 1:15. Het is 43, 44. Ja, we schieten aardig op. Tegen de tijd dat ik klaar ben, is het echt wel 1:15. Ja, we hebben een nieuwe lekkere track uit de nieuwe platenbak vandaan. Dit keer is het er eentje van Sabrina Stark. Ja, zij heeft een nieuwe plaat gemaakt. Militan heet het liedje. Het is een liefdesboodschap die ze brengt, maar het is een heel mooi gezongen nummer, zoals deze dame dat kan, met haar hoge niveau in het stemgeluid. Dat flikt ze elke keer toch maar weer. Wat heb ik er meer over te zeggen? Het komt van een nieuw album af en ze gaat binnenkort weer allemaal theaterdingen doen. Dus wat dat betreft, leuk om in de gaten te houden. Ik zou zeggen, bij het Nationaal Product, dan hoor je dit soort informatie nog vaker voorbij komen op de zondag. Tussen 12 en 2 uur bij Jan Gausen of bij mij. En dan ben je helemaal op de hoogte van wat Sabrina aan het doen is. We gaan voorlopig eerst een nieuwe plaat draaien. En hier is hij dan, Militant.
1: De lekkere track. Dit is Haarlem 105.

gevoelige plaat. Maar wel heel mooi. Sabrina Stark was dat. Met haar nieuwste Militant. Hey, zo. Oeh.

Heerlijk nummer hoor. Block and Crown was dat en Hold Me Closer. En dit is de nieuwste van Dick Hout. Te veel is niet genoeg.

heeft even geduurd voor de man een nieuwe plaat uit hadden. Maar dit is hem, Van Dikhout met Te Veel Is Niet Genoeg, hun allernieuwste plaat. Ik zit even te kijken, jongens, in het vervolg van dit programma hebben we natuurlijk straks het hoogste lied uit 2005. En daar ben ik de nieuwsfeiten ook een beetje aan het doorbladeren. Maar het is alweer 21 jaar geleden dat Dennis van de Geest wereldkampioen judoka werd, judo. Dat is toch, ik zou denken dat dat echt veel korter is. Maar de man die wordt dus blijkbaar snel ouder. Ja, dat zie je niet zo snel als hij op tv is momenteel. Hij doet natuurlijk diverse programma's. En hij doet er diverse programma's mee. En hij doet ook zelf diverse programma's presenteren. En dat doet hij heel goed. Ik moet je zeggen, ik weet niet of hij überhaupt nog sport. Maar ik denk dat hij dat als een hobbytje er nog wel bij doet, denk ik. Ik denk dat zijn vader hem niet toestaat dat hij dat niet doet, namelijk. Dus je moet wel een beetje het gezicht van de familie blijven, toch? Oké, dat is genoeg over Dennis van de Geest. Die komt straks in het volgende uurtje nog even terug. Want dan pakken we natuurlijk de nieuwsfeiten opnieuw mee van het jaar 2005. Als we gaan praten over het hoogste lied. Nog één plaatje te gaan tot het nieuws van 1 uur. Dan gaan we even schakelen met de NOS voor het landelijke nieuws. En dan ben ik daarna weer bij je terug.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending tonen ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. De Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Luc Hasselman.
2: Jawel, we gaan aan de slag met het tweede uurtje van het lunchprogramma.

0: Ja, Volendam blijft goed vertegenwoordigd als het gaat om de Nederlandstalige muziek. Losvast van de formatie De Drie J's. Ja, ik kijk even met je mee in de programmering voor de rest van de dag. En dan kom ik terecht bij de 105 Sessions. Dat is natuurlijk vanavond weer hier op de zender te vinden tussen 7 en 9 uur. En zoals jullie inmiddels al lang weten, daar zijn altijd live artiesten bij. En vanavond is dat Alice Flynn, die komt voorbij. Tussen 7 en 9 dus. 2 uur lang live muziek en de babbels uit de regio. En als jij nou denkt, ja, maar ik zit ook in een bandje en ik zou eigenlijk wel eens een keer daar ook langs willen komen. Nou, stuur dan het aanmeldformulier op. Dat staat gewoon op de site bij ons. Dus dan ga je gewoon naar www.haarlem105.nl. En dan bij de programmering, dan kom je vanzelf 105 sessies tegen op deze dag. En daar zit het aanmeldformulier. En als jij denkt van nou, ik heb die uitzending van vorige week gemist, die wil ik even terugluisteren, dan kan dat ook op diezelfde site. Nou, de wereldhoogte vanavond dus bij 105 Sessions. Alice Flynn, en dat is tussen 7 uur en 9 uur op de zender.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Lakshmi was dat. Ja, ik zit eventjes vooruit te kijken, jongens. Amy Winehouse, die is natuurlijk al een tijd overleden. 2011 is ze helaas bij ons weggegaan, om het zo maar te zeggen. En nou hebben ze allemaal oude opnames gevonden en daarmee gaan ze een nieuw album maken. Dat verschijnt op 23 oktober. En dat is dan, alles bij elkaar, is dat de verjaardag van een album wat eerder uitkwam. En dat is Back in Black. Back to Black, moet ik zeggen. En daar zitten ook live opnames bij van Paradiso uit 2007. En enfin, nou, dat album dat komt er dus aan. Ze hebben nu een voorproefje daarvan al vastgezet op de muziekbak, om het zo maar te zeggen, voor mij. En die wil ik eigenlijk aan je laten horen. Amy Winehouse, Tears Dry heet het nummer.

0: Een nieuwe oude van Amy Winehouse. Tears Dry. Ja, en dus nu nieuw uitgekomen. Ik kijk even vooruit.
1: Straks in Haarlem vandaag.
0: Ja, want je hoort hem zelf al. Rudy die presenteert het straks vanmiddag. En wat zit er allemaal in Haarlem vandaag? Het eerste uurtje komt Michel en Bianca van het Wapen van Bloemendaal langs. Die hebben natuurlijk 18 jaar lang de deuren open gedaan van het Wapen van Bloemendaal. En die hebben ze inmiddels gesloten. We praten na over hun afscheid en de tijd in de zaak. Vervolgens komt Leon Winkel en Edwin van Balken voorbij. Kinderarts Leon Winkel die is van het Spaarne Gasthuis. En filmdirecteur Edwin van Balken. En dat gaat over de actie van de permanente muziekstudio voor kinderen in het ziekenhuis. Maandag tijdens de benefietavond al daar. In de field, dan moet er €50.000 worden opgehaald voor dit goede doel. Robert Dekker, hij is de rector aan het stedelijk gymnasium in Haarlem. Over zijn nieuwe rol, de toekomst van de eeuwenoude school, mentaal welzijn onder de kinderen, telefoons in de klas en de opkomst van AI. En als laatste Arjan van Waveren, hij komt ook langs. Sinds 1 augustus de nieuwe rector van het Kornhart Lyceum. Hij begint na een roerige tijd op school en vertelt over zijn eerste maand, het herstellen van het vertrouwen en de uitdagingen voor het nieuwe schooljaar. Vanavond dus allemaal. Straks dus in Haarlem vandaag.
1: Straks in Haarlem vandaag.

Ordinary Day van Matt Bianco. Uit de oude doos vandaan, maar wel een lekker plaatje wederom. We draaien natuurlijk oude muziek, maar ook de nieuwste. Het is al een nieuwste van de oude Bob, die is uit. En die heet Note to Self.

0: Ja, wat denk je? Het is gewoon 1:30. Dan gaat snel die tijd. En als het 1:30 is, dan gaan we schakelen naar Haarlem voor de nieuwsredactie al daar. En vandaag zit daar Geert-Jan Prozee voor het 105 Nieuws.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Prozee. Pauline Jäger is na 16 jaar ontslagen als directeur van het hospice in Haarlem. Dat blijkt uit het vonnis van de rechtbank Haarlem nadat Jäger in juni een kort geding tegen haar ontslag verloor, schrijft het HD. Aanleiding was een conflict met de Raad van Toezicht. Eerst stapten twee leden op en daarna kreeg Jäger in mei ontslag aangezegd. Volgens de rechter reageerde Jäger onvoldoende op kritiek en stond ze weinig open voor verandering. Jäger vindt het ontslag onterecht en gaat in beroep. Marianne Omens leidt nu tijdelijk het hospice en zet de uitbreidingsplannen voort. Aan de Brouwersvaart in Haarlem brak in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw brand uit in een bootje. Rond 3 uur ontdekten omwonenden de brand en bluste de brandweer die snel. De schade is nog niet bekend, het is dit jaar al de 8e brand op deze plek. Auto's, scooters, sloepen en een parkeerautomaat gingen er eerder in vlammen op. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting en bekijkt de beelden van camera's die sinds vorige maand hangen. Of dat tot een verdachte leidt, is nog onduidelijk. In de nacht van dinsdag op woensdag hield de politie een 25-jarige automobilist uit Amstelveen aan op de Zandvoortse Laan in Heemstede. Agenten controleerden de auto omdat de keuring verlopen was en namen daarna een speekseltest af bij de bestuurder. Die test was positief op cannabis, waarna de politie hem aanhield op verdenking van rijden onder invloed. In de auto lagen ook 5 volle cilinders lachgas en een kleine hoeveelheid softdrugs. Agenten namen die in beslag. Een bloedproef moet nog uitwijzen of de bestuurder daadwerkelijk onder invloed reed. Modeketen Ogier moet gegevens van leden van zijn businessclub delen met de Belastingdienst. Dat bepaalde de rechtbank Noord-Holland gisteren na een kort geding van de fiscus. De Belastingdienst vermoedt dat leden hun lidmaatschap gebruiken om privéuitgaven, zoals kleding en evenementen, als zakelijke kosten op te voeren. Ogier weigerde eerder om gegevens over individuele leden te delen en noemde het verzoek een inbreuk op de privacy. De rechter gaat daar niet in mee. Ogier moet de informatie binnen 2 weken aanleveren op straffen van een dwangsom. Dan nog het weer. Vandaag staat er een krachtige, vlagerige west-zuidwestenwind aan zee, soms tippend aan windkracht 7. 'S Middags neemt de wind tijdelijk geleidelijk af. De zon breekt steeds wat vaker door en het wordt meest droog. De temperatuur komt uit rond een graad of 22.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: vandaan?
1: De allernieuwste van Robert van Hemert was dat. Zandloopt dat. Ik zit even te kijken, jongens. Er is wat informatie vanavond. Is er bij de gemeenteraad de mogelijkheid om in te spreken... wat jij allemaal vindt van de reuring rond de kerstmarkt. De Koninklijke Horeca Haarlem die is positief over de stappen die gezet zijn in eerdere gesprekken... En

de bestaande markt maar een beetje afzwakken. De andere is geloof ik helemaal weg. En er is er ook nog eentje waarvan ze zeggen dat ze 4 weken lang de kerstmarkt willen hebben. Dat lijkt me wel wat lang. Maar oké, ga vanavond naar het stadhuis en doe je zegje.

0: Heerlijk nummer van Stevie Wonder. En don't you worry about a thing. Jongens, ik kijk op de klok. Het is 2:50. Dat wil zeggen dat het echt de tijd is voor...
1: Het hoofd.

0: laatste lied.
1: Ja, het leukste spelletje van de Haarlemse Radio. We spelen dat altijd in het lunchprogramma. En vandaag gaat het over het jaartal 2005. 21 jaar terug. En wat gebeurde er dan allemaal in datzelfde jaar? Nou, een kleine greep van de nieuwsfeiten. In Irak worden voor het eerst in decennia verkiezingen gehouden waaraan meer partijen meedoen. Ondanks aanslagen is de opkomst onverwacht hoog. In februari Google lanceert Google Maps en de domeinnaam van YouTube die wordt geregistreerd. In maart het parlement van Canada dat stemt in met de invoering van het homohuwelijk. En op 30 mei van 2005 in de nacht verdwijnt op Aruba de jeugdige Amerikaanse toeriste Natalie Holloway spoorloos. 7 juli bij toeristische aanslagen in het Londense openbaar vervoer vallen 52 doden en minimaal 700 gewonden. 29 augustus de orkaan Katrina die trekt verwoestend over de stad New Orleans zijn. En op 11 september, daar heb je hem weer, de Nederlandse judoka Dennis van der Geest. Die wordt in Cairo wereldkampioen judo in de open klasse. Op 30 september van datzelfde jaar, met de verhuizing van ritmeester uit Veenendaal naar Oost-Duitsland verdwijnt de laatste sigarenfabriek uit Nederland. 1 november in Thailand wordt de Amsterdamse crimineel John Mierenmet geliquideerd. En is in Amsterdam zelf de aan de onderwereld geliquideerde vastgoedmakelaar Kees Houtman. Ja, nou, dat zijn een beetje een greep uit de nieuwsfeiten. Maar we hebben natuurlijk ook de muziek. De muziek die komt uit de top 100 lijst. Eén van de twee is hoger genoteerd. Mocht jij het weten, dan mag je het mij whatsappen via 06 105 105 38. Nou, dan draaien we ze maar, hè. Succes!
0: Het hoogste lied.

0: hoogste lied.
1: Ja, dat waren ze weer. Twee stuks bij het hoogste lied. Even kijken hoor. Ik had een reactie binnen van Tim. En Tim die had ook het goede antwoord. Dat vind ik wel grappig. Speed of Sound hoorde je als laatste van Coldplay op de 24e plaats. En ja, dit applausje is dus voor Tim. Want die zei Bob Sinclair, ja, Love Generations. Dat klopt, op de 20e plaats stond hij als hoogste genoteerd in die hitlijst van 2005. De top 100 van toen. Goed, we gaan door met muziek.

Misschien wel het kortste liedje wat bij ons in het bestand staat. Dat zou zomaar kunnen. 1 minuut 55. Dat is niet al te lang. Ik kijk even met je mee de programmering vooruit. Wat gaan we doen? We hebben straks natuurlijk tussen 5 en 7 uur Haarlem Vandaag. Vandaag wordt gepresenteerd door Rudy Nicola. Dan krijgen we de 105 Sessions. Jelle Smit met Als een Kornuiten tussen 7 en 9 uur. En natuurlijk die live muziek. En dan om 9 uur ook een wijziging in het systeem. Want Remco Lanting is er vandaag niet. Dat wordt gedaan door Rob Jonker. Tussen 9 en 11 uur gaat hij de muziek verzorgen. En dan Job Schuit tussen 11 en 12 uur met het 105 Talent. Nou, fijn. Dan ben je daar in elk geval weer eventjes bij op de hoogte. Heb ik nog plaatjes? Ja, ik heb er nog eentje. Misschien heb ik zelfs wel twee voor je.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het Commissariaat voor de Media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending toonden presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen. Vooral aan zee harde windstoten en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procé. Pauline Jäger is na 16 jaar ontslagen als directeur van het hospice in Haarlem. Dat blijkt uit het vonnis van de rechtbank Haarlem nadat Jäger in juni een kort geding tegen haar ontslag verloor, schrijft het HD. Aanleiding was een conflict met de Raad van Toezicht. Eerst stapten twee leden op en daarna kreeg Jäger in mei ontslag aangezegd. Volgens de rechter reageerde Jäger onvoldoende op kritiek en stond ze weinig open voor verandering. Jäger vindt het ontslag onterecht en gaat in beroep. Marianne Omens leidt nu tijdelijk het hospice en zet de uitbreidingsplannen voort. Huisarts Frank Rodeburg uit Heemstede mag van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg niet langer als huisarts werken. Het college oordeelde vorige week dat hij de veiligheid van patiënten in gevaar bracht door zijn persoonlijke opvattingen over vaccinaties te laten meewegen in de zorg. Hij verliest daardoor zijn inschrijving in het landelijke register voor zorgverleners. De zaak was aangespannen door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na meldingen over zijn gedrag en uitspraken over coronavaccinaties. Volgens het Tuchtcollege kunnen zulke uitlatingen bijdragen aan een dalende vaccinatiegraad. Rodeburg kan nog in beroep. Aan de Brouwersvaart in Haarlem brak in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw brand uit in een bootje. Rond 3 uur ontdekten omwonenden de brand en bluste de brandweer die snel. De schade is nog niet bekend. Het is dit jaar al de 8e brand op deze plek. Auto's, scooters, sloepen en een parkeerautomaat gingen er eerder in vlammen op. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting en bekijkt de beelden van camera's die sinds vorige maand hangen. Of dat tot een verdachte leidt, is nog onduidelijk. Modeketen Ogier moet gegevens van leden van zijn businessclub delen met de Belastingdienst. Dat bepaalde de rechtbank Noord-Holland gisteren na een kort geding van de fiscus. De Belastingdienst vermoedt dat leden hun lidmaatschap gebruiken om privéuitgaven, zoals kleding en evenementen, als zakelijke kosten op te voeren. Ogier weigerde eerder om gegevens over individuele leden te delen en noemde het verzoek een inbreuk op de privacy. De rechter gaat daar niet in mee. Ogier moet de informatie binnen 2 weken aanleveren op straffen van een dwangsom. Dan nog het weer. Vandaag staat er een krachtige, vlagerige west-zuidwestenwind aan zee, soms tippend aan windkracht 7. 'S Middags neemt de wind tijdelijk geleidelijk af. De zon breekt steeds wat vaker door en het wordt meest droog. De temperatuur komt uit rond een graad of 22.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. Ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is volgens het team mogelijk pas na jaren voorbij. Verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater nog niet goed. Bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procé. Pauline Jäger is na 16 jaar ontslagen als directeur van het hospice in Haarlem. Dat blijkt uit het vonnis van de rechtbank Haarlem nadat Jäger in juni een kort geding tegen haar ontslag verloor, schrijft het HD. Aanleiding was een conflict met de Raad van Toezicht. Eerst stapten twee leden op en daarna kreeg Jäger in mei ontslag aangezegd. Volgens de rechter reageerde Jäger onvoldoende op kritiek en stond ze weinig open voor verandering. Jäger vindt het ontslag onterecht en gaat in beroep. Marianne Omens leidt nu tijdelijk het hospice en zet de uitbreidingsplannen voort. In de nacht van dinsdag op woensdag hield de politie een 25-jarige automobilist uit Amstelveen aan op de Zandvoortse Laan in Heemstede. Agenten controleerden de auto omdat de keuring verlopen was en namen daarna een speekseltest af bij de bestuurder. Die test was positief op cannabis, waarna de politie hem aanhield op verdenking van rijden onder invloed. In de auto lagen ook 5 volle cilinders lachgas en een kleine hoeveelheid softdrugs. Agenten namen die in beslag. Een bloedproef moet nog uitwijzen of de bestuurder daadwerkelijk onder invloed reed. Huisarts Frank Rodenburg uit Heemstede mag van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg niet langer als huisarts werken. Het college oordeelde vorige week dat hij de veiligheid van patiënten in gevaar bracht door zijn persoonlijke opvattingen over vaccinaties te laten meewegen in de zorg. Hij verliest daardoor zijn inschrijving in het landelijke register voor zorgverleners. De zaak was aangespannen door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na meldingen over zijn gedrag en uitspraken over coronavaccinaties. Volgens het Tuchtcollege kunnen zulke uitlatingen bijdragen aan een dalende vaccinatiegraad. Rodenburg kan nog in beroep. Modeketen Ogier moet gegevens van leden van zijn businessclub delen met de Belastingdienst. Dat bepaalde de rechtbank Noord-Holland gisteren na een kort geding van de fiscus. De Belastingdienst vermoedt dat leden hun lidmaatschap gebruiken om privéuitgaven, zoals kleding en evenementen, als zakelijke kosten op te voeren. Ogier weigerde eerder om gegevens over individuele leden te delen en noemde het verzoek een inbreuk op de privacy. De rechter gaat daar niet in mee. Ogier moet de informatie binnen 2 weken aanleveren op straffen van een dwangsom. Dan nog het weer. Vandaag staat er een krachtige, vlagerige west-zuidwestenwind aan zee, soms tippend aan windkracht 7. 'S Middags neemt de wind tijdelijk geleidelijk af. De zon breekt steeds wat vaker door en het wordt meest droog. De temperatuur komt uit rond een graad of 22.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoot. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: geluk.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procé. Pauline Jäger is na 16 jaar ontslagen als directeur van het hospice in Haarlem. Dat blijkt uit het vonnis van de rechtbank Haarlem nadat Jäger in juni een kort geding tegen haar ontslag verloor, schrijft het HD. Aanleiding was een conflict met de Raad van Toezicht. Eerst stapten twee leden op en daarna kreeg Jäger in mei ontslag aangezegd. Volgens de rechter reageerde Jäger onvoldoende op kritiek en stond ze weinig open voor verandering. Jäger vindt het ontslag onterecht en gaat in beroep. Marianne Omens leidt nu tijdelijk het hospice en zet de uitbreidingsplannen voort. Aan de Brouwersvaart in Haarlem brak in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw brand uit in een bootje. Rond 3 uur ontdekten omwonenden de brand en bluste de brandweer die snel. De schade is nog niet bekend, het is dit jaar al de 8e brand op deze plek. Auto's, scooters, sloepen en een parkeerautomaat gingen er eerder in vlammen op. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting en bekijkt de beelden van camera's die sinds vorige maand hangen. Of dat tot een verdachte leidt, is nog onduidelijk. In de nacht van dinsdag op woensdag hield de politie een 25-jarige automobilist uit Amstelveen aan op de Zandvoortselaan in Heemstede. Agenten controleerden de auto omdat de keuring verlopen was en namen daarna een speekseltest af bij de bestuurder. Die test was positief op cannabis, waarna de politie hem aanhield op verdenking van rijden onder invloed. In de auto lagen ook 5 volle cilinders lachgas en een kleine hoeveelheid softdrugs. Agenten namen die in beslag. Een bloedproef moet nog uitwijzen of de bestuurder daadwerkelijk onder invloed reed. Modeketen Ogier moet gegevens van leden van zijn businessclub delen met de Belastingdienst. Dat bepaalde de rechtbank Noord-Holland gisteren na een kort geding van de fiscus. De Belastingdienst vermoedt dat leden hun lidmaatschap gebruiken om privéuitgaven, zoals kleding en evenementen, als zakelijke kosten op te voeren. Ogier weigerde eerder om gegevens over individuele leden te delen en noemde het verzoek een inbreuk op de privacy. De rechter gaat daar niet in mee. Ogier moet de informatie binnen 2 weken aanleveren op straffen van een dwangsom.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn 20ers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Gloria Steinem is overleden. De Amerikaanse feminist, activist en journalist was voorvechter van de Amerikaanse vrouwenbeweging, zoals ze voor de legalisering van abortus. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer, veel bewolking en lichte regen. In het westen en zuiden later droger en wat zon bij ongeveer 22 graden.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor knooppunt Burgerveen is de vertraging 5 minuten. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot 10 minuten oponthoud. De N230 Utrecht richting Maarsen voor Maarsenbroek 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: 105. Het is 5 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen, zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelevarensveen is de vertraging 5 minuten. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoopend Velsen en Akersloot. 20 minuten oponthoud. Het wegdek is daar beschadigd. Daardoor is de spitsstrook dicht. Op de N235 Amsterdam richting Purmerend. Tussen het Schouw en Ilpendam 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dankjewel.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Tot 7 uur het laatste nieuws uit de regio in Haarlem vandaag.

0: Ja, zo begin jaren 80 werd dit een enorm succesvolle samenwerking. Kon ook niet anders natuurlijk. Tussen Michael Jackson en Paul McCartney. CCC hoorde je hier bij Haarlem 105. Ze brachten onder andere ook bijvoorbeeld The Girl Is Mine uit. En The Man. Heel onbekend, maar ook een lekker liedje. CCC dus hier bij Haarlem 105. Dit is een nieuwe editie van Haarlem Vandaag. Tot 7 uur praten we je bij over wat er speelt in onze regio. Mijn naam is Rudy. En we beginnen even bij Bloemendaal aan Zee, want daar is vanmiddag rond 1 uur een overleden persoon in het water gevonden. Meerdere hulpdiensten kwamen naar het strand en de politie die doet samen met forensische opsporing onderzoek naar wat er is gebeurd. Wie het is en waaraan de persoon is overleden, dat is nog niet bekend. Dan het Slachthuis, poppodium en muziekschool Slachthuis in Haarlem-Oost, die vraagt nog voor het weekend zijn eigen faillissement aan. Dat bevestigt de tijdelijke bestuurder Wouter van der Schaaf. De geldproblemen speelden al sinds 2023. En vanaf dit jaar kregen ze €250.000 subsidie per jaar van de gemeente. En ja, er werden zelfs extra concerten geschrapt. Maar het was niet genoeg. De gemeente ziet inmiddels geen toekomst meer voor het Slachthuis in deze vorm. En wat er nu gaat gebeuren, bepalen een curator en de rechtbank. En de Haarlemse woningcoöperaties gaan de komende jaren te weinig sociale huurwoningen bouwen om de doelen van de gemeente te halen. Richting 2030 komt Haarlem 814 woningen tekort. Vorig jaar krompt het aantal sociale huurwoningen zelfs met 161. En dit jaar komen er maar 16 bij. Voor de komende 5 jaar staan er ongeveer 1200 minder woningen op de planning dan eerder werd verwacht. Terwijl de gemeente juist meer betaalbare woningen nodig heeft. Nou, meer nieuws kun je altijd vinden via onze website. Dat is www.haarlem105.nl. En zometeen in Haarlem Vandaag. Ja, misschien heb je er wel eens een biertje gedronken. Het wapen van Bloemendaal aan de Zijlvest. Michel en Bianca die hebben het 18 jaar gerund en vorige week viel het doek. En waarom ze stoppen en wat hun mooiste herinneringen zijn, dat hoor je zometeen.
1: Haarlem 105 is er voor Haarlem.

0: Goedemiddag, je luistert naar Haarlem 105, het radioprogramma Haarlem. Vandaag hier worden de Pasadena's en Tribute Right On. Ja, loop je in Haarlem de Zijlstraat uit, dan zie je het café direct op de hoek. Het Wapen van Bloemendaal. 18 jaar stonden daar dezelfde twee mensen achter de tap. Michel Kastenmiller en Bianca van Schagen. 7 dagen per week en maar 4 dagen per jaar dicht. En deze week gaven ze de sleutel af aan een nieuwe eigenaar. En nu zitten ze hier bij mij in de studio. Welkom beiden.
1: Dankjewel.
0: We gaan even proosten. Want normaal kom ik bij jullie altijd een biertje drinken. Nu komen jullie bij mij in de studio. Dus ik heb wat... Ja, ik denk niet dat het juiste bier is, maar het gaat om het idee. Laten we gewoon proosten op jullie 18 jaar.
2: Superleuk.
0: Toch? Even kijken of ik dit... Ja, jullie hebben veel meer ervaring. Dit natuurlijk.
1: Wij deden meestal het tap, hè?
0: Ja, dat is ook waar.
1: Oh, heerlijk.
0: Alsjeblieft.
2: Is de groene bottle, dat is de juiste, hè?
1: Dat is de juiste.
0: Is dat de juiste?
2: Dat drinken wij.
0: Ik denk, er komen twee voormalig kroegeigenaren. Ja. Die zijn kritisch, maar...
2: Heerlijk. En mooi koud, zo te zien.
0: Dat moet wel, toch?
2: Dat moet zeker. Ja, dat moet zeker.
0: Nou, dan pak ik er zelf ook nog even één. Goede radio dit. Nou, cheers.
1: Cheers.
0: Op 18 jaar en misschien net wat meer vrije tijd in de agenda. Hey, vertel eens. Het is best wel simpel mengsel dit, hè? Van water, hop, gist en mout. Wat heeft het jullie gebracht de afgelopen 18 jaar?
2: Het bier op zich bedoel je?
0: Ja, en de verhalen erachter natuurlijk.
2: Ja, het is eigenlijk te veel om op te noemen. Maar het heeft ons heel veel gebracht. Heel veel mooie herinneringen. En ik zou zeggen, vraag maar wat je wil weten. Want dan kan ik je een mooi antwoord op geven natuurlijk.
0: Ik wil eerst graag even naar afgelopen maandagochtend. Ja. Want zondag hadden jullie het afscheidsfeestje. Heel veel bekende, vaste stamgasten waren te gast bij jullie. Hoe werden jullie wakker, Bianca?
1: Die ochtend? Nou, met een heel klein katertje.
0: Ja.
1: Het was echt overweldigend, ons afscheidsfeest. Dat was, wij mochten ons er niet zoveel mee bemoeien van ons personeel. Hun hebben dat echt helemaal geregeld. En dat hebben ze zo fantastisch gedaan. Maar als je buiten keek, leek het wel een klein lammetjesdag. Het was echt zo druk. En dus wij waren maandagochtend echt wel nog een beetje aan het nastuiteren van... Ja. Alles wat ons wat op ons afgekomen is.
0: En dan liggen jullie misschien nog lekker lang uit in bed. Wat voor gesprekken worden dan gevoerd?
2: Ja, jeetje, wat je allemaal hebt meegemaakt. En dat je er ook een hoop ontgaat eigenlijk op zo'n dag. En er werd van alles voorgeschoteld. Waaronder mooie video's die door heel veel vaste gasten waren opgenomen. Waar we natuurlijk helemaal niks van af wisten. Dus we hebben wel heel veel indruk opgedaan door al die video's. En menig traantje weg mogen pinken bij elkaar.
0: Ja,
2: zo
0: dat
2: mooi
0: snap
2: geregeld.
0: Ik. Ja.
2: Ja, dus daar klets je wel over dan als je wakker wordt, ja. Maar we hadden ook wel weer een afspraak, toch even in het wapen nog. In de middag, om alles werd, de sleutel werd natuurlijk overgegeven aan Rowan de Bruin. Dat is de nieuwe eigenaresse van het wapen momenteel. Daar hadden we wat leuke afspraakjes mee. En dan moet je de flessen tellen en het bier tellen en dat moet je overhevelen. Dus was het wel even leuk werk om te doen.
0: Ja, en wat heeft je nou het meeste geraakt de afgelopen week, die afscheidweek?
2: Nou, het meeste geraakt is eigenlijk wel het afscheid nemen van heel veel vaste gasten. En het gesprek ging natuurlijk constant alleen nog maar daarover. En het is op zich heel leuk, maar dat kost je ook wel heel veel energie. Omdat je, je voelt het en het einde nadert. Dus het wordt wel steeds moeilijker en lastiger. Dus het was wel een mooi moment om zondag echt afscheid te nemen.
0: Ja.
2: Dat sowieso.
0: En jij, Bianca?
1: Ja, echt. Alle vaste gasten, ook van vroeger, waren bepaalde dagen door de week, dat er altijd een club zeg maar bij elkaar kwam. En ik heb wel gevraagd van jongens, zullen we dat weer doen? En dan is ook echt gewoon iedereen er. En dan komen alle verhalen ook gewoon van 15, 16 jaar terug weer. En denk, ja, we hebben echt wel een hele mooie jaar gehad met hele mooie, lieve mensen.
0: Ja.
1: En die komen dan afscheid nemen. En die waren er zondag ook. En ja, dan denk je toch, ja, het is toch wel mooi wat we hebben neergezet.
0: Ja, ja. En daar doe je het natuurlijk ook voor.
1: Zeker.
0: Voor die herinnering met z'n allen ophalen. Maar zoals ik al zei in het intro, het is wel hard werken. Weinig vrije dagen, dag en nacht. Jullie waren 7 dagen per week geopend. Michel, wat maakte het dat je er toch weer elke dag stond of mee bezig was?
2: Ja, weet je, je hebt een horecahart of je hebt geen horecahart, zeg ik altijd.
0: Ja.
2: En het is, beide hebben dat horecahart gelukkig, want anders ga je het niet volhouden. En zeker ook nog dat je samen een relatie hebt en samen veel werkt. En dan moet ik zeggen dat Bianca de laatste paar jaar iets meer in de zaak aanwezig was dan dat ik er was.
0: Ja.
2: Omdat ik toch ook andere dingen te regelen had, waaronder leuke dingen organiseren, et cetera. En de boekhouding en noem maar op. Er is zat te doen natuurlijk in zo'n tent. Wil je het allemaal goed sturen. Maar wij hebben dat eigenlijk altijd best wel heel makkelijk kunnen doen. Omdat we er ook gewoon leuke dingen van maakten. Als wij op zaterdagavond samen stonden, namen we ook gewoon lekker een bakje met een klein borreltje erbij, wat niemand zag.
0: Ja.
2: En dan was het ook proost is voor ons ook zaterdag. Dus precies. We maken er even goed een mooie avond van. En ja. Dat werkt al zoveel prettiger dan. En dat heeft dan niemand in de gaten, maar wij vinden het dan wel geweldig.
0: De zaak stond niet te koop, hè?
2: Nee.
0: Totdat er een appje kwam.
2: Totdat
0: wat
2: er een
0: stond
2: mooi
0: in
2: appje,
0: het appje
2: kwam, inderdaad. Dat heb je goed gehoord.
0: Ja,
2: wat stond ja toen kwam er in één keer een appje binnen dat ik dacht van, wie is dit dan? Van, kunnen we morgen even contacten? Ja, goed, en dat hebben we de volgende dag op de zondag. Want ik kreeg op zaterdag kreeg dat appje in de avond. Hebben we even gebeld. En dat was inderdaad dus Rohan. Met de vraag van, joh, zou je er eens over na willen denken? Of je misschien ook die zaak zouden weg willen doen?
0: Ja.
2: Nou ja, toen zaten we elkaar wel even aan te kijken van, hoe, wat is dit?
1: Okay.
2: Toen heb ik wel eens over nagedacht, laat ik eerlijk blijven. Want het is op een gegeven moment, na 18 jaar, weet je ook wel een beetje hoe wat. En waar het zeker nog niet zat. Maar toen dachten we, ja, misschien is het wel een heel mooi moment. En laten we maar eens komen met een mooi verhaal.
0: Ja. Ja,
2: dat is zo ontstaan. En ze heeft een prachtig mooi verhaal op papier gezet. Wat zij graag met het wapen zou willen doen.
0: Ja.
2: En ja, dat, dat is nu ondertussen dus gebeurd.
0: Precies. Wat maakte dat verhaal goed, Bianca?
1: Nou, wij hebben altijd gezegd, als wij ooit zouden stoppen, dan is wel een van de vereisten dat het wapen wel het wapen blijft. En natuurlijk met je eigen identiteit, maar geen lunchroom of koffiebar of shisha lounge. Want dat is gewoon niet het wapen. Het wapen is natuurlijk al sinds 1875 een café. En dat moet ook gewoon zo blijven. Dus we hebben haar een bedrijfsplan laten schrijven.
0: Ja.
1: En dat, ja, dat raakte ons. Dan moesten we eigenlijk allebei wel een traantje van wegpinken.
0: Ja, ja.
1: Want we dachten, ja, als zij op haar leeftijd, hè, toen was ze 31, ze is inmiddels 32, als het zo ziet, denken we, nou, dan moeten we het misschien maar gewoon doen.
0: Ja, maar wat maakte het dat er bij jullie beide emotie opkwam en dachten van, ja, dit is het gewoon. Waar zat het
1: nou,
0: in?
1: Misschien ook wel een heel groot compliment naar ons toe. Omdat zij het zo opschreef zoals wij het ook neergezet hebben. En wat wij, denk ik, ook altijd wel willen uitstralen. En dat heeft zij wel een beetje neer, dat schreef zij op. Toen dacht ik, ja, het is toch een jong iemand, maar die dus wel snapt wat het inhoudt om zo'n mooi café te runnen.
0: Ja.
1: En dat toch? Ik denk,
2: ja, ja, zeker. En toen ook ja, het Golden Oldies verhaal. Ja. Ziek vond ze ook heel aantrekkelijk. Volgens haar wordt dat wel de nieuwe vibe voor de jongeren.
0: Ja.
2: Omdat, ja, die muziek is sterft nooit uit natuurlijk.
0: Hebben jullie nog getwijfeld?
2: Nou ja, we hebben vaak nog tegen elkaar gezegd van ja, willen we het echt wel? En dan op een gegeven moment kom je tot de conclusie dat het misschien wel een hele goede zet is om het te doen. Dus toen waren we op een gegeven moment wel echt uit van, laten we het haar laten doen.
0: Ja.
2: En wij gaan gewoon lekker stoppen en is aan onze vrijheid werken.
0: Ja. Het goede nieuws is dat het wapen blijft bestaan. Ik zag al op de website dat er volgens mij iets van donderdag al platen gedraaid gaan worden binnenkort. Toch is het jullie kindje.
2: Ja.
0: In iemand anders handen. Is
2: ja.
0: dat nog een gekke gedachte om jullie kindje, nou ja, net met een andere moeder of vader, moeder in dit geval, te zien?
2: Heel raar, ja.
1: Voor nu wel. Ik was er vanmiddag nog heel even, maar nog even wat moest afgeven. En ze is echt heel druk met van alles. En dan denk ik wel, oh ja, ik stap hier nu binnen, zoals ik 18 jaar lang al binnenstap.
0: Ja,
2: ja, het is
1: maar ik kan niet zomaar even achter de bar stappen. Dat kan wel, want dat vindt ze prima. Maar dat is niet meer wat je doet, zeg ja. maar. Want dat hoort niet meer. Dus dat vind ik wel een beetje gek. Maar het voelt wel gewoon echt heel goed. Het is, ja. het is goed.
0: En gaan jullie nog komen als gast?
2: Ja, zeker.
1: Zeker,
0: ja?
1: Ja.
2: Ja, en als de tijd rijp is, gaan we dat zeker doen. We gaan haar eerst even een tijdje met rust laten. En omdat, ja, je moet toch even je eigen draai gaan vinden.
0: Ja.
2: En voor ons ook wel even lekker om je er even nergens mee te bemoeien. Dus we gaan even een tijdje even niks doen.
0: Ja, maar vertel eens.
2: We gaan lekker reizen even met z'n tweeën. En we gaan een beetje bekijken hoe wat, waar we naartoe gaan. We hebben wel wat leuke plannetjes, maar ja, wat er echt gaat gebeuren, dat moeten we nog even bekijken.
1: Eerst even rust in het hoofd.
0: Precies,
1: ja, dat
0: is nog maar een paar dagen geleden,
1: ja,
0: dus
1: precies.
0: Ik snap het. Ga er onwijs van genieten.
2: Dankjewel.
1: Gaan we doen.
0: Jullie zijn dus een Golden Oldies café.
2: Ja.
0: Als ik nou één liedje mag draaien, wat typerend is voor die 18 jaar volgens jullie, welk liedje is dat?
2: Nou, dat is eigenlijk het slotliedje wat iedereen goed kent. En dat heb ik eigenlijk een beetje gepikt van mijn broer. En mijn broer John Kastemiller had vroeger met mij samen de bar dancing de Musketeers. En die draaide hij altijd dat nummer. En er werd dan lekker op gedanst of geslepen door menig heen. Die is altijd in mijn hoofd blijven hangen. En dat vonden wij een waanzinnige laatste plaat.
0: En welk liedje is dat?
2: Dat is Tonight is the Night van

0: Haarlem 105 Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procé. Pauline Jäger is na 16 jaar ontslagen als directeur van het hospice in Haarlem. Dat blijkt uit het vonnis van de rechtbank Haarlem nadat Jäger in juni een kort geding tegen haar ontslag verloor, schrijft het HD. Aanleiding was een conflict met de Raad van Toezicht. Eerst stapten twee leden op en daarna kreeg Jäger in mei ontslag aangezegd. Volgens de rechter reageerde Jäger onvoldoende op kritiek en stond ze weinig open voor verandering. Jäger vindt het ontslag onterecht en gaat in beroep. Marianne Omens leidt nu tijdelijk het hospice en zet de uitbreidingsplannen voort. Huisarts Frank Rodenburg uit Heemstede mag van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg niet langer als huisarts werken. Het college oordeelde vorige week dat hij de veiligheid van patiënten in gevaar bracht door zijn persoonlijke opvattingen over vaccinaties te laten meewegen in de zorg. Hij verliest daardoor zijn inschrijving in het landelijke register voor zorgverleners. De zaak was aangespannen door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na meldingen over zijn gedrag en uitspraken over coronavaccinaties. Volgens het Tuchtcollege kunnen zulke uitlatingen bijdragen aan een dalende vaccinatiegraad. Rodenburg kan nog in beroep. Aan de Brouwersvaart in Haarlem brak in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw brand uit in een bootje. Rond 3 uur ontdekten omwonenden de brand en bluste de brandweer die snel. De schade is nog niet bekend. Het is dit jaar al de 8e brand op deze plek. Auto's, scooters, sloepen en een parkeerautomaat gingen er eerder in vlammen op. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting en bekijkt de beelden van camera's die sinds vorige maand hangen. Of dat tot een verdachte leidt, is nog onduidelijk. Modeketen Ogier moet gegevens van de leden van zijn businessclub delen met de Belastingdienst. Dat bepaalde de rechtbank Noord-Holland gisteren na een kort geding van de fiscus. De Belastingdienst vermoedt dat leden hun lidmaatschap gebruiken om privéuitgaven, zoals kleding en evenementen, als zakelijke kosten op te voeren. Ogier weigerde eerder om gegevens over individuele leden te delen en noemde het verzoek een inbreuk op de privacy. De rechter gaat daar niet in mee. Ogier moet de informatie binnen 2 weken aanleveren op straffen van een dwangsom.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Volgens oud-minister De Jonge was het in het begin van de coronapandemie lastig om op te schalen, doordat de zorgsector in Nederland sterk regionaal is georganiseerd. Dat zei hij vanmiddag bij de coronacommissie. Regio's kunnen niet worden gedwongen om patiënten over te nemen. Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft 's nachts open. Door een tekort aan verkeersleiders zou het kanaal worden gesloten. De binnenvaartsector dreigde met juridische stappen. Nu zeggen de schippers toe dat ze zich houden aan inhaalverboden en een maximumsnelheid. Het Commissariaat voor de Media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zodanig over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Het weer, in het noorden bewolking, soms wat regen, in de rest van het land overwegend droog en zonnige periode, 19 tot 22 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam voor Hilversum 5 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Velsen en knooppunt Kooimeer 20 minuten oponthoud. Daar is de spitsstrook dicht. Op de Ring van Amsterdam, de A10 Zuid tussen Amsterdam de Baarsjes en knooppunt Amstel 10 minuten. Op de N230 Utrecht richting Maarsen voor Maarsenbroek 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Podium. Te gast zijn Edwin van Balk, hij is de directeur van Veel en de Stad Schouwburg. En Leon Winkel, kinderarts in het Spaarne Gasthuis. Welkom beiden.
1: Dankjewel.
0: Leon, om met jou te beginnen. Jij ziet die kinderen elke dag. Wat doet muziek met een kind als hij of zij in het ziekenhuis ligt?
1: Ja, kijk, muziek, dat kennen we allemaal. Neemt je mee, herinnert je aan plekken, laat je mens voelen. Muziek maakt je blij, melancholisch, van alles. Dat geldt voor kinderen ook. En kinderen in het ziekenhuis zijn echt wel anders dan volwassenen. Maar die kunnen heel ziek zijn. En helemaal verdrietig. En dat ze in het ziekenhuis moeten blijven. Muziek maakt echt dat ze dan op dat moment even niet meer ziek zijn. En gewoon kind zijn. En ze kunnen ook dan met degene die nu bij ons langskomt. De troubadour die langs de bedden komt. Want dat hebben we al wel. Kunnen ze ook zelf muziek maken. Dus het is ook nog zoiets dat ze iets oppikken wat ze soms daarvoor al wel deden. Of soms daarvoor zelf nog niet deden. En we blijven doen.
0: Ja.
1: Dus het leidt af. Bij vervelende dingen leidt het af. Maar vooral laat een kind kind zijn. Ja, dat is denk ik het mooiste wat je ze kan geven. Voor mij als kinder, als ik doe mijn best om ze beter te maken. Ah, daar speel ik maar een heel klein rolletje in. Maar muziek heeft echt veel meer impact dan dat.
0: Ja. Kun je een moment noemen waarop je dit zelf zag gebeuren?
1: Ja, wel meerdere dingen. Mm-hmm. Maar ik kan me wel één moment herinneren ook dat echt een van onze troubadours langskwam bij een babytje die heel onrustig was. Last had van zijn ademhaling, wat we in de winter veel zien. Echt ongelukkig, ouders erbij. En zij ging met ze zingen. En je ziet het kind gewoon helemaal eerst, denk wat gebeurt er? En daarna helemaal rustig worden. En dat, die rust op zo'n ademhaling, op het moment dat je dan zo benauwd bent. Ja, dat is echt, ja. Ja, ik kan daar kippenvel nog van krijgen als ik eraan denk. Dat is gewoon, weet je, dat kan je niet met iets anders zomaar krijgen. Ja.
0: Ja, en er is op dit moment ook een pop-up studio. Dat moet dus een definitieve worden. Hoe ziet die pop-up studio er nu uit?
1: Ja, de pop-up studio is eigenlijk een soort maquette van hoe het eruit zou kunnen gaan zien. En er zitten ook foto's in die laten zien hoe een studio in de ziekenhuis waar we wel zijn. Bijvoorbeeld het Prinses Maxima hebben we een studio. In Almere hebben we een studio. We gaan een studio krijgen in het AMC, in het Emma kinderziekenhuis. Hoe die eruit ziet. Dus het is nu echt nog een plek waar je kan zien hoe het eruit ziet. Waar mensen ook, er hangt een QR-code waar je kan doneren. Mm-hmm. Die we nu nog niet gebruiken. We hebben een keer gebruikt voor een uitzending van jullie. Mm-hmm. Een tijdje geleden. Maar dit is een plek waar strakjes, als je hem bouwt, dan maak je hem natuurlijk geluiddicht. Moet in een ziekenhuis, zeker. En dan kan je daar dus ook echt muziek maken. Je komt een DJ-boot, je kan drummen, je kan gitaar spelen. Er is dus iemand die de kinderen begeleidt. En dat is niet alleen voor de kinderen die zelf ziek zijn en opgenomen in het ziekenhuis, maar ook die op de polykliniek komen. En ook bijvoorbeeld, dat kan je ook voorstellen, kinderen die veel bezoek moeten komen bij ouders of grootouders die in intensive care liggen.
0: Ja.
1: Die lang in het ziekenhuis liggen, lange behandelingen. Die kunnen daar ook verblijven. Dus het heeft echt meerdere functies. En daar kan ik ook wel verhalen over vertellen. Dat een jongetje kwam in een studio in een ander ziekenhuis. En die was net bij zijn vader geweest, die was overleden. En die kon het daar in de studio echt van zich afdrummen.
0: Ja.
1: Letterlijk van zich afdrummen. Ja, weet je, het zijn kleine dingetjes, maar ja, dat zou ik heel graag willen, dat wij dat ook kunnen.
0: Kleine dingen die een wereld van verschil maken voor die kinderen. Edwin, het is al een langere samenwerking, hè, tussen jullie en het Spaarne Gasthuis en de stichting Muziekkids. 2024 stond bij jullie direct op het podium.
2: Klopt.
0: Waarom dragen jullie juist deze stichting een warm hart toe?
2: Nou ja, kijk, het gaat natuurlijk waar we het net over hebben, over muziek. Wij zijn een muziekhuis als veel. Wij weten de waarde en de betekenis van muziek. En dan zeker wat Leon al net vertelt, bij kinderen die echt wel in een lastige situatie zitten. Ik heb dat zelf ook mogen ervaren. Ik heb een bezoek gebracht aan Prinses Maxima Centrum in Utrecht.
0: Ja.
2: En ik zag die studio en ik zag twee kinderen binnenkomen, waarvan één met allemaal slangetjes in zijn neus en met zo'n, ik weet niet hoe dat noemt, met zo'n wandelende
1: infuuspaal
2: erbij. En die gaat muziek maken. En dan zie je iets in de ogen gebeuren. Dat je denkt, jeetje Mina, dit heeft zoveel waarde. Zoveel toegevoegde waarde. Dus ik vond dat zo mooi om te zien en mee te maken. Dat wij heel graag sociale partner zijn van de stichting Muziekkids. En hebben we toen ik hoorde van dat er een muziekstudio in het Spaarne Gasthuis

0: permanent zou moeten komen, dat daar centjes voor nodig zijn. En zo zijn we erop gekomen om een benefietavond te organiseren. Wat dus aanstaande maandag 7 september gaat gebeuren in de grote zaal van de Phil.
1: 10 artiesten op 1 avond. Hoe krijg je die bij elkaar?
0: Nou, dat is ook ongelooflijk, want het is echt een lastige job, kan ik je vertellen. Ja. Maar dat helpt natuurlijk heel erg waarvoor het is. Artiesten snappen heel goed dat doel. En daarom doen ze dat ook voor dit doel, om daaraan bij te dragen. Geheel belangeloos. Maar we zijn wel heel erg blij en trots dat we een line-up hebben van dit soort artiesten. Want dat is wel de crème de la crème van Nederland. En die gaan ook nog eens een keer iets heel bijzonders doen, hè? Want het is niet zo van, ik neem mijn eigen band mee en ik ga mijn liedjes afdraaien. Ze zijn nu echt bezig met elkaar om duo's te vormen of een bijzondere combinatie te maken. Om een tipje van de sluier te geven. Er is ook een klassiek ensemble, Fuse. En die gaat ook met een rap meedoen. En dat vloeit in elkaar over. Ik kan niet alles verklappen, maar het wordt zo'n bijzondere avond dat ik weet 100% zeker, de mensen die hier niet bij zullen zijn, die krijgen echt spijt als haren op hun hoofd. Ja. Want deze avond gaat niet zomaar weer gebeuren. Dit is echt volstrekt uniek met deze artiesten. We hebben dus Typhoon, Karsu, Glenn Faria, Aquasi, Do, Cato van Dijk, Roel van Velsen en dan vergeet ik er nog een paar.
1: Nona.
0: En die gaan dus echt iets neerzetten wat echt een hele bijzondere muzikale avond gaat worden. Dus ja, als de mensen daar nog bij willen zijn, er zijn nog enkele plekken. Dus ga naar de site van de Phil en doneer een bedrag. Dus dat komt 100% ten goede aan de bouw van de muziekstudio in het Spaarne Gasthuis. En dan kan je deze avond meemaken. Nou, dat is toch een win-win-win, zou ik zeggen.
1: Hoeveel geld staat er nu al op de teller?
2: Ja, dat kunnen we zo niet zeggen. Maar
0: nee? Nou, we zijn al aardig op streek. Ja. Ik denk dat we richting de 35.000 zitten. Dus we hebben nog wat stapjes te zetten. Ja. Wat mensen ook kunnen doen. Dus ze kunnen een kaartje doneren voor zichzelf. Maar je kan ook nog een extra donatie doen. Dus dat gebeurt ook nu in toenemende mate. Ja. Wat ik ook kan toezeggen is dat de drankjes die mensen gaan drinken op die avond komen ook 100% ten goede aan de bouw van deze muziekstudio.
2: Ze hebben een lange pauze.
1: Dus lang naborrelen.
0: Dus we kunnen nu nog niet zeggen wat het allemaal gaat worden, maar we zitten goed op streek. Ja. Ja. Maar als er nog meer mensen komen, dan gaan we dit doel zeker halen. Dus dat zou fijn zijn.
1: En dat gaat natuurlijk lukken.
0: Daar ga ik wel vanuit.
1: Daar gaan we wel vanuit.
0: Als mensen dit horen.
1: Hier, hè? En dan is dat bedrag rond. Dan is die 50.000 euro er. Wanneer gaat die studio er dan komen?
2: Nou, kijk, dan komt het ziekenhuis om de hoek kijken. We hebben lang geleden, het was op 2 dagen voor het corona uitbrak, is er getekend in het ziekenhuis dat hij daar mag komen. We hebben het dus over maart 2020. Toen is er heel veel ellende overheen gekomen. Dat kan je je voorstellen. Ja. En toen was er geen tijd voor dit soort dingen. Dus op het moment dat we dit geld hebben. En we hebben behalve dit hebben we best ook wat toezeggingen. Gelukkig van daarbuiten. Mm-hmm. Dan kunnen we het plan gaan maken om te bouwen. We hebben contact met de aannemer die ons wil helpen. Ik kan het nog even niet noemen. Want ik heb het wel besproken. Maar en dan heb je. Dan is altijd. Ik ben namelijk ook bezig met zo'nzelfde studio in mijn kinderziekenhuis. Voordat die feitelijk gebouwd wordt. Je bouwt niet zomaar in een ziekenhuis.
1: Oh ja.
2: Maar het doel is dat hij volgend jaar, dat we hem dan ook echt neer gaan zetten. Maar dat vergt natuurlijk wat afspraken met huisvesting. Als je bouwt in een ziekenhuis, moeten de patiënten daar geen last van hebben.
1: Ja. Dus het is complexer dan we denken, maar volgend jaar is het streven.
2: Dat is echt het streven. Ja. En ik denk ook, als dit lukt, dus daarom sluit me helemaal aan bij Edwin. Als je deze avond niet wil missen, een soort beste zangers plus avond, durf ik wel te zeggen. Koop zo'n kaartje, want dan gaan we dit echt mogelijk maken. Kijk, aan mij zal het niet liggen, maar
1: tickets zijn te koop via de website van Phil. Dat is philhaarlem.nl. Als iemand nu luistert, maar er maandag niet bij kan zijn, maar wel denkt, ja, die mannen hebben mij zo overtuigd, ik wil graag doneren. Hoe kan het dan?
0: Ja, je kan ook naar de site gaan bij ons van philhaarlem.nl. En via die site kan je ook doneren.
2: Ja, dat nemen we mee die avond. Ja, zeker. Ja, en mocht iemand denken van, ik vind dit zo geweldig, ik wil wel een paar jaar sponsoren. Kan dat weten ze ons ook te vinden.
1: Okay, heel goed.
2: Is ook een website van Muziekkids. Maar voor vandaag gaat het echt over aanstaande maandag. En dat willen we een succes hebben. Alle kleine beetjes helpen. Dus.
1: Keep up the good work. Heel veel succes en plezier gewenst aanstaande maandag.
2: Ja.
1: En laten we hopen dat die muziekstudio er heel snel gaat komen. Dank jullie wel.
2: Dank je wel.
3: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert. 105.

0: uit de buurt.
1: Samenwerking tussen Alan Clark en Jacqueline Govaert, Jordan, Wherever I Go. En daarvoor dus meer over dus dat evenement, dat benefietconcert, aanstaande maandag voor Muziekids in Veel Haarlem. Er zijn nog een aantal tickets beschikbaar. Volgens mij hoef je je niet te laten overtuigen om daar tickets voor aan te schaffen, want het gaat volledig naar het goede doel en dus die nieuwe vaste studio in het Spaarne Gasthuis. Meer info kun je vinden via veelhaarlem.nl. En zometeen na het nieuws van 6 uur... hebben we een soort van scholenuur hier bij Haarlem vandaag. Ik spreek namelijk 2 rectoren. Eerst Robert Dekker, hij is de nieuwe rector van het Stedelijk Gymnasium. En daarna rector Arjan van Waveren van het Cornert. En vooral bij die tweede school is er een storm geweest de afgelopen periode, waar we even op gaan terugblikken. Dat allemaal straks. Nu eerst de dame die afgelopen week nog in Caprera stond, Ilse de Lange.

0: 105. Het is 6 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluit openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek. En op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, trekken buien over, temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen is de vertraging 20 minuten. Er staat een auto met pech. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk en knooppunt Kooimeer 10 minuten vertraging. Daar is het wegdek beschadigd. 1. De spitsstrook is daardoor dicht. Op de ring van Amsterdam tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens 5 minuten oponthoud. En op de N230 Utrecht richting Maarsen voor Maarsenbroek 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dankjewel.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Rudy Nicola.
4: Nog een uur het laatste nieuws uit onze regio in Haarlem vandaag.

Vorige maand stond ze nog in een uitverkocht Avas live tijdens de World Pride Music Festival samen met Madonna. You're the Love at First Sight van Kylie Minogue hier bij Haarlem 105. Dit is het programma Haarlem Vandaag. Nog een uur praten we hierbij met wat er speelt in onze regio. Mijn naam is Rudy. En we beginnen even bij Bloemendaal, want daar is vanmiddag rond 1 uur een overleden persoon in het water gevonden. Meerdere hulpdiensten kwamen naar het strand. De politie die doet nu samen met de forensische opsporing onderzoek naar wat er is gebeurd. Wie het is en waaraan de persoon is overleden, dat is nog niet bekend. En dan het Slachthuis, het poppodium en de muziekschool Slachthuis in Haarlem-Oost die vragen nog voor het weekend zijn eigen faillissement aan. Dat bevestigt tijdelijk bestuurder Wouter van der Schaaf. De geldproblemen spelen al sinds 2023. En vanaf dit jaar kreeg ze 250.000 euro subsidie per jaar van de gemeente. En werden er zelfs eigen concerten geschrapt. Maar het was niet genoeg. De gemeente ziet inmiddels geen toekomst meer voor het Slachthuis in deze vorm. En wat er nu gaat gebeuren bepalen een curator en de rechtbank. En de Haarlemse woningcorporaties gaan de komende jaren te weinig sociale huurwoningen bouwen om de doelen van de gemeente te halen. Richting 2030 komt Haarlem 814 woningen tekort. Vorig jaar komt het aantal sociale huurwoningen zelfs met 161. En dit jaar komen er maar 16 bij. Voor de komende 5 jaar staan er ongeveer 1200 minder woningen op de planning dan eerder werd verwacht. Terwijl de gemeente juist meer betaalbare woningen nodig heeft. En meer nieuws kun je altijd vinden via onze website. Dat is www.haarlem105.nl. En komend uur staan we stil bij 2 middelbare scholen uit onze regio. Straks het Kornert. Er is daar afgelopen periode een behoorlijke storm geweest die inmiddels is gaan liggen. We horen van nieuwe rector Arjan van Waveren meer hierover. En over een paar minuten de nieuwe rector van het Stedelijk Gymnasium. Dat is Robert Dekker. Want hoe zorg je voor een frisse wind in een van de oudste scholen van Nederland? Je hoort het zo.

0: Muziek. Dat perfect past bij deze donderdagavond. Alessia Cara samen met Norah Jones hoorde I'm in Trouble hier bij Haarlem 105. Het schooljaar is net begonnen en op het Stedelijk Gymnasium in Haarlem staat iemand nieuw aan het roer. Een school die teruggaat tot 1389, dus daar moet je maar eens de baas over worden. Zeker in een tijd waarin leerlingen hun huiswerk met AI maken. Robert Dekker, dat is de nieuwe rector. Hij werkt al op de school als conrector. Robert, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, liep je dus al jaren rond als conrector. Wat is er nu anders in jouw nieuwe rol?
1: En als leerling moet je ook weten. Ik zit echt een behoorlijke tijd, ja. Dat is echt wel leuk, ja.
0: Het is bijna een tweede huis voor jou.
1: Bijna een tweede huis, ja. Het is wel een tijdje tussen geweest, maar het voelt heel prettig natuurlijk. Anders ga je daar niet terug. Ik heb als conrector was er meer nog wat meer in de uitvoerende rol. Wel al samen met de toenmalige rector Jan Henk van der Werf. Al verantwoordelijk voor bepaalde dossiers. Maar ik heb iets meer een wat andere rol. Wat meer portefeuilles. Maar vooral wat minder in de directe uitvoer.
0: Mm-hmm. En is dat wennen voor jou? Of zeg je, nee, ik vind het eigenlijk wel lekker?
1: Nou, dat is zeker wennen, ja.
0: Ja.
1: Als er een probleem is, dan heb je zin om het op te pakken. En gelukkig hebben we genoeg goede collega's die dat allemaal lekker oppakken, hoor.
0: Ja.
1: Maar je moet even wennen.
0: Ja.
1: En het verschil is ook dat je ook bestuurder bent bij ons als school. En dat is helemaal nieuw voor mij. Dus dan heb je ook andere verantwoordelijkheden met andere scholen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat zit erbij. Dus daar zit de vernieuwing voor mij.
0: Ja, maar betekent dat dat je ook op je handen moet zitten?
1: Nou, dat is nog niet gelukt in ieder geval.
0: Ja, het streven is er, maar het is nog niet helemaal gelukt. Maar goed, je bent ook net begonnen in deze rol. Ja, ik zei het al in het intro, hè, een school van meer dan 600 jaar oud. Wat mag daar vanuit die geschiedenis nooit veranderen, vind jij?
1: Ja, dat is vooral de kracht van de docenten. En de docenten zijn, je had het over een frisse wind. Ik moest daar trouwens wel een beetje om lachen toen je dat zei, want we hebben net te maken met onze koelingsinstallatie die kapot is gegaan.
0: Wist ik niet.
1: Aan één kant van het gebouw. Je wist het zeker, hè? Dat,
0: ja.
1: Nee, echt, dus dat zijn we nu aan het herstellen, dus het kan wat benauwd zijn daar. De docenten, dat zijn gewoon mensen die heel uniek en gefocust met hun vak omgaan. En dat was al toen ik leerling was, dat de docenten gewoon, ja, anders, ja, geen 13 in de dozijn docenten.
0: Mm-hmm.
1: En dat is nu ook zo. Dat is heel tof. En de leerlingen, die willen ook eigenlijk allemaal heel veel meer dingen doen dan alleen maar lesjes. Die doen veel buitenschoolse dingen. En dat maakt dat er gewoon heel veel, je noemt de frisse wind, maar er gebeurt gewoon heel veel in school.
0: Ja.
1: En een hoop positiviteit.
0: Ja.
1: Dat is heel mooi.
0: Dus die docenten die blijven uiteraard een belangrijke rol houden. Wat moet er dan wel anders? Dus wat zou je nou de komende periode wel graag willen verbeteren of anders aanpakken?
1: Nou, ik zou nog meer willen inzoomen op de docenten.
0: Hm.
1: Je hebt eigenlijk vanuit het ministerie heb je allemaal opdrachten. En er wordt heel veel gevraagd van docenten. En het is mijn wens dat een docent niet een soort alleskunner is die al die facetten beheerst, maar dat we wel met elkaar verantwoordelijk zijn voor wat we onze leerlingen aanbieden. En als de ene docent wat beter is in het vertellen van een goed verhaal, dan moet hij dat vooral doen. En als hij het heel vervelend vindt om met computers te werken, of het vervelend vindt om excursies te doen, dan gaat een andere docent dat doen. En zo hoop ik een team te verder nog te verstevigen, dat lekker kan lesgeven op een manier die helemaal bij hem of haar past.
0: Ja, en dat is een mooi streven. Ik snap het helemaal, maar de druk in het onderwijs is ook groot. Hoe kun je dat stimuleren, Robert?
1: Ja, de druk is groot. En op welke manier bedoel je dat?
0: Nou, ik spreek regelmatig mensen uit het onderwijs. Middelbare scholen, basisonderwijs, maar ook bijvoorbeeld HBO. En je hoort van iedereen die... inderdaad, de werkdruk. Iedereen van, ja, het is wel buffelen, het is bikkelen. Ik hunker, ondanks dat ik mijn werk heel leuk vind, wel naar de vakantie.
1: Ja, en ik denk dat dat deels komt omdat er ook dingen verwacht worden van de docenten die niet bij hun persoon past. Die niet bij hun favoriete manier van lesgeven past.
0: Okay.
1: En het is mijn filosofie, als je de docenten veel meer les laat geven in een stijl die bij ze past, dat er ook meer werkplezier komt. En met werkplezier dat toeneemt, dan gaat de werkdruk ook daarmee naar beneden.
0: Ja. Jouw voorganger die maakte zich behoorlijk druk over het mentale welzijn van jullie leerlingen. Zeker sinds corona. Hij zag ook dat de hulpvragen bleven toenemen. Zie jij dat ook?
1: We zien het wel weer een beetje normaliseren, okay. maar het is niet weg. En dat is constant onderwerp van gesprek.
0: Ja.
1: En als leerlingen daarmee mee zitten, dan, dan gaan we samen met het ondersteuningsteam kijken hoe kunnen we dit doen. Kunnen we een groep samenstellen waar ze met elkaar in gesprek gaan. En we zijn ook gewoon echt bezig om te proberen. Wat is dat altijd toetsen? Is dat nou werkelijk verhogend of juist niet?
0: Hmm.
1: Want als je elke dag een toets krijgt, of twee of drie, dan kan je verwachten dat de werkelijk hoog is. Maar als je maar één keer in de vijf weken een toets krijgt voor een vak, dan komt er wel heel veel op die toets aan. En neemt dat nou juist de werkdruk? Geeft dat nou juist werkdruk?
0: Ja.
1: Dus we moeten constant in gesprek blijven met elkaar, met de leerlingen, van waar krijgen leerlingen nou echt werkdruk van?
0: Mm-hmm. Ja, het is wel mooi om te horen dat het zich enigszins aan het normaliseren is. Je hebt het nu als voorbeeld over toetsen. Maar buiten het, zeg maar, het reguliere onderwijs, dus echt de lessen zelf, bieden jullie nog meer tools, mensen, noem maar op aan, om studenten die mentale problemen te helpen, die mentale problemen hebben te helpen?
1: Ja, nou zeker. Maar mentale problemen kunnen ook voorkomen omdat leerlingen zich niet uitgedaagd voelen.
0: Ja.
1: Dat ze juist daardoor onderpresteren. Dus daarom proberen we ook heel veel dingen aan te bieden buiten de lessen om, zodat leerlingen daar weer lekker op aangaan. En bij ons heb je ook, als je in de bovenbouw zit, dan kan je vrijstellingsregeling krijgen. En dat loopt soms wel op tot 6 lesuren per week. Waardoor je ruimte krijgt en tijd krijgt om andere dingen te doen. Of aandacht te geven aan de vakken waar je minder goed voor bent. En zo proberen wij degene die last hebben van werkdruk, dat we die wat meer rust kunnen geven. Maar de mensen die dan last hebben van, ik wil wat meer uitgedaagd worden.
0: Ja.
1: Ook juist wat meer kunnen krijgen. Dus elk kind is anders. Dus je moet gewoon goed kijken, wat heeft een leerling nodig?
0: Ja, en dan een onderwerp waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Misschien jou ook wel, AI. Ik geef soms ook les binnen het onderwijs. En ik zie direct of iets is geschreven door bijvoorbeeld ChatGPT. En jullie zullen dat ongetwijfeld ook tegenkomen. Hoe gaan jullie nou om met AI in de klas?
1: Nou, dat is gewoon een uitdaging.
0: Ja.
1: Daar kan ik heel eerlijk in zijn. En wij hebben binnenkort hebben wij in overleg met de oudervereniging hebben we een zogenaamde schooltafel, waarbij ouders en leerlingen en docenten bij elkaar komen om te praten over de kansen en de risico's van AI. Ik ben het met je eens. Ik zie het ook meteen, maar ik zie het ook met sollicitatiebrieven. En ik zie het met mails. En het wordt eigenlijk allemaal platgeslagen tot één soort tone of voice.
0: Ja.
1: Je wordt er niet blij van. En je ontneemt gewoon de denkkracht van mensen en van onze studenten. Dus wij zijn daar mee bezig. Je hebt natuurlijk weer tools digitaal om ze er vanaf te schermen. We gaan sommige momenten gaan we weer terug naar pen en papier in de klas.
0: Oh ja.
1: We proberen wat meer mondelingen te doen. Bij geschiedenis bijvoorbeeld moeten leerlingen gewoon een ouderwets, gewoon echt een boek van 400-500 pagina's over een non-fictie onderwerp gewoon goed leren, lezen.
0: Hey.
1: En daar wordt dan een mondeling van 25 minuten over gedaan. Ja, probeer dat maar eens met AI te vervalsen.
0: Ja, dat kan niet inderdaad. Maar is het lastig om een balans daarin te vinden? Want enerzijds, AI is de toekomst. Maar anderzijds wil je inderdaad ook die studenten gewoon, om het zo maar even te zeggen, die ouderwetse skills aanleren. Is het lastig om die balans te vinden voor jullie?
1: Ik vind de opmerking AI is de toekomst, vind ik al wat. Dat is maar, daar kan je het over hebben.
0: Ja. Ik denk van wel hoor. Maar dat is een andere discussie.
1: Dat weet ik niet zo goed. Kijk, wat wij hopen te doen is leerlingen zorgen voor een lenige geest. Want leerlingen die. Kijk, wij weten ook niet over 10 jaar hoe de wereld eruit ziet.
0: Ja.
1: Maar dat ze problemen moeten oplossen, dat is duidelijk. En welke problemen dat zijn of hoe die eruit zien, dat is onduidelijk. Dus als wij in staat zijn om leerlingen een lenige geest te geven, waarbij zij kunnen onderzoeken, waarbij ze de juiste vragen kunnen stellen, waarbij ze op een juiste manier kunnen samenwerken om problemen aan te pakken, dan kan je ze klaarstomen voor de toekomst. Maar het is een onzekere toekomst. En dat is, dat is voor docenten heel frustrerend, want je wil heel graag je wil alwetend zijn als docent en het goed te kunnen overbrengen. Maar we moeten ook constateren dat dat niet zo is.
0: Ja, ja. Tot slot, Robert, waar wil je over een jaar staan? Wat moet er dan sowieso gebeurd zijn?
1: Nou, ik zou hartstikke blij zijn als we kunnen continueren hoe we het op deze manier doen. We hebben relatief weinig uitstroom. Leerlingen die blijven weinig zitten. We hebben mooie examenresultaten. De sfeer in de school is op het ogenblik geweldig. Eerst maar eens vasthouden wat we hebben. En dat zou ik al heel prettig vinden als ik in mijn eerste jaar dat voor elkaar krijg.
0: Ja, helder. Hartelijk dank voor je toelichting en ontzettend veel succes gewenst dit schooljaar.
1: Oké, dankjewel Rudy.

Je luistert naar Haarlem 105, Samber 12 to 12. En over een paar minuten praten we even bij in het laatste nieuws. In het Haarlem 105 nieuws. En straks ook nog een school in de spotlight, namelijk het Cornert.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Geert-Jan Procee. Pauline Jäger is na 16 jaar ontslagen als directeur van het hospice in Haarlem. Dat blijkt uit het vonnis van de rechtbank Haarlem nadat Jäger in juni een kort geding tegen haar ontslag verloor, schrijft het HD. Aanleiding was een conflict met de Raad van Toezicht. Eerst stapten twee leden op en daarna kreeg Jäger in mei ontslag aangezegd. Volgens de rechter reageerde Jäger onvoldoende op kritiek en stond ze weinig open voor verandering. Jäger vindt het ontslag onterecht en gaat in beroep. Marianne Omens leidt nu tijdelijk het hospice en zet de uitbreidingsplannen voort. In de nacht van dinsdag op woensdag hield de politie een 25-jarige automobilist uit Amstelveen aan op de Zandvoortse Laan in Heemstede. Agenten controleerden de auto omdat de keuring verlopen was en namen daarna een speekseltest af bij de bestuurder. Die test was positief op cannabis, waarna de politie hem aanhield op verdenking van rijden onder invloed. In de auto lagen ook 5 volle cilinders lachgas en een kleine hoeveelheid softdrugs. Agenten namen die in beslag. Een bloedproef moet nog uitwijzen of de bestuurder daadwerkelijk onder invloed reed. Huisarts Frank Rodeburg uit Heemstede mag van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg niet langer als huisarts werken. Het college oordeelde vorige week dat hij de veiligheid van patiënten in gevaar bracht door zijn persoonlijke opvattingen over vaccinaties te laten meewegen in de zorg. Hij verliest daardoor zijn inschrijving in het landelijke register voor zorgverleners. De zaak was aangespannen door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na meldingen over zijn gedrag en uitspraken over coronavaccinaties. Volgens het Tuchtcollege kunnen zulke uitlatingen bijdragen aan een dalende vaccinatiegraad. Rodeburg kan nog in beroep. Modeketen Ogier moet gegevens van de leden van zijn businessclub delen met de Belastingdienst. Dat bepaalde de rechtbank Noord-Holland gisteren na een kort geding van de fiscus. De Belastingdienst vermoedt dat leden hun lidmaatschap gebruiken om privéuitgaven, zoals kleding en evenementen, als zakelijke kosten op te voeren. Ogier weigerde eerder om gegevens over individuele leden te delen en noemde het verzoek een inbreuk op de privacy. De rechter gaat daar niet in mee. Ogier moet de informatie binnen 2 weken aanleveren op straffen van een dwangsom.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel blijft. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Een man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, TBS met dwangverpleging krijgen. Het Openbaar Ministerie zegt dat de 20-jarige volledig ontoerekeningsvatbaar is. Gloria Steinem is op 92-jarige leeftijd overleden. De feminist, activist en journalist was voorvechter van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Over haar leven werd in 2020 een film gemaakt getiteld The Glorias, Alive on the Road. Het weer vanavond en vannacht heeft de bewolking de overhand en valt later wat regen. Morgen verloopt onstuimig met veel wind en fikse regenval in het noorden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Hoelevaartsveen is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: Ja, vol energie deze donderdagavond door met Alcazar en Crying at the Discotheque. En daarvoor nieuwe muziek van Leon Bridges, Your Light Away. Heel vaak hier bij Haarlem 105 en ik word daar ontzettend vrolijk van. Je luistert naar Haarlem vandaag. Het Cornhert Museum in Haarlem heeft sinds deze zomer een nieuwe rector. En die begint onder bijzondere omstandigheden, want de school heeft een roerige tijd achter de rug. Eind vorig jaar vertrokken de twee rectoren na vertrouwensbreuk met het personeel. En Arjan van Waveren nam op 1 augustus het stokje over en hij zit er nu precies een maand. Arjan, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij wist natuurlijk waar je aan begon. Waarom heb je hier toch ja op gezegd?
1: Ja, omdat het Cornhert gewoon een hele mooie school is. Zo'n MAVO-HAVO scholengemeenschap openbaar in de stad. Ja, dat vind ik gewoon belangrijk. Dat vind ik leuk om te werken.
0: Ja, wat maakt voor jou persoonlijk dit zo'n mooie school?
1: Nou, alleen als je het gebouw binnenloopt, is het gewoon een heel mooi groot pand. Ook op een mooie plek in de stad, vlakbij de Hout. Een klassiek pand. Dus, en ook heel groot en heel ruim. Dus je kunt zelfs gewoon een wandeling houden door het gebouw. Dat om maar te beginnen, dus dat ziet er gewoon goed uit. En zelfs de oude delen van het pand zullen binnenkort worden gerenoveerd. Dus er gaan nog wat mooie dingen gebeuren de komende tijd. Ja, dat geeft gewoon een heel goed gevoel als je dat pand zo binnenloopt. En zeker op schooldagen is dat dan helemaal volgestroomd met leerlingen. En je staat in de hal te wachten tot iedereen de schooldag gaat beginnen. Dat is gewoon leuk om te doen.
0: Ja, je bent nu een maand bezig. Hoe kijk je terug op deze eerste maand?
1: Ja, het schooljaar is wel. Ik ben een maand aan het werk, maar het schooljaar is natuurlijk nog niet echt een maand aan de gang, een paar weken nu. Ja, wat je begint van zo'n school is natuurlijk kijken, nou, hoe gaat dat hier? Hoe leer ik de leerlingen kennen? Dus je stelt je voor aan alle kinderen als ze op de eerste dag op school komen. Alle ouderavonden zijn nu geweest, daar stel je dan ook bij voor. Zodat zowel de ouders als de leerlingen je dan een keertje gezien hebben. Nou, ik laat mezelf ontzettend wel zien in het gebouw. Kinderen vind ik belangrijk dat ze weten wie

0: wie een rector is, wie daar werken.
1: Ja.
0: Dus daar steek ik mijn aandacht in. En je gaat natuurlijk proberen zo snel mogelijk de organisatie te leren kennen. En de collega's te leren kennen en waar ze helemaal mee bezig zijn. Dus dat is wat je in het begin van het schooljaar aan het doen bent.
1: Ja, en lukt dat binnen een maand of heeft dat nog wat meer tijd nodig?
0: Nou, dat hebben we iets meer tijd nodig. Ja, zo'n organisatie is best groot. En er gebeurt ook heel veel. Hè. Het Cornet heeft ook allerlei profielen. Nou, dan moet je jezelf een beetje inwerken.
1: Ja.
0: Dingen die voor mij ook nieuw zijn. Hè. Ik ben altijd al dat ik al heel lang in het onderwijs werk. Maar voor mij is Dalton bijvoorbeeld ook een nieuw concept. Dus daar moet ik mezelf ook in werken.
1: Ja, Dalton. Ja,
0: dat ga je de komende doen. Dat ga je de komende tijd gewoon doen.
1: Is niet voor iedereen bekend de term Dalton. Ja. Wat houdt het in?
0: Nou ja, er zijn 5 kernwaarden voor Dalton. Hè. Ik kan het wel heel kort even noemen. Samenwerken, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, effectiviteit en reflectie. Nou, ik moet het allemaal nog natuurlijk zien hoe dat allemaal in de dagelijkse praktijk werkt. Maar ik heb wel al planningen gezien en hoe dat georganiseerd is in school. En kort gezegd leer je leerlingen in de loop van de tijd verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen werk op school.
1: Mm-hmm.
0: En daar ook zelfstandigheid in te laten zien. En dat doe je door keuzes aan te bieden. Dus een deel van het onderwijsprogramma. Dan mogen leerlingen zelf kiezen wat ze gaan doen. Ze moeten wel wat gaan doen, alleen ze maken daarin een keuze. En bepaalde projecten kunnen ze ook in samenwerken binnen Dalton. Ja, en na verloop van tijd zie je natuurlijk hoe leerlingen het doen. En dan ga je eens met ze in gesprek van, nou, je hebt allerlei keuzes gemaakt. Dat is heel goed gelukt en dat is wat minder goed gelukt. Vertel eens, wat waren je overwegingen? En waar kunnen we eventueel betere stappen zetten met elkaar? Dus dan ga je ook praten over reflectie op hetgeen wat je al die tijd gedaan hebt.
1: Ja.
0: Dat is kort gezegd een beetje wat Dalton betekent.
1: Ja, ja, helder. Ja. In mijn intro zei ik het al, jullie hebben als Cornert een roerige tijd achter de rug. De vorige rectoren die vertrokken namelijk na een vertrouwensbreuk met het team. Wat merk jij daar nu nog van?
0: Nou ja, gek genoeg zijn er zijn meer hoofdrolspelers om op school nu vertrokken. Dus dat. Ik moet zeggen, aan het begin van het schooljaar heb ik er weinig van gemerkt. Dus ik merk heel erg aan het personeel dat ze ook gewoon aan de slag willen met elkaar. Dus dat een nieuwe ronde, zal ik maar zeggen. Ook, er zijn 2 nieuwe schoolleiders die in school begonnen. En je merkt gewoon dat het personeel gewoon vooruit wil. Dus ik heb van deze situatie die je nu noemt, zelf op de werkvloer nog weinig meegemaakt.
1: Ja. Toch liet Dunamare onderzoek doen, hè? Extern onderzoek naar wat er speelde. Wat is daar uiteindelijk mee gebeurd?
0: Nou ja, dat heeft uiteindelijk wel tot bepaalde stappen geleid. Maar nogmaals, ik ben daar niet bij betrokken geweest. Ik vind het heel lastig om daar vragen over te beantwoorden.
1: Ja.
0: Dat is ook niet aan mij. Ik ga gewoon vanaf nu ga ik verder op het Cornet. En dit onderdeel waar we het nu over hebben, dat behoort hopelijk tot het verleden. Dus we gaan vooruit kijken.
1: Ja, dat snap ik. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat bijvoorbeeld ouders hier ook nog wel vragen over hebben.
0: Nou ja, wat ik ervan merk is dat afgelopen jaar hebben de leerlingen er ook niet al te veel van meegekregen, gelukkig, dat hoor ik. Dus de lessen en zo en alle organisatiezaken zijn wel gewoon doorgegaan, gelukkig.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb niet het idee dat men op het thuisfront daar heel erg veel van heeft meegekregen, behalve dat er wat stukken in de krant zijn verschenen.
1: Ja, ja, precies. Oké, dus misschien vond de media het belangrijker dan de ouders zelf.
0: Nou, dat vermoeden heb ik, maar dat normaal dat weet ik niet goed. Maar ik zelf op de werkvloer op dit moment en ook bij ouders en leerlingen hoort er eigenlijk niet zo over terug.
1: Ja, en als we dan toch bij de media blijven, ja, wij zijn ook gewoon Haarlem 105, een lokale omroep. Was ook onvrede over bezuinigingen, omdat er minder leerlingen kwamen. Hoe staat dat er nu voor?
0: Er zijn wel dingen zijn veranderd de afgelopen jaren. Maar kijk, het beleid voor de komende jaren staat gewoon uit. En dat was al onder de grote scholengroep, Dunamare. Dus het Cornet heeft ook wel gewoon dat je kunt steunen op een enorme organisatie om vooruit te komen. Het gaat erom dat we gewoon naar de toekomst kijken en de organisatie goed neerzetten de komende tijd.
1: Ja.
0: En daar steunen we ons gewoon bij. Dus kijk, qua bezuiniging speelt dit moment speelt dat niet.
1: Dus dat is geen actueel punt op dit moment, die bezuinigingen?
0: Nee.
1: Oké. Okay. Ik snap, Arjan, dat je vooruit wil kijken richting de toekomst. En dat je het negatieve verleden even achter je wil laten. Dus mijn laatste vraag, eindig ik dan positief? Wat moet er dan gebeuren zodat jij aan het einde van het schooljaar met een goed gevoel kan terugkijken?
0: Nou ja, de organisatie is een beetje aangepast qua structuur. Nou, dat moeten we goed vormgeven met elkaar. Ik denk dat de structuur gekozen is, erg belangrijk is voor school. Omdat het ook een structuur is die ik zelf ook ken van andere scholen. Dus daar zijn we mee aan de slag. Dus dat betekent iedereen moet zijn taak goed gaan doen in de organisatie. Nou, daar ben je heel erg mee bezig. En de bedoeling is natuurlijk uiteindelijk dat je een soort geoliede machine kan schopen. En dat is echt mijn doel voor het komende jaar. Dat is zorgen dat de school er goed voor staat. Dat we ons goed weten te profileren richting ouders. Goed kunnen uitleggen wat we doen. En dat de school goed draait. En dat is iets wat ik, waar ik me echt sterk voor ga maken het komende jaar. Maar ook de jaren daarna.
1: Ja, ik wens je daar heel veel succes bij. En geniet ook een beetje van alles wat er nog gaat komen komend schooljaar. En wellicht wel de langere periode. Arjen van Waveren van het Cornert, hartelijk dank.
0: Ja, ik geniet al de afgelopen week enorm hoor. Het is echt leuk om op de Cornert rond te lopen.
1: Heel goed, houd dat vol.
0: Ja, oké, dank je. 105.

0: een van de upcoming sterren van het Amerikaanse country-landschap. Ella Langley hoorde je in Choosing Texas. Is dat iets wat jij interessant vindt qua muziekstijl?
1: Moet ik als radio-dj antwoorden of als mezelf?
0: Zit daar verschil in?
1: Ja, als radio-dj moet je bij alles een beetje zeggen. Oh, heerlijk.
0: Ja, het is, omdat het draait.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Nee, precies. Nou, het is niet helemaal mijn ding, maar ik waardeer het wel. Maar ik zou het zelf niet zo gauw opzetten thuis.
0: Politiek correcte beantwoord deze vraag. Ja. Ik vind het heerlijk, man. Ik vind het echt top. We hebben één hele grote country-fan. Dat is Bas van der Schuiten.
1: Ja, dat weet ik, ja.
0: Die
1: zeker
0: gaat
1: weten.
0: Ook één keer in de zoveel tijd weer in Amerika. Ja. En dan weet ik vooral. Ik zit er niet zo in, maar ik laat me wel graag inspireren door zijn muzieksmaak. Ja. Hey, over waarschijnlijk goede muziek gesproken. Iets wat misschien wel wat meer in jouw straatje valt. Een nieuwe editie van 105 Sessions zometeen na zevenen.
1: Ja.
0: Wat zit er in de show?
1: Van alles. We hebben sowieso Alice Flynn te gast. Ik hoor net dat hij een hybride DJ-set gaat doen en er ook nog eens bij gaat zingen. Er staat al een enorm ding met allemaal boksen en mengpanelen, weet ik het wat, klaar. Dus dat belooft heel veel spannend te worden. Verder gaan we het ook hebben over de Volharding, die morgen geopend wordt. Een nieuwe culturele broedplaats in Haarlem eigenlijk, waar Alice ook gaat optreden. En natuurlijk hebben we over het nieuws te delen over het Slachthuis in Haarlem.
0: Ja,
1: dat minder leuk nieuws.
0: Zeg. Ja, die gaan deze week een faillissement aanvragen.
1: Ja.
0: Oké, dat allemaal zometeen na zevenen. Een nieuwe editie van 105 Sessions.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Robert Walters met het NOS-journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk twintigers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op en dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchet laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barrère werd tweede, Butrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omrzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omrzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Een hele goede avond. Je luistert naar 105 Sessions met vanavond Alice Flynn in de studio.

titel kan je misschien al raden. Dancing Feet op Haarlem 105. Dat was Kygo featuring Dance. En hartelijk welkom bij 105 Sessions. Een nieuwe uitzending hier op de donderdag. Afgelopen twee weken stond ons programma in het thema van Hard Talent on Tour. Een soort muziekprogramma uit de regio van allemaal jonge talenten die dan hier kwamen optreden. Het was heel erg leuk, maar we gaan vanaf nu weer eventjes de reguliere programmering in. En dat gaan we doen met een hele speciale gast. Dat is namelijk Alice Flynn. Die gaat straks een DJ-set draaien. Zang erbij ook nog eens een keertje. En ik zie hier links al van mij een enorme booth staan eigenlijk. Met mengtafels, weet ik het wat allemaal. Dus dat belooft heel veel goed. Dat gaat hij straks doen. We spreken ook nog eventjes over het opening. Het weekend van de Volharding. Dat is een nieuwe culturele beroepplek in Haarlem waar we ze ook nog uitgebreid over gaan hebben. En Alice is een van de artiesten die daar morgen gaat optreden. En verder hebben we natuurlijk ook nog wat minder leuk nieuws. Dat gaat over het Slachthuis. Daar hoor je straks meer over. Maar dat is toch wel een aderlating voor de Haarlemse cultuursector en muzieksector. En uiteraard hoor je straks weer de laatste muzieknieuwtjes van mij. Kortom, de komende twee uur zit je lekker bij Haarlem 105. We gaan er een mooie show en een mooie avond van maken. Eerst nog even wat andere muziek. Hier is Tiger Lewis. On the counter,

Robert Cray Band, Because of Me, hè? Right Next Door. Ja, ja, vreselijk mooi nummer over vreemdgaan. Ja, dat kan toch ook wel weer een keertje. Dames en heren, u luistert nog steeds naar 105 Sessions. En we gaan dus even wat muzieknieuwtjes doornemen. Daar is het de hoogste tijd voor, denk ik. We beginnen met een leuk nieuwtje. Want Miley Cyrus komt met een nieuw album. Die heeft dinsdag haar 10e album alweer aangekondigd. Best Persuade, met daarop ook weer 10 nummers, verschijnt 18 september al, redelijk snel. Dat is dus best wel kort, de aankondiging voordat opdat het de release volgt. Dat deel ze op Instagram. Ook kondigt ze 2 concerten aan op 16 en 18 oktober in de Hollywood Bowl. Nou ja, dat zal je niet verbazen, dat is in de VS. Muziek grijpt ons, zegt ze. We voelen het, we zingen het. We dansen er soms op. We laten het gaan en we gaan weer door. Dat schreef ze bij aankondiging van het nieuwe album. Het is krachtig, kwetsbaar, lief en sterk. Dat zegt ze over haar album. Ze hoopt dat haar fans het album net zo geweldig gaan vinden als dat zij het zelf vindt. Nou, dat hopen we natuurlijk allemaal, denk ik. Eerder leek het er al op dat de zangeres met een grote aankondiging zou komen. Want op haar officiële website en op haar Instagram veranderde ze haar username van Miley Cyrus naar Miley. Zonder de achternaam. Nou ja, dat is dus inderdaad reden genoeg voor iets te verwachten. En dat klopt dus ook. Dan wat ander nieuws. We gaan even terug de tijd in naar 1996 zelfs. Je weet het nog wel, bekende rapper Tupac Shakur is toen doodgeschoten in de VS. Een oud bendelid Dwayne Caffey D. Davis, zoals hij wordt genoemd, is schuldig bevonden aan de moord op de Amerikaanse rapper Tupac. Volgens de jury heeft de 63-jarige David de moord beraamd vooral. Hè? Dus het wil niet zeggen dat hij het heeft gedaan, maar hij heeft wel alles bedacht en dat soort dingen. En hij krijgt in oktober zijn straf te horen. De jury denkt dus niet dat bendelid Davis de schoten zelf heeft gelost, maar acht wel bewezen dat hij de moord heeft bedacht en gepland. Hij is veroordeeld voor moord met voorbedachte raden met een dodelijk wapen in opdracht van of ten behoeve van een criminele bende, zoals dat dan heel chic genoemd wordt. Kortom, inderdaad, hij is zeker wel schuldig en dat is hier nu dus ook bevonden. Ja, Tupac werd op slechts 25-jarige leeftijd op 7 september 1996 neergeschoten in Las Vegas, terwijl hij zijn platenbaas Suge Knight samen met hem in de auto zat. De schutter zat in een voorbijrijdende witte Cadillac en ja, de rapper werd 4 keer geraakt en overleed helaas 6 dagen later aan zijn verwondingen. Dat zal je niet onbekend zijn, het verhaal, denk ik. Nou, we sluiten af met wat positiever nieuws. Alhoewel het natuurlijk heel positief is dat die man veroordeeld is voor zo'n vreselijk iets. Want Simple Minds, u kent ze natuurlijk wel, hè? De bekende Schotse band die al decennia lang hoge ogen gooit. Die brengt op 29 januari volgend jaar een nieuw album uit en gaat ook nog eens op wereldtournee. De Schotse band die geeft dan 30 april volgend jaar een optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam. En het leuke ook nog eens een keertje, de Engelse band Level 42 komt ook nog eens mee als special guest. En ik moet zeggen, daar ben ik zelf enorm fan van. Dus misschien, wie weet zijn de kaartjes nog aan te slepen tegen die tijd. Het nieuwe album heet Sacrosanct en het is de opvolger van Direction of the Heart uit 2022. En de eerste single, Beginner Boys, die ik zo direct even voor je ga draaien, die is vorige week donderdag verschenen. Ze trappen de Europese tour af op 5 april in Portugal. Wat hebben we nog meer? Nou ja, eind jaren 70. Je zal de band natuurlijk wel kennen van enorme hits. Alive and Kicking, Belfast Child. Vooral Don't You Forget About Me. Populair gemaakt door die film, The Breakfast Club. Ik stel voor dat we gewoon de nieuwe single van de band gaan draaien. Dat is dus het nummer Beginner Boys. Ik ben heel benieuwd of die heren het na zoveel decennia nog in zich hebben. We gaan het meemaken. Simple Minds.

helemaal niet gek hoor van Simple Minds hier op Haarlem 105 Beginner Boys. Ik vind dat ze het nog wel redelijk kunnen hoor, die heren uit Schotland. Zo direct gaan we het even hebben over, ja, een minder leuk nieuws zullen we maar zeggen. Namelijk over het slachthuis. Eerst nog even andere muziek van Adele.

Haarlem's eigen trots, hè? Chef Special hoorde je Down for Love featuring La Pegatina. Dat is toch wel een lekkere zomerse track. Ja, de zomer hebben we net achter ons natuurlijk, maar goed. Ja, we gaan eventjes wat anders bespreken. Je luistert trouwens nog steeds natuurlijk naar 105 Sessions op Haarlem 105. En vandaag is er een bijzonder belangrijk bericht binnengekomen over het slachthuis. De Raad van Toezicht heeft bekendgemaakt dat het faillissement gaat aanvragen. Ja, en dat komt wel even binnen in de Haarlemse muziekscene natuurlijk. Slachthuis Haarlem, hè, voor je het misschien nog niet kent, is een centrum voor veel lokale muziek en nog veel meer. Voor veel muzikanten wordt dit echt een enorm gemis. Je kon er namelijk niet alleen optreden, je kon ook een studio huren. Meer leren over de muziekindustrie van lokale muzikanten die daar ook wel eens rondliepen. Lokale experts, nou ja. Wat is er nou eigenlijk allemaal gebeurd, vraag je misschien af. Nou ja, dat is deels duidelijk. Het gaat al een tijdje niet zo lekker met het slachthuis, dat was zeker duidelijk. In 2023 speelden de eerste problemen met geld al. Uiteindelijk werd er door patronaat in de gemeente Haarlem bijgestaan met subsidies. En toch is het financiële plaatje helaas nooit meer rondgekomen van het slachthuis. De Raad van Toezicht van het slachthuis heeft dus gezegd dat het maandenlang gesprekken heeft gevoerd met de gemeente. Dat er nog een mogelijkheid was misschien om het bedrijf in een andere vorm voor te zetten. Nou, daar was wel behoorlijk wat geld voor nodig van het gemeentebestuur. Maar omdat het slachthuis in het verleden al zoveel steun had gekregen, bleef er nog maar één optie over. Ja, faillissement, want de gemeente die wilde geen geld meer geven. Nou, wat er nu gaat gebeuren, slachthuis vraagt deze week nog faillissement aan. Een curator helpt het bedrijf om alle schulden te regelen. Ja, wat gebeurt er met het pand? Ja, dat is dus het onduidelijke deel. Dat weten we nog niet zo goed. De gemeente Haarlem wil belangrijke functies in het pand graag behouden. Zoals de verhuur van studio's en dat soort dingen. Maar ja, wat dat precies inhoudt in dat proces, dat is gewoon simpelweg nog niet duidelijk. Daar houden we je van op de hoogte uiteraard. En inmiddels is er op sociale media ook al flink gereageerd op het bericht. Het is pas een paar uur geleden bekendgemaakt, maar toch al heel veel reacties. Rob zegt bijvoorbeeld heel kloten. Mijn favoriete plek in Haarlem is weg, of gaat weg. Remco die zegt erbij, wat ontzettend jammer, met name voor de jongeren, is er al zo ontzettend weinig in Haarlem te doen. Ja, waar je een beetje betaalbaar uit kan gaan en een biertje kan drinken. Ontzettend jammer. Merel zegt, jeetje, ik val er stil van, ik ga jullie echt enorm missen. En ja, escalatie, je kent ze wel, de winnaars van de Rob Act Award van afgelopen editie. Die hebben ook gereageerd, die zeggen op hun Instagram story. Dankjewel slachthuis, we zijn een product van jullie steun. We gaan je ontzettend missen. Jullie hebben ons de kans gegeven om het woord van ska te brengen. Zonder jullie hadden we niet bestaan. En dat zegt toch wel genoeg, denk ik. Hè? Lokale acts die steeds meer groeien en populairder worden, die zijn allemaal een beetje ontstaan in het slachthuis. En dat gaat dus verdwijnen. Dat is heel erg jammer. Er zijn hele mooie tijden meegemaakt in het slachthuis. En het is heel erg zonde dat het verdwijnt uiteraard. We blijven dus hierdoor ook weer steeds minder plekken in Haarlem over voor jong talent om zich te ontwikkelen. Dat is natuurlijk heel erg jammer. Maar toevallig, dat is dan wel weer een beetje een opsteker. Op dit weekend trouwens al opent er een nieuwe broedplaats voor jonge muzikanten. Zometeen gaan we het hebben over De Volharding, die dit weekend haar deuren opent. En natuurlijk zit je bij 105 Sessions ook goed voor lokaal talent. Want straks gaat Alice Flynn optreden. En die staat morgen ook bij de opening van De Volharding. En die gaat straks met een mic in de hand en achter de DJ-tafel het hele pand afbreken, wil ik niet zeggen. Maar komt wel in de buurt, denk ik. Dus ja, lokale muziek zal niet verdwijnen. Maar het is natuurlijk wel een aderlating voor Haarlem en omstreken. Goed, we gaan even verder luisteren naar muziek. En zo direct spreek ik dus over de opening van De Volharding.

0: Matt Simons op 105. Too much, je kon hem al raden, denk ik. Je luistert naar 105 Sessions hier op Haarlem 105. Haarlem krijgt er dit weekend een nieuwe culturele plek bij. Ja, dat is wel heel toevallig eigenlijk dat het er eentje wegvalt. Maar er komt er wel een nieuwe bij, gelukkig. Aan de Paul Krugerkade in Haarlem-Noord opent namelijk De Volharding. Dat is een voormalige industriële locatie. Die is omgebouwd tot een soort broedplaats voor kunstenaars, muzikanten, theatermakers. Eigenlijk iedereen die een beetje creatief is. Vrijdag, zaterdag en zondag wordt de plek officieel geopend. En met 3 dagen lang live muziek, theater, exposities en heel veel andere activiteiten. Initiatiefnemer Hugo Post, die zit hier aan tafel. Hugo, hele goedenavond.
1: Hoi.
0: Goede samenvatting gegeven al.
1: Prachtige, prachtige samenvatting. Het ding is natuurlijk, we zijn al een jaar. Doen we al dingetjes. Ja. Maar als het goed is, dan. We hebben door heel veel vergunningshoepels moeten springen. En dat. Het ziet er nu naar uit dat we dat goed hebben gedaan. Dus nu mogen we formeel open en komt de wethouder langs om, om er een plasje over te doen. Dus dat is helemaal leuk.
0: We
1: gaan gewoon het nieuwe theaterseizoen starten. Dus we dachten, het is mooi om te combineren.
0: Ja. Dat is ook wel interessant inderdaad, want het is de officiële opening, maar jullie zijn al een tijdje open.
1: Ja, we zijn vorig jaar met de kunstlijn. Toen hadden we net 2 weken de sleutel. Toen zijn we open gegaan. Een enorme grote fabriekshallen, 5. Geen elektra, geen water, geen kachel, geen riool. En er is afgelopen jaar omgebouwd tot een plek die nog steeds niet af is.
0: Nee.
1: En misschien is dat ook wel de grootste charme van de Volharding. Dat je altijd het gevoel hebt van, hey, hier kan zich nog wat ontwikkelen. Hier kan gebouwd worden.
0: Ja.
1: Maar op zich is het nu een heel volwaardig podium en een heel volwaardig vrijheidstheater. En een hele mooie plek waar mensen uit de buurt en uit de stad elkaar kunnen ontmoeten en elkaar kunnen inspireren.
0: Ik vind het wel interessant, laten we even teruggaan naar dat pand waar je het over hebt. Het zat vorig jaar dus zonder elektra, zonder alles eigenlijk. Hoe zijn jullie bij dat pand gekomen? Wanneer kwamen jullie met het idee van, nou, dit zou een culturele broedplaats kunnen worden?
1: Dat is eigenlijk alweer 3,5 jaar geleden. Of eigenlijk alweer bijna 4 jaar geleden dus. Hè. Toen was er een stadsmakerscongres. En er was een Dragons Pitch. Waarbij mensen konden pitchen om een plan te realiseren. Voor zeg maar dat monumentale hoofdgebouwtje wat daarvoor staat. Dus dat heb ik toen gedaan. En uiteindelijk heb ik die pitch ook gewonnen. Dus er waren ook een aantal anderen. Waaronder in Holland, die had wat gepitcht. En Stoked, die had wat gepitcht. Op zich is het grappig. Dus in Holland, die zit nu bij Ratata. Dus uiteindelijk.
0: Uiteenlopende dingen ook inderdaad.
1: Ja, en Stoked, die zit dus nu in die voormalige konijnenopvang. Of wat was het? Marmottenopvang. Dus dat heeft ook allemaal zijn vervolg gekregen. En vervolgens gebeurde er 3 jaar niks. Er zat asbest. En vervolgens kwamen we erachter, het is eigenlijk gewoon een heel klein, dat is een kleine deel. Maar we zeiden van, nou, die hallen erachter, die vinden we wel interessant, die willen we wel. Maar daar zat toen nog, Filippo zat erin, dus die moest eerst weg.
0: En
1: die
0: wat was dat, Filippo?
1: Filippo Bouwbedrijf. Die hebben vorig jaar in maart, is een nieuwe pand opgeleverd. En toen kwam er ineens uit, toen kon er wat. Dus toen duurde het nog even voordat wat voldoende water door het spaarden was. En toen eind september, half september, kregen we dus de sleutel. En toen hebben we als een speer alles in orde gemaakt. Zodat we in de eerste week van november met de kunstlijn open konden gaan. En het eerste weekend waren er meteen 1200 mensen. Maar vervolgens zit je wel in een pand waar nog verder eigenlijk nog helemaal niks is.
0: Ja.
1: En heel veel vrije ruimte. En op zich is vrije ruimte misschien wel het grootste waardevolle goed. Wat heel veel mensen eigenlijk niet meer hebben. Want heel veel ruimte is al afgekaderd en ingesloten en bedacht. En dus dat is iets heel, heel bijzonders wat de Volharding denk ik ook eigen maakt.
0: Ja. En je noemt het zelf en ook andere mensen natuurlijk een culturele broedplaats. Mm. Maar wat betekent dat eigenlijk in de praktijk? Wat kunnen mensen daar straks gaan doen?
1: Nou, eigenlijk kun je gewoon doen wat jouw hartje ingeeft. Hè. Een culturele broedplaats zijn 2 dingen. Aan de ene kant is dat er heel veel verschillende mensen die kunst en cultuur maken, elkaar daar treffen, elkaar inspireren. Maar het andere ding is dus ook dat het maakt niet uit of je high art of low art of in wat voor gradatie art je maakt. Iedereen die vindt daar een plek om zichzelf te kunnen uiten op welke manier dat ook is. En of je nou 6 bent of dat je 106 bent. En het leuke is dus dat die plek, die trekt dus ook iedereen aan. Je ziet, we hebben in no time meer dan 100 vrijwilligers. En het zijn grotendeels mensen uit de wijk. Die uit Haarlem-Noord wonen. Hè, daar wonen we ook een paar aantal erbuiten. En het is van allerlei kunnen en leeftijden en backgrounds. En ja. Iedereen vindt elkaar. Dus ja. het creatieve en het feit dat er zoveel gemixt wordt. Dat is denk ik het leukste wat de volharding echt heel eigen is.
0: Ja, ja. En er zijn natuurlijk al heel wat culturele plekken in Haarlem. Dan hadden we het net toevallig inderdaad over het nieuws wat vandaag naar buiten kwam. Dat het Slachthuis faillissement heeft aangevraagd. Nou, ik ga er niet vanuit jullie à la minuut dat gat helemaal kunnen opvullen natuurlijk. Maar wat maakt jullie uniek in Haarlem dan? Wat maakt jullie echt een toevoeging in het culturele landschap?
1: Nou ja, ik denk wat ons uniek maakt en wat dus wat anders is dan wat het Slachthuis ook uniek maakte. Dat is dus dat wij echt enorm vanuit de wijk, zeg maar, geënt zijn in de wijk. En dat we qua cultuur enorm breed zijn. Dat we hyper inclusief zijn. Hè? Zowel mensen die op een van de asiel, hè, die op de asielboten wonen, die komen bij ons. Muzikanten die ook in het Slachthuis komen bij ons. Andere muzikanten die bijvoorbeeld veel meer funk of veel meer jazz maken of blues, die vinden een plek bij ons. Maar ook gewoon buurmannen, buurvrouwen die dit gewoon leuk vinden.
0: Ja.
1: Dus uiteindelijk die breedte en ook gewoon de breedte van kunst maken, beeldende kunst, videokunst, muziek, theater. Ja, ik denk dat is gewoon heel bijzonder en wat gewoon ontzettend leuk is. Haarlem-Noord is, ik denk dat een derde van de Haarlemmers die wonen in Haarlem-Noord.
0: Ja.
1: Maar je ziet dus niet hoeveel cultuurprofessionals en mensen gewoon daar met cultuur bezig zijn die eigenlijk dat niet kenbaar kunnen maken in een wijk. En die vinden nu ineens een plek als de Volharding en die denken, oh hey, ik kan gewoon in mijn eigen wijk kan ik laten zien waar ik mee bezig ben. Hè? Dat is wat je bijvoorbeeld ook. We hebben iedere derde donderdag van de maand zijn er jam sessies en daar zitten gewoon 20, 25 muzikanten en echt driekwart daarvan die komt gewoon uit Haarlem-Noord. Dat zijn allemaal hele goede muzikanten die dat ontzettend leuk vinden om nu in hun eigen wijk, in hun eigen buurt muziek te kunnen maken.
0: En mensen die bijvoorbeeld zelf geen kunstenaar zijn of muzikant zijn, is er ook wat te beleven voor die mensen?
1: Ja, want die kunnen ervan genieten. En aan de andere kant, eigenlijk is iedereen een kunstenaar. Ja. Alleen sommige mensen benoemen dat niet zo. Maar hè, bijvoorbeeld komend weekend zijn er ook allerlei workshops. Hè, dus je kunt leren hoe je een ring kan maken, hoe je patches kan maken. Je kunt leren jongleren. Je kunt met karton aan de slag. Je kunt een goggle maken. Je kunt elektronische muziek kun je leren maken. Ja, er is dus ook al, hè, ook al denk je dat je niks kan, je gaat gewoon bij de volharding ontdek je. He, zelfs al heb je jezelf nog niet geafficheerd als iemand met talent. He, dat jij ook gewoon hele mooie en eigen dingen kan maken.
0: Ja, precies.
1: Dus die ruimte is er. Er is gewoon heel veel vrije ruimte om te ontdekken wat er zou kunnen en wat jij zou kunnen. En dat is gewoon superleuk. En aan de andere kant, als jij gewoon denkt van, nou, ik vind het gewoon leuk om een biertje te drinken en met de buurman te kletsen, is dat ook een prachtige plek voor.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat is ook gewoon van waarde. He. We zeggen niet voor niks. We hebben een verhalentrefpunt. Dus waar mensen elkaar wat te vertellen hebben. Dan dat is ook een manier van cultuuroverdracht. Hè? Cultuur zit gewoon in samen beleven. En daar woorden of uiting voor vinden.
0: We gaan even naar de komende 3 dagen. Dat is natuurlijk het openingsweekend. 3 dagen trekken jullie uit voor de opening. Wat staan bezoekers morgen, zaterdag en zondag eigenlijk te wachten? Je hebt al een aantal dingen genoemd. Maar
1: ja.
0: Wat zijn, stel iemand die er niet zo bekend mee is, wat kan men verwachten daar?
1: Ja, een enorme enorm gevarieerd programma in ieder geval. We beginnen gewoon om 5:00 met een feestelijke opening. Er komt onder andere een Chinese leeuwendans beginnen we mee om 5:00. Daarna zijn er 2 hele toffe performances. Baby Girl en Alice Flynn. Nou, die laatste die gaat hier al een voorproefje
0: laten horen.
1: Alice Flynn,
0: zeker.
1: Dus dat is heel erg leuk. En dan heb je die avond, dat stuitert door met Niets ontziende punk van Alice Rater naar Panther, zwoele nederbeat, grunge hip-hop van de OKKO tot tender Chunks in Gravy. Hè? Dus een beetje een soort garage act punk.
0: Leuk.
1: En dat is dan het vrijdagprogramma. Hè? Maar vergeet niet, daarbij zijn dus ook een aantal DJ's zoals DJ Da Modern, DJ Pablo Colorado, DJ Bone. Die dus gewoon ook ja, gewoon voor ontzettende lekkere swing zorgen. Of het nou rock and roll, tropical dance is. Of hè, gewoon van alle markten ja. thuis. Dus uiteindelijk, zelfs al denk je, deze band vind ik minder leuk. Dan is er nog 100.000 dingen te beleven. Er is een. Er staat een foodtruck van de oesterzwammerij. Dus je kan er ook lekker, je kan er lekker eten. Er zijn twee barren zijn er waar je aan kan, waar je aan kan hangen. Waar je met vrienden kan zijn. Ja, en er zijn dus tal van workshops. Okay. Ook Kiki on Wheels is er. Dus de kleinste kunnen ook geschminkt worden. Je kan portretten laten maken.
0: Een enorm programma dit zeggen.
1: En dit is alleen de vrijdag.
0: Ja, dat
1: dus
0: is niet normaal.
1: Alleen maar over de vrijdag.
0: Kunnen mensen dit ook op een overzichtelijk plek. Hebben jullie een website, een plek waar dat te vinden is?
1: Ja, er is de website is www.deverharding.org en op het moment dat je er even doorklikt, dan kun je ook iedere maand de nieuwsflits krijgen en dan zie je ook wat er de rest van de maand gebeurt. Ja. Want zoals het deze eerste drie dagen, dat is natuurlijk ook het leuke, zijn eigenlijk is het een voorproefje van wat je de komende drie maanden kan verwachten. Zo zie je ook bijvoorbeeld op de expositie die er te zien is, zie je dus een groot aantal werken die eigenlijk verwijzen naar de exposities die er ook de komende maanden gaan gebeuren.
0: Ja. Ja.
1: Dus dat is ook ontzettend leuk om op die manier ook qua beeldende kunst kun je ook een beetje zien wat je zo al bij ons kan verwachten de komende maanden.
0: Hey, en voor mensen die muzikanten, kunstenaars, makers uit Haarlem die nu luisteren en denken, nou dat klinkt wel goed, ik zou daar ook wel wat willen doen. Hoe kunnen mensen bij de Volharding terecht?
1: Nou, je kunt je gewoon aanmelden dat je vrijwilliger wil worden en dat je onderdeel van het collectief wil zijn. En dan ga je gewoon aan de slag.
0: Zo simpel is het eigenlijk.
1: Eigenlijk is het zo simpel. Hè? Ja. Het is niet zo dat we een plek zijn en dat je zegt, goh, kan ik jullie huren? Hè? Want wij zijn eigenlijk niet van het huren, maar we zijn van meedoen. Hè? Dus als jij wat bij ons wil, of als jij wil dat iets gedaan, dan kom maar lekker aan de slag. Dus dat is eigenlijk het idee. Ja. Word een onderdeel van de community en dan kan er van alles.
0: En dat kan ook via de site gewoon.
1: En dat kan ook gewoon via de site.
0: Super. Hugo, ik wil je heel erg bedanken voor
1: We hebben het nog niet over de zaterdag en de zondag gehad, hè?
0: Ja, maar we zitten een beetje krap. Kunnen mensen wel tot zijn? Als je er even als met de sneltrein gaat doorheen.
1: Nog even heel erg snel voor de zaterdag de highlights. Wat Silaida speelt. Reggae Revelation, Caribische reggae. Bea Bob, Stufkens. Die is er weer. Sierge Frans is te zien. En Cumbia Caracho. Dus je kunt ook allerlei soorten. En op de zondag, dat is een beetje de afterparty met PB en de Jacks en de Marx Brothers. Dus. En ondertussen zijn er nog heel veel andere extra bij ook. Dus
0: maar dat
1: check dat even op de website.
0: Op de website te vinden.
1: Heel goed.
0: Ontzettend dankjewel. De Volharding opent dus dit weekend officieel de deuren aan de Paul Krugerkragen. De 47 in Haarlem-Noord. Van vrijdag 4 tot en met zondag 6 september is er een gratis openingsprogramma. Dus onder andere Alice Flynn, die hier straks gaat optreden. Die gaat hier om 8:30 de tent afbreken. En om 8:00 na het nieuws spreken we hem zo direct na Jonas Blue.

0: 105. Het is 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Drie Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
2: Dit gaat in ieder geval helpen. Hè. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
1: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
3: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
1: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Jelle Schmid. Goedenavond. Je luistert nog steeds naar 105 sessies met zo direct Alice Flynn aan

0: Chris Brown, controversiële artiest, maar wel een lekker nummer. Fall In op Haarlem 105. Ja, het is het tweede uurtje en dat betekent maar één ding. We hebben live muziek zo direct in de studio. En we hebben niemand minder dan Alice Flynn in de studio. Alice, een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: We hebben radioluisteraars, we hebben ook vaak radiokijkers. Ja. En dat valt meteen op. Jij zit hier een soort werkvest aan. Hoe noem je dat dan? Een hesje?
1: Dit is het coolste outfit die ik heb kunnen samenstellen. Want, eerst grote interview, dan moet je natuurlijk wel serieus nemen natuurlijk.
0: Dus, dat vind ik een hele goede. Ik raad ook aan de mensen die luisteren, zet eventjes op haarlem105.nl de stream aan, de tv-stream, want het is... Wil je eigenlijk niet missen, want jij zit hier met 3 zonnebrillen op. Ik ga even omschrijven wat ik zie. 3 zonnebrillen, een soort ketting met sigaretten in het midden, een pakje.
1: Ja.
0: Net had je er eentje in je mond, maar dat praat toch iets makkelijker zo, denk
1: ik. Ja, precies. Ja, zeggen keep your enemies close, En voor mij is nicotineverslaving een van mijn grootste vijanden.
0: Ja, precies. Nou, dan zijn ze heel dichtbij in ieder geval, denk ik. En wat ook opvalt, ja, nu niet meer omdat je zit, maar je kwam een beetje strompelend binnen, Alice.
1: Ja.
0: Vertel eens even, wat is er met je been gebeurd?
1: Helaas, ja. Ik was aan het klimmen in de Alpen. Oh. En ik was op een gegeven moment gewoon gevallen.
0: Ja.
1: En toen was mijn voet 90 graden gedraaid. En toen kwam er net een pak roedel met allemaal wolven om me af. En ik heb ze allemaal weggevochten, maar
0: Jezus.
1: Toen moest ik wel met de trouwmedicopter natuurlijk worden weggevoerd.
0: Dat snap ik.
1: Dus ja, nu moet ik met krukken. Maar show must go on.
0: Ja, precies, precies. Nou, dat is want dat je dat overleefd hebt. En dan ook nog hier zijn. Ik vind het wel een dedication, hoor. Dat wil ik wel even zeggen van tevoren. Hey, Alice, even voor de mensen die jou nog niet kennen. Kan je even kort omschrijven wat voor soort muziek jij maakt? Waar mensen jou misschien van kunnen kennen?
1: Waar ze van kunnen kennen... ik zou zeggen vrij weinig. Maar misschien heb je een sticker van mij gezien.
0: Wie weet.
1: Die vind ik wel leuk om hier daar op te hangen in Amsterdam, Haarlem.
0: Oh.
1: Maar... wat ik zelf doe is experimentele, donkere electropop. Dat vind ik het leukste om te doen.
0: Dat klinkt wel een beetje niche of zo. Of valt dat mee?
1: Een beetje. Ja, het is een beetje... Ik zou zeggen, het is wel echt mijn eigen ding. Maar, Electro Clash, Indie Sleaze, dat is nu ook weer een ding aan het worden.
0: Aha.
1: Dus het is mensen die een beetje op me lijken. Dus ja. Bijvoorbeeld Crystal Castles of zo.
0: Oh, dat ken ik wel.
1: Nou ja.
0: Oh ja, ik ben niet zo goed met de terminologie. Maar als ik daaraan denk, dan weet ik in ieder geval waar je moet denken.
1: Ja.
0: Hoe ben je in dat genre van muziek gerold? Heb je daar al sinds jongs af aan een affiniteit mee?
1: Nou, dat begon vooral... ik was vroeger heel erg een gamer. En toen speelde ik Hotline Miami. Ik weet niet of je die toevallig kent.
0: Qua naam, ik heb het nooit gespeeld.
1: Maar... Ja, het is een soort retro-ethisch spel. Maar die soundtrack, die was zo hard.
0: Ja?
1: Het was gewoon boom, boom, boom. En via via was ik gekomen aan Justice. En Daft Punk. En toen dacht ik... Jammer, dat wil ik ook.
0: Ja.
1: Dus heel veel niet zo goede muziek gemaakt. Met allemaal samples erin. En nu... Iets betere muziek met iets minder duidelijke samples. Want ik kan een rechtszaak niet betalen.
0: Nee, dat vind ik een motivator genoeg lijkt me dat omdat inderdaad niet.
1: Ja.
0: Waar hebben we het dan over? Hoe lang ben je al bezig met muziek maken ondertussen?
1: Nou, tel je dat ik gewoon op een drumstel...
0: Laten we zeggen, je eerste ding wat je net zegt, niet zo goed. Dat zijn jouw woorden.
1: Ah, oké. Okay. Nou, eerst, ik had natuurlijk wel wat NFL Studio demo'tje in de basisschool. Maar toen ik het echt een beetje serieus begon te nemen, toen was ik... 16.
0: En nu?
1: Nu ben ik 27.
0: Oh, dus... dat is een hele tijd dan al.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik moet er best van maken, want 27 kan nog een paar maanden gaan.
0: Ja.
1: Dus jaar nu.
0: Ja. Hey, mensen kennen jou misschien inderdaad nog niet zo goed. Ik kende jou ook nog niet zo goed. Dus als radiopresentator ga je dan even research doen, uiteraard. Toen kwam ik op jouw website terecht. En dat vond ik toch wel... Dat doe ik bij elke artiest even kijken of ze een site hebben. Maar dit vond ik wel heel uniek hoor. Ik zou mensen sowieso aanraden om zelf gewoon even Alice Flynn op te zoeken op Google. Want ik denk dat de makkelijkste manier is om erbij te komen. Dan staat hij meteen bovenaan. Het is een soort Hives geïnspireerde site, hè?
1: Ja.
0: Hoe ben je tot dat idee gekomen? Ik vind het ontzettend creatief namelijk.
1: Nou, op een gegeven moment moest ik echt mijn eigen ideeën, mijn eigen visuele stijl echt gaan... omnigiseren, of ik weet niet of ik dat woord uit spreek. In ieder geval dat het gewoon één echt idee wordt, een concreet idee. Toen dacht ik van heel veel van mijn tracks gaan eigenlijk over een toekomst die ik heel graag had willen hebben, maar nooit heb kunnen krijgen.
0: Oh.
1: En ook gewoon die goede oude tijd en zo. En dat romantiseren. Dus toen dacht ik...
0: Beetje melancholisch.
1: Ja, heel melancholisch is het. Dus toen dacht ik, hey, wat was het eerste wat in me opkomt? Als ik een eigen site zou maken, dan zou ik zeggen of freewebs. Van die... sites die je dan vroeger zelf kon in elkaar kon zetten. Of nog leuker, Hives.
0: Ja, ik vind het ontzettend leuk, want er staat van alles op. Natuurlijk informatie over jou, ook foto's, maar ook de vrienden, hè, die had je ook bij Hives natuurlijk. Maar dat zijn allemaal dan muzikale collega's van jou, denk ik dan.
1: Ja, een beetje mijn netwerk heb ik daar neergezet.
0: Precies. Ook een hele, hoe zeg je dat, lijst eigenlijk wanneer wat gebeurt, een tijdlijn.
1: Ja, de bus van
0: de vroeger. Bus, ja ik, ik heb ook Hives gebruikt, maar dat is zo lang geleden, ik weet al die termen niet meer. Krabbels weet ik nog, maar die heb je niet, hè, of wel?
1: Nee, dat is toch iets te moeilijk om te programmeren.
0: Dat komt misschien nog. Wat er ook bij stond, dat je ook veel bezig bent met mentale gezondheid en dat dat ook een grote rol speelt in jouw muziek.
1: Ja.
0: Kun je er wat meer over vertellen?
1: Ja, helaas was ik in mijn jonge volwassenheid was ik best wel in een gigantische depressie getuimeld. Ja. En daarna kwam ik erachter van, ik kwam maar niet achter wat er nou aan de hand was of zo. En waar het eigenlijk op neerkomt is dat ik gewoon borderline had. Wat wil zeggen dat al mijn emoties gewoon heel extreem zijn.
0: Ja.
1: En toen begon ik zeker een beetje te zien als therapie. Van elke keer als ik iets had om waar ik mee moest dealen, dan schreef ik er een nummer over. En ja, op een gegeven moment had ik een, tussen 2023, had ik een gigantisch moeilijke break-up. En toen kwamen gewoon echt ineens 15 nummers uitrollen. En dat was gewoon mijn eerste album.
0: Serieus?
1: Ik hoop die volgend jaar in Valentijnsdag te kunnen droppen. Eerste single is al uit, maar...
0: Gaaf, gaaf, mooi vooral. Ja. Dat emotie zoiets voor jou is dat je daar ontzettend veel inspiratie uit haalt dus ook.
1: Ja.
0: Maar dat komt volgend jaar uit, zeg je? Of wat zijn dan? Dit jaar, volgend jaar?
1: Volgend jaar op Valentijnsdag.
0: Valentijnsdag. Maar is dat dan niet zulke nummers die uit zo'n emotie voortkomen? Zijn dat dan ook niet moeilijke nummers om dan bijvoorbeeld te spelen of te... Nou, terug te denken.
1: Ja, moeilijk om te spelen bedoel je emotioneel gezien?
0: Ja, want ik denk dat er best wel een... als je er zo emotioneel in bent... Ik kan me voorstellen dat die lading nog best groot misschien is.
1: Nou, dat is inmiddels al een paar jaar geleden natuurlijk. Dus ik heb al gigantisch veel afstand... heb ik er al gelukkig aan kunnen doen.
0: Ja.
1: Maar ja, soms dan denk ik wel van... na zo'n nummer, bijvoorbeeld na zo'n optreden... dan denk ik van... misschien moet ik even wat nieuwe nummers gaan schrijven die me minder deprimeren. En dat doe ik ook, maar die moet nog even gaan uitwerken. Dus dit zijn vooral nog de deprimerende nummers van toen.
0: Ja, precies. Nou, daar gaan we het straks ook nog uitgebreid over hebben. Ja. Wat er allemaal aan zit te komen. Ook op jouw site. Ja, ik blijf die site maar op rakelen, want er staat zoveel informatie op. Er staan jouw passies bij. Overdenken, over verliefd zijn, over bitter zijn. Winkelwagens, vond ik ook een mooie.
1: Ja.
0: En vooral impulsiviteit. Waaruit dat laten zich in? Want je zegt net ook 15 nummers in één keer schrijven. Is dat ook...
1: Ja, ik kan eigenlijk alleen maar dingen impulsief doen. Mijn brein kun je een beetje vergelijken met een kleutertje die gewoon van hop naar her gaat. En dan moet ik het maar mee zien te redden.
0: Oké. Okay.
1: Dus die impulsiviteit, die komt ook gewoon terug. En dat is ook een teken van borderline. Gewoon hele domme dingen doen.
0: Oké. Okay.
1: Die ik dan liever niet zeg on air hier.
0: Nee,
1: maar,
0: dat hoeft ook helemaal niet.
1: Dat uit zich wel in bepaalde middelen gebruik en vandalisme.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Die stonden dan weer niet bij de hobby's. Maar,
1: nee, dat moet toch een beetje PG-12 houden natuurlijk.
0: Ja. Nee, nog eventjes over de teksten die jij wel schrijft. Want je schrijft zelf je nummers. Hoe ga je te werk? Als je teksten schrijft, je zegt net eigenlijk dat komt vaak impulsief. Gebeurt het ook wel eens dat je er echt voor gaat zitten? Of is het echt altijd...
1: Nee, ik ga nooit echt voor zitten. De enige keer wanneer ik echt voor dingen ga zitten... is zeg maar de muziek zelf, de instrumental erachter.
0: Ja.
1: Maar een nummer, ik krijg gewoon een idee... en dan moet ik het gewoon zo snel mogelijk gaan opschrijven en gaan opnemen... want anders vergeet ik het.
0: Ja.
1: En dan kan ik altijd daarom nog denken... oh, dit is ook leuk. En dit is ook nog leuk. En dan... Ik heb zeg maar een ruig idee en dan ga ik gewoon door de loop van de maanden heen voeg ik wat bij of dan haal ik wat weg of zo. Die manier.
0: Ja, ja.
1: Dus dat betekent dat ik echt 20 keer zoveel tekst, misschien wel 100 keer zoveel tekst heb geschreven voor dat album dan op het album komt. Want het is gewoon een compleet stroming constant.
0: Zijn dat dan ook dingen die komen dan niet op het album, maar recycle je dan die zeg maar wel of gaan die meteen die teksten die je schrijft?
1: Nou, meestal ik probeer zeg maar... Dit album is dus gaat heel erg over hoe ik omga met borderline en relaties. Maar ik wil juist mijn volgende album heel erg ervan afbrengen. Okay. En het album na ook weer. Dus niks wordt eigenlijk meer echt daarvoor gebruikt. Volgende album gaat meer over vriendschap en identiteit. En terugkijken naar nog vroeger een relatie waarvan je dacht... Oh, dat ging er dus mis.
0: Daar gaan we het zo direct nog even uitgebreid over hebben. Eerst nog even muziek op 105. Coldplay.

0: De sigaret is weer terug in de mond. En dat betekent maar één ding. We zitten nog steeds aan tafel met, met Alice Flynn hier op Haarlem 105. Alice, leuk dat je er bent.
1: Ik heb
0: het al eventjes gehad over natuurlijk je inspiratie. Of meer hè, de start van je muzikale ding waar je bent begonnen. De thematiek. En op jouw site staat ook een hele grote lijst met inspiraties. Hè? Crystal Castles, die je net al noemde. Maar ook Joost, Joy Division, Depeche Mode, Arcade Fire. Nou, noem maar op.
1: Ja.
0: Best wel eclectische smaak, zullen we maar zeggen. Wel redelijk, ik denk dat de leidende trend elektronisch muziek is een beetje. Maar wel alsnog hele verschillende dingen. Zijn er bepaalde artiesten waar je bepaalde dingen uithaalt? Of?
1: Ja, ik heb wel bepaalde dingen die ik dan bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld de sound is dan bijvoorbeeld wat meer Justice in Crystal Castles. Maar bijvoorbeeld de manier waarop iemand in het leven staat. Of manier waarop iemand optreedt. Misschien iets meer Joost weer.
0: Oh ja, dat kan je natuurlijk ook nog. Ik zit alleen maar heel simpel te denken. Alleen qua muziek. Maar inderdaad, dat speelt natuurlijk ook nog mee.
1: En dit is nog niet geüpdate. Maar laatst ben ik ook heel veel aan het kijken naar bijvoorbeeld Oliver Tree. Kijken wat hij deed.
0: Tragisch. Die is natuurlijk afgelopen of 2 maanden geleden verongelukt.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Dus wat hij deed met... dat vond ik wel heel leuk. Van niemand luistert naar serieuze muziek. Dus... Hij ging zichzelf gewoon heel ridiculous schieten. Gewoon omkleden. Gewoon
0: en dat sloeg aan.
1: Ja, en ik dacht van... misschien moet ik ook zoiets gaan doen. Dus dit is een try-out wat ik nu aan heb. En ik probeer het...
0: Nou, ik vind het wel... Het is heel opvallend. Het is wel uniek. Dit blijf je wel bij. En dat is inderdaad ook wel een goede factor daarin.
1: Ja, ik wil nog echt een outfit gaan maken. Echt meerdere outfits. Dat het gewoon meer is dan alleen een ketting. Maar
0: Ja, zet hoor. Afgelopen jaar natuurlijk veel singles uitgebracht, zei ik al, op Spotify ook. En je was al net aan het praten over een album wat op Bevrijdingsdag, nee, iets eerder, Valentijnsdag volgend jaar uitgebracht wordt, als de planning in ieder geval goed gaat. Kan je wat meer vertellen over dat album nog? Je zei net al dat de thematiek sowieso anders is.
1: Ja, dat zoals ik net zei, vooral ik begon met het schrijven van het album na een heel pijnlijke break-up, waarvan ik daarna een crisisdienst kwam en daar ik erachter kwam dat ik borderline had.
0: Yeah.
1: En terwijl dat heel kut klinkt eigenlijk, was het eigenlijk een opluchting van oh, ik weet eindelijk wat er mis is met mij.
0: Oh, dat kan me voorstellen.
1: Ja, en toen besloot ik eerst heel thematisch, besloot ik gewoon therapeut besloot te gaan schrijven. Dus elke keer als er weer iets nieuws me dwars zat over denk ik, mijn glazen in het algemeen of die specifieke ex, dan...
0: Yeah.
1: Of over mezelf, want het is ook heel erg zelfreflecterend. Van, daarom was ik een beetje een lul.
0: Maar je zei net al, dat het album is eigenlijk... Ik weet niet eens of je dat on-air zei of tegen mij gewoon net, maar 85% af al bijna eigenlijk. Ja. Kan je al over een paar nummers vertellen van wat er allemaal opkomt?
1: Nou ik heb bijvoorbeeld een paar die ik zo ga spelen. Een van mijn favoriete nummers is de openingstrack. Dat is Back from the Dead. Dat is dus... voordat ik wist dat ik dus borderline had. En toen zat ik dus in die relatie in 2022. En toen was ik al, oh, dit is het. Het leven gaat voor altijd leuk zijn. Yeah. Let's go.
0: Yeah.
1: En dat is gewoon een beetje die manische energie die je dan hebt. Waarvan je nu achteraf denkt van ja, tja. Maar toen was het echt van, wow.
0: Ja,
1: ik voel me gewoon god. Oh my god. Ja.
0: Dat is wel een interessant onderwerp om over te schrijven, denk
1: ik
0: ook, toch?
1: Inderdaad.
0: Ja.
1: Dus heel dat album volgt ook een soort verhaallijn van... Jee, oh nee, misschien kan ik hiermee dealen.
0: Oké, dus 85% is hier af. De komende 15% dat moet dan voor Valentijnsdag gebeuren. Lukt dat, denk je?
1: Dat moet wel lukken. Ik werk heel goed met deadlines.
0: Oh.
1: Ja.
0: Nou, dat komt er dus allemaal aan. Dat volgen we dan tegen die tijd ook.
1: Ja.
0: Moet een beetje doorpraten trouwens. Komend weekend treed je ook op bij de Volharding. Morgen zelfs al.
1: Ja, morgen.
0: Hebben we net uitgebreid met organisator Hugo Post over gehad. De Volharding natuurlijk een nieuw initiatief in Haarlem. Vertel eens even, hoe is die samenwerking tot stand gekomen? Waarom ga jij daar morgen staan? Hoe is dat?
1: Nou, sowieso die plek daar, die is maar een paar straten van me vandaan. Dus ik kreeg ook een brief in de bus van, oh, dit open nu. Ik dacht, toch even checken hoor.
0: Ja.
1: Dus op een gegeven moment was ik daar bij een open podium. En ze beviel het wat ik aan het doen was. Dus ze vroegen me voor de opening. Echt bijna meteen daarna. Dus ik dacht,
0: hey,
1: ja, tuurlijk.
0: Heb je nog enig moment getwijfeld? Of jij zei, nee, doe ik. Kijk, dat is de mindset hè.
1: Ja, in deze muzikant non-economie moet je pakken. Gewoon alles pakken. Maar sowieso ook altijd nieuwe naam in het Engels. Gewoon een hartstikke leuke tent. Ja, dat. Dus,
0: ja. Dus morgen ben je ook nog te zien eens een keertje bij de verharding. Mochten mensen zo direct helemaal onder de indruk zijn van je werk. Dat zou natuurlijk best kunnen. Nog even kort voordat je zo gaat optreden. Wat kan men zo verwachten? Even kort, wat voor soort muziek nogmaals?
1: De set zo bedoel je?
0: Ja, gewoon hè, voor mensen die misschien net intunen. Wat kan men zo direct over een paar minuutjes live verwachten hier?
1: Experimentele, wat meer donkere elektropop. Maar eigenlijk gooi ik gewoon alles een beetje in een blender en dan zie ik er wel wat eruit komt.
0: Nou, dat is een geweldige mindset, denk ik. Alice Flynn, we gaan je zo direct over een paar minuutjes dus horen op de zender. Eerst nog eventjes wat muziek van Edwin Collins.

0: Ja, Ilse Lange, heel mooi gezongen. Maar we gaan toch even naar andere muziek. Want Alice Flynn staat hier live alvast klaar. Dus we gaan schakelen naar 20 minuten lang live Alice Flynn op 105.
1: Welkom. Dit is Alice Flynn. Bij Harlem 105. Ik wil graag een shout-out doen naar alle vrouwen over de 50. Je doet me je best. Ik zie je.

vanuit. Mijn gips is gewoon af. Ik kan gewoon lopen. Wat ik heb gerealiseerd sinds ik hier, want ik ben oorspronkelijk van Brabant. En ik zie hier nooit eekhoorns. Helemaal nooit. En ik zie wel af en toe reigers. En dat vond ik eerst ook heel raar, maar blijkbaar is dat hier normaal. Dus ik wil met jou afspreken, de luisteraar. De volgende keer, wanneer je een eekhoorn ziet, denk aan mij. En de volgende keer, wanneer ik een reigers zie, dan denk aan jou. God bless.

0: dan nu?
1: Een koffertje slash remix van iemand anders. Namelijk van Thor Kissing op Tillen.
2: Hallo, I'm Johnny Cash.

optillen, optillen. Zoals ik vroeger werd opgetild bij dopen. Ik kom optillen, optillen. Zoals Rafiki Simba optilt. Ik wil optillen, optillen. Ik wil optillen, optillen. Ik wil optillen.

0: Weihnacht, Harlem.
1: Dat was hem hoor. Dames en heren, Alice Flynn was dit op Haarlem 105. Ja, we gaan zo nog eens eventjes kort nabespreken hoe het optreden eigenlijk ging. Nou, ik denk dat ik het wel weet. En ja, waar Alice de komende tijd nog meer te zien is na dit lekkere nummer.

0: Ja, prachtige muziek allemaal hoor. Maar net hebben we toch echt mooie muziek gehoord van Alice hier zo. Vertel eens eventjes, Alice, hoe ging het net? Wat vond je er zelf van?
1: Dankjewel. Ja, het was even wennen, want normaal ren ik over heel dat podium. En
0: ja, dat gaat nu moeilijk.
1: Als ik geen gebroken poot had, dan had ik dat zeker gedaan. Ja. Dan ben ik een beetje op de grond gekruipt en zo. Kopen. Ja. Dus die gelimiteerde beweging, dat was wel gek. Ja. Maar
0: buiten dat om, de muziek zelf. Nou, vond ik ook wel, toch? Ja. Wel, die laatste vond ik echt lekker met die saxofoontjes doorheen en zo. En die komt dus ook op jouw album.
1: Ja, zeker.
0: De eerste single die al uit is, zei je.
1: Ja.
0: Nog even kort voor de mensen die misschien het intunen. Jouw album komt eraan, dat duurt nog even.
1: Dat duurt nog even.
0: Wanneer?
1: Valentijnsdag volgend jaar.
0: En je bent bijna klaar ermee, al nog 15% zei je. Moet
1: nog 15%, maar die laatste 15 is het moeilijkst.
0: Dat is het moeilijkst, dus daar ben je nog even flink mee bezig de komende tijd. Verder buiten dat, dus morgenavond te vinden bij de opening van de Volharding in Haarlem-Noord dus.
1: Zeker.
0: En verder, ben je nog ergens anders te zien de komende tijd of is dat hem vooral?
1: Buitenlanding. Ben ik te vinden. Dat is, geloof ik, ben ik op de zaterdag. Bij de Queer Stage is dat.
0: Oh, vertel even kort. Wat is dat voor de mensen die dat niet kennen?
1: Buitenlanding is... Ik moet heel erg zeggen, ik ben daar heel kort geleden nog voor gevraagd. Ik ken het ook nog niet. Maar het is een soort grassroots festival. Met heel veel echt Nederlandse acts. En Elmer is er ook. En Nonchalant, en noem ik dat ook. Dus heb ik wel heel veel zin om die te zien ook.
0: Leuk.
1: En ik kom daar met zo'n collective die zich als een soort neonkatten verkleden. En daar een tent neerzetten. Okay. Ja.
0: Dat is een hele beleving in ieder geval, denk
1: inderdaad,
0: ik.
1: Inderdaad, ja. En waarschijnlijk moet ik diezelfde dag ook nog in zo'n kattenpak. Dus ik kan me twee keer zien optreden. Eén keer als clownkat en één keer als ikzelf.
0: En voor de mensen die denken, nou dat katten, dat hoeft er niet bij. Morgenavond is dus ook bij de Volharding. Hoe laat?
1: Kwart voor zeven,
0: oké. Okay, ja. Dus we even een snelle hap naar binnen en naar de Volharding.
1: Precies, of neem de hap mee, maar nee, dat vinden ze misschien leuk.
0: Nee, laten we dat maar niet doen inderdaad. Drankjes kan je er allemaal kopen, denk ik.
1: Precies.
0: Aan de Paul Krugerkade dus in Haarlem-Noord. Dan rest mij nog gewoon een bedankje voor vanavond, Alice.
1: Ik wil je
0: heel erg bedanken. Het was heel erg leuk om hier te hebben.
1: Leuk.
0: Een primeur, hè? Nog nooit eigenlijk een DJ-set hebben je gehad in het programma. Moet je nagaan.
1: Sowieso radio.
0: Je bent voor het eerst op live radio geweest. Met zo'n interview erbij, dus ik vond het heel erg leuk. En veel plezier morgen. En voor de geïnteresseerden dus morgen treedt Alice dus ook op bij de Volharding.
1: Dankjewel.
0: Cheers. Wij zijn ook klaar voor vanavond, want het is hoog tijd. Er staat al iemand naast mij bijna uit de stoel te staren. Nee, dat valt wel mee, hoor. Het is Rob Jonker die invalt voor Remco Lanting voor de Disco Trainer. Voor de Disco Trainers. Die komt zo direct na het nieuws van 9 nog eventjes langs geraast. Eerst nog even Kloot en tot volgende week.

0: Dit is 105. Het is 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
2: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
1: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
3: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
1: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's loopt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Een hele goede avond. Disco Train. 2:09. Bijna 3:09. En heb je je ticket al klaar? Want we gaan rijden met die Disco Train. 2 uur lang kan je mee naar de vele stops die we gaan maken. En er rijden wat sterren mee, kan ik je vertellen. We beginnen straks met de Commodores. De Tram zie ik. Gladys Knight en de Pips en Barry White. Kortom, echte disco. Fijn dat je meeluistert bij Haarlem 105. Goedenavond. Geen Remco Lanting. Je mag ook wel eens een donderdagavond vrij, toch? Ik neem het graag over. Mij zou je kunnen kennen van de ochtendshow. En dat betekent straks om 11 uur klaar, 11:30 thuis. Snel het bedje in. En morgenochtend om 6 uur gaat de wekker. En om 7 uur zit ik hier weer live in Studio 1. Ga genieten van Rolls Royce met de RR Express.

0: misschien ben je wel een beetje blijven hangen na de 105 sessions. Dan zou ik zeggen, blijf lekker luisteren. De disco uit de jaren 80, dat gaan we presenteren bij je. Met hier en daar wat verhalen en achtergronden. 6 over 9, goedenavond, je luistert naar Haarlem 105. En dit is de Disco Train. Niet met de bekende sonore stem van Remco Lanting. Maar je moet het vanavond bij mij doen. Rob Jonker achter de knopjes. We zijn vertrokken van spoor 105. En die Disco Train zit vol met grote sterren. En als we een beetje doorlopen naar de volgende wagon, dan treffen we daar de Commodores aan. En dat is een beetje rustige muziek. En dat mag ook wel op deze heerlijke donderdagavond. 3 september des heren 2026.
1: Is Haarlem 105.
0: Ah. Lionel Richie. Van de week werd hij onwel. Hij moest even opgenomen worden in het ziekenhuis. Maar hij is gelukkig weer ontslagen. Easy. Hier zijn de Commodores.

77 is hij alweer. Lionel Richie. En ik zag hem dit jaar in de Ziggo Dome. En natuurlijk zong hij dit nummer ook. Want dat is het mooie. Hij is de leadzanger van de Commodores. En daarna is hij natuurlijk solo gegaan. Maar dan kun je dit soort nummers ook nog steeds gebruiken. Brick House bijvoorbeeld ook. Easy Like Sunday Morning. Hij komt uit Tuskegee. En Lionel doet het rustig aan. Dat mag ook wel op zijn leeftijd. We wensen een beterschap toe. Blijf nog even bij ons, Lionel. Hopelijk kom je volgend jaar weer in Nederland. Bijna 11 over 9. Goedenavond, je luistert naar de Disco Train. Op de donderdagavond tussen 9 en 11 uur. Soul, disco en funk van de bovenste plank. Ja, easy like Sunday morning. De volgende nummer wat ik nog neer heb voor jou op de draaitafel. Die komt uit 1976. Hij is van de Tramps en die mogen zeker niet ontbreken in de Disco Train. Ze zitten in hun eigen prachtige coupé, om het zo maar te zeggen. Ja, het is het titelstuk van de gelijknamige album wat ze in 76 uitbrachten. Disco Inferno. En daar gaat er natuurlijk echt een lichtje branden bij je. Ja, ze scoorden een 12-inch versie die in 1977, een jaar later dus, verscheen op de soundtrack van de film Saturday Night Fever. Als je iets jonger bent dan ik, dan herken je waarschijnlijk die film niet. Hoewel, het is wel een hele grote hit geweest met John Travolta natuurlijk. Het nummer is het grootste succes van het componistenduo Leroy Green en Ron Kersey. En ja, hoe komen ze nou met die Disco Inferno? Nou, ze vonden een inspiratie uit de film The Towering Inferno, waarin onder meer een discotheek opgaat in een vlammenzee. Wauw. Als het een beetje rustig op de dansvloer is. En dan draai je deze gewoon. We kennen ze natuurlijk van Shout. En van vele andere hits. Maar dit is de Disco Inferno. Bekend geworden. Uit de film Saturday Night Fever. Dan gaan we echt ver terug in de tijd. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Jouw lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En dit is de Disco Train. Reis met ons mee naar verschillende perrons.

ja, ik word bij regelmaat uitgenodigd als Remco op vakantie is of ziek. Dan mag ik inspreken. En ook instappen. Van de Tramps heb ik bijvoorbeeld ook Where Were You When The Lights Went Out in New York City. Dat had met een grote kortsluiting in New York te maken. Nou, misschien draaien we die nog wel eens. Als je wat achtergrondgeluiden hoort, dat klopt wel. Want we hebben hier natuurlijk de hond 566 gehad. Dus het is een beetje op opruimen. En dat mag allemaal. Live radio. Je kunt ons live streamen via Haarlem 105.nl. Waar je ook maar bent in Nederland.

0: Burn, baby, burn. 9:15. En je luistert naar de Disco Trade. En we denderen voort. En we komen een Fransman tegen. Ken je hem nog? Patrick Hernandez. Ja, de man had in de jaren 70 een mega-hit te pakken met Born to be Alive. Misschien zegt het je wat. Als je wat jonger bent, misschien niet. Dan ga je lekker luisteren naar dit nummer. In 1979 stond hij 4 maanden op nummer 1 in de Franse hitparade. Maar wat leveren die lucratieve maanden hem nog op? Nou, daar ga je van schrikken. Zijn nummer tot nu toe, en alles wordt nog wel eens een keertje gedraaid, zijn nummer levert, daar komt hij, 20,6 miljoen euro op. 1 nummertje, heren. Ja, ik kijk even naar mijn linkerkant. Dat zijn nieuwe jongens die proberen ook grote sterren te worden. Nou ja, je ziet het. 20,6 miljoen euro. Ook vandaag de dag krijgt hij nog zo'n 800 tot 1500 euro per dag. En dat heeft te maken met radiostations zoals Haarlem 105, die dat nummer dan spelen. En daar moeten we voor betalen. Zo werkt dat een beetje. Royalties, ja. Hernanda was zowel zanger als auteur als componist. En dan krijg je alle inkomsten. En dat gaat heerlijk. Dus elke keer als het nummer op de radio gedraaid wordt, dan pakt die zanger 1,80 euro tot 10 euro. Het bedrag hangt een beetje af van het medium. Nou, Patrick, hier komt je geld.
1: Dit is Haarlem.
0: Ja, dat kost gewoon geld, hè? Dit nummer draaien. Patrick Hernandez, Born to be Alive.

0: Ja, ik heb natuurlijk een lijst voor je samengesteld voor de komende 2 uur in de Disco Train, maar dat laat onverlet, mooi woord. Dat laat onverlet dat je altijd een verzoekje kunt insturen. We zijn te bereiken via WhatsApp. 0600 500 538 komt jouw bericht rechtstreeks in Studio 1 hier aan de Zijweg, Zijweg nummer 10 binnen. En misschien doen we er wel wat mee. Ja, Born to Be Alive, wat een heerlijk nummer is dat toch.
1: Haarlem 105, we zijn er altijd.
0: Oh, even een rustpuntje om 21:50. Uit 1972. Billy Paul. Hij vertelt over zijn buitenechtelijke relatie met Mrs. Jones. En dat was in die tijd, we hebben het over 5 jaar geleden, not done. Ze ontmoeten elkaar in het café om 7:30. En hij vertelt het.

0: schreeuwt het bijna uit. Billy Paul.
1: And Mrs. Jones. Mrs. Jones.
0: Ja, dit is echt een nummer wat je op de late avond draait. Zo'n gezellige dansavond waar je ook even een rustpuntje pakt. 1972. Dat is gewoon 54 jaar geleden. Op het album 360 Degrees of Billy Paul. Fijn dat je luistert naar de Disco Train. Wij denderen door. We zijn vertrokken van spoor 105. En zo komen we langs allerlei mooie nummers. En ik loop even naar de volgende coupé. En daar zit Gladys Knight en de Pips. Ja, en Gladys Knight en de Pips, daar kunnen we van alles over vertellen. Nou, dit is wel een apart verhaal. Midnight Train to Georgia, ja, was oorspronkelijk geschreven door Jim Weatherly. En je raadt het nooit, maar hij had een hele andere titel. Midnight Plane to Houston. Ja, kun je niet voorstellen, maar het is wel zo. Het was gebaseerd op een gesprek dat hij had, deze Jim Weatherly, met iemand over het nemen van een nachtelijk vliegtuig naar Houston. Hij schreef het eigenlijk als een soort countrynummer. Dat werd het natuurlijk uiteindelijk niet. Hij stuurde het op naar Sonny Limbo in Atlanta en die wilde het opnemen met Sissy Houston. En die vroeg ook, kan ik de titel veranderen in Midnight Train to Georgia in plaats van Midnight Plane to Houston? Ja, en Weatherly zei, het maakt mij niet uit, maar verander de rest van het nummer niet. Uiteindelijk kwam het nummer terecht bij Gladys. Dat is Night in the Pips. En luister, die opname was voor een album Imagination. Het werd het eerste nummer één hit van de groep in de Verenigde Staten in het najaar van 1973 en stond 2 weken op nummer 1. Nou, wie kent hem niet? Gladys Knight and the Pips. The Midnight Train to Georgia. En dus niet de Midnight Plane to Houston.

0: blijft een mooi nummer, toch? 1973, terug in de tijd. De jaren 70 waren de disco-jaren. Je luistert naar de Disco Train bij Haarlem 105. Jouw lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Maar als je ons live streamt via haarlem105.nl, de website, kun je ons overal beluisteren waar je maar ook maar wil. De Disco Train rijdt door, stopt hier en daar. Maar geeft je ook heel veel informatie over wat wij aan het draaien zijn uit die disco-tijd. Ja, in de volgende coupé kom ik niemand minder dan Barry White tegen. Wat heeft die man toch een verschrikkelijk mooie stem. Hij heet Barry Eugene Carter, wist je dat? Geboren in Galveston in Texas. Hij is helaas niet meer onder ons in 2003... in een verblijf in een ziekenhuis waar hij herstelde van de gevolgen van een beroerte. Overleed Barry White aan een nierziekte. In 2013 kreeg hij overigens postuum een ster op de Hollywood Walk of Fame. Maar Barry White, ja, die groeide op in Los Angeles. En Los Angeles betekent op 10 jaar... leeftijd werd hij lid van een gang. En op die leeftijd van 16 jaar werd hij al veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf wegens diefstal van Cadillac-autobanden ter waarde van $30.000. Ja, dat moet je gewoon niet doen, Barry. Dat deed hij wel. Eind jaren 60 begon zijn muziekcarrière. Hij schreef eigenlijk veel nummers. Je herkent ongetwijfeld de nummers die hij voor Love Unlimited en Love Unlimited Orchestra schreef. Het Love Team is daar bijvoorbeeld zo'n voorbeeld van. Ja, White behaalde natuurlijk zijn grote successen in de jaren 70 met heel veel nummers. En dit is er een van.
1: One ticket, please.
0: Oh, die stemmen. Had ik maar een dagje zo'n stem. Heel veel schreeuwen, denk ik. Barry White, om 9:30. Bij jou op Haarlem 105. De Disco Train rijdt door met Let the Music Play.

You're the first, the last, my everything, my everyone. Hij heeft zoveel van leuke hits gemaakt in de jaren 70. Wat zijn we zonder muziek? Nou, hier met de radio eigenlijk niet zoveel. Vandaar dat we van dit soort nummers houden. Barry Eugene Carter.

Fijn dat je meerijdt met de Disco Train. En als je iets later bent ingeschakeld, denk je... Hé, dat is een andere stem. Remco Lanting, onze oude discotijger, is er even niet. Volgende week is hij weer terug. En ik neem hem graag waar. Rob Jonker met jouw Disco Train. Rijd je mee? Jazeker. Ja, nooit bedoeld als een single, het volgende nummer wat ik voor je ga draaien. Maar een afsluiter van een album, een LP, noemden we dat vroeger. Ja, dat staat hier. Het enthousiasme van het publiek was zo groot dat het een jaar later toch als single verschijnt. Wat leuk, hè? Zo kan het maar gewoon. Ik heb het over de Juice Corporation en daar is nog iets over te vertellen. De groep wilde zich in eerste instantie noemen Children of Howard Hughes. Noemend naar de excentrieke miljardair uit Texas. Ga maar eens even kijken. Howard Hughes. H-U-G-H-E-S. Maar de rechter verbiedt dat. Dat mag niet. En Hughes wordt Hughes. H-E-U-S. En ze hadden er een groot ritme. Rock the boat. 4:30. So

Ja, hopelijk zijn die wetenswaardigheden die ik met je deel een beetje interessant. Ik kende het verhaal van de Hughes Corporation niet. Children of Howard Hughes werd verboden door de rechter. En het moest Hughes Corporation gaan worden. En ze hadden een grote hit met Rock the Boat.

Ja, later is er volgens mij nog een cover van gemaakt. Een soort remix disco versie, ja. Ook dat kan natuurlijk allemaal. 7:30. Bij jou op Haarlem 105. De lokale zender van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En fijn dat je luistert naar Disco Train. Elke donderdag tussen 9 en 11 uur 's avonds kun je alle stoelen en tafels aan de kant gooien. En kun je lekker zwingen op disco, soul, funk en rhythm en blues muziek. En normaal is dat natuurlijk altijd Remco Lanting. Maar die heeft gewoon een avondje vrij. En groot gelijk heb je, Remco. Ik vervang hem en doe dat met grote liefde. Want ik ben ook uit de jaren 70. 64 ben ik op dit ogenblik, dus tel maar terug. 1962, ja, de jaren 70 was mijn middelbare schooltijd. En dan ben ik ooit met een discotheek begonnen. De discotheek Drive-In Non-Stop. En dan draaiden we de Gibson Brothers Non-Stop Dance. Nou, allemaal leuke informatie, maar daar gaan we het even niet over hebben. Casey en de Sunshine Band, natuurlijk moeten zij niet ontbreken. Harry Wayne Casey heet hij, oftewel afgekort KC, Casey en de Sunshine Band. Hij maakte grote hits met Shake, Shake, Shake, Keep It Coming, Love. Zelfs ook nog wat ballads. Maar zijn grootste hit was deze. En dan ga ik echt terug in de tijd. Want het bumpen hadden we toen. Dat was Bill tegen Bill. En dat kon heerlijk op deze heerlijke dreun. That's the way I like it. Fijn dat je luistert naar de Disco Train.

ik heb dit nummer wel eens eerder gedraaid in een disco train die ik mocht invullen. En straks om 11 uur hebben we 105, Haarlem 105 talent. En toen de tijd keek die jonge knaap mij aan. Bumpen? Nooit van gehoord. Als jij uit die tijd komt, weet je precies waar ik het over heb. That's the way I like it.

had je waarschijnlijk ook nog zo'n 12-inch single. Die ging gewoon 7 minuten door. Had je geen heup meer over. Ja, that's the way I like it. Ja, we zitten in een trein, de disco train. En we denderen door, maar we hebben ook nummers over trainen. We begonnen vanavond. Ja, dat komt natuurlijk omdat ik de ochtendshow doe. Zit ik in de ochtend, maar dat is morgenochtend om 7 uur. Dat komt vanzelf wel weer. Maar vanavond het beginnummer Rolls Royce. Dat heerlijke treinnummer. Ja, dit is ook iets over een trein. Het heet een Love Train. Het is de zogenaamde Philly Soul. De soul uit Philadelphia, die in de jaren 60 opkomt. En in 72 worden er grote hits uit Philadelphia International Records gemaakt. Ik heb Billy Paul net voor je gedraaid. Die komt er vandaan. Harold Melvin en de Blue Notes. If You Don't Know Me By Now. En natuurlijk de OJ's. Ze hadden een hele grote hit in 72 met Backstabbers. Maar die draai ik niet. Ik draai de Love Train uit 73. 105.

Ja, het zou de wereld toch veel beter uitzien als we echt zo'n love train hadden. Dat iedereen kon instappen. En dat de liefde overwint. Altijd. Een beetje melancholiek op deze late avond. Dat heb je als je een ochtendmens bent. Wil je me morgen gewoon luisteren, dan moet je tussen 7 en 10 lekker vroeg op zijn. Want dan hebben we de ochtendshow live

Vanuit Studio 1. En dat geldt ook voor de Disco Train. We zijn live vanuit de Zeilweg, Zeilweg nummer 10. Dat is midden in het centrum van Haarlem, als je het niet weet. En de Zeilweg, die ken je misschien wel. En daar heb je ook zo'n hele grote Albert Heijn. Die sponsoren we niet of zo, we krijgen er geen geld voor. Maar daarachter zit een bevoorrading. En dan komt altijd die hele grote trucks komen langs rijden. En dan voel je het hier op de eerste etage een beetje denderen. Maar dat is voor disco muziek best lekker, toch? Wat heb ik voor je in petto? Voordat wij straks, nou, we hebben nog een kwartier te gaan voordat we naar het nieuws van 10 uur gaan. Ja, You Sex Thing. Als ik dat zeg, dan als je een disco-liefhebber bent, dan zeg je hey, Hot Chocolate. Ja, maar weet je dat nummer eigenlijk een B-kant was? Van de A-kant Blue Night, die geen hit werd. En muziekproducent Mikey Most vond You Sexy Thing, die geschreven was door de bandleden Errol Brown. Je weet wel, die man met dat prachtige kale hoofd. In die tijd heel wat. En nu zit ik zelf ook met een kale hoofd. Want je kunt ook radio kijken, visual radio, via Haarlem105.nl als je dat leuk vindt. Maar goed, hij vond hem ongeschikt als A-kant, maar hij ging er wel aan werken en uiteindelijk werd de B-kant een A-kant. En Brown zong over een vrouw van zijn dromen. Het nummer werd bij heel veel films gebruikt, kan ik je vertellen. Reservoir Dogs, wie kent het niet, en Boogie Nights. En dankzij de film The Full Monty, volgens mij was het een striptease van een aantal heren, in 1997 werd het opnieuw een hit in het Verenigd Koninkrijk. En luister, Burger King, nou krijg ik een beetje trek, die gebruikte het lied in 1999 om een Double Whopper aan te prijzen. 105. Ik ga wel trekken een Double Whopper. You Sexy Thing. Errol Brown. Als de leadzanger van Hot Chocolate.

0: nooit geweten dat een double whopper een sexy thing was. Burger King gebruikte het nummer in 1999 voor een reclame. En ik krijg er een beetje trek van om 10 voor 10. Ja, het kan bijna een pubquizvraag zijn. De leadzanger van de Hot Chocolate, hoe heette die? Ik heb het net eigenlijk al een beetje verklapt, hè. Hij schreef dit nummer namelijk zelf. Errol Brown. Ja, I believe in miracles. You sexy thing. Oh, wat een heerlijk nummer. Ja, nu komt er een verhaal wat ik heel spannend vind eigenlijk wel. Ja, het nummer werd in 1974 geschreven. En bekend om de sensuele zin, en daar komt hij in het Frans. Voulez-vous que j'ai avec moi ce soir? Wil je vanavond met me naar bed? Oeh, dat was in die tijd toch ook al heel wat, hè? La Belle, het vocale trio, had er een hele grote hit mee. Het nummer behaalde in Canada, Nederland, Verenigde Staten de eerste plaats. Ja, het nummer is in de loop der jaren door heel veel andere artiesten gecoverd. De meidengroep All Saints deed dat. Dat was een versie uit 2001. En ja, wat dacht je van deze? Ik ga ze allebei draaien voor je. Dus dat wordt heel spannend. En dan mag je zelf maar uitkiezen wat je de lekkerste vindt. Eerst maar even deze. De originele. La Belle, voulez-vous coucher avec moi, Lady Marmalade.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Oh, dat meeslepende verhaal.

het leuk van live radio is dat je ook wat appjes krijgt. En er zitten toch wel regelmatig mensen gewoon lekker in de auto te luisteren. Deze komt van Joey Steeman. Hij luistert lekker, hij is net in zijn auto gestapt. En ik zei tegen hem, blijf lekker hangen, joh. Uit de jaren 70, 80, Joey is wel een stukje jonger. Ik ken hem namelijk.

zoals gezegd, in die tijd was het heel wat. 1974. Voulez-vous coucher avec moi? Was dit zwaar? Wil je vanavond met mij naar bed? We gaan dat toch even aandurven. Veel later. In 2001 werd dit nummer gedraaid. Christina Aguilera, Mia Pink en rapper Lil' Kim. En opgenomen voor de Moulin Rouge soundtrack. 5 weken lang nummer 1 in de USA. En je mag het zeggen, welke vind je leuker? De originele versie uit 73, 74. Of deze uit 2001. Het is aan jou, laat het horen. We zijn te bereiken via WhatsApp 0605 105 38.

Labelle, de originele. En dit is de versie uit 2001. Ja, dat klinkt toch iets moderner. Nou, ik heb eigenlijk geen voorkeur, ik vind ze allebei wel lekker. Christina Aguilera, Mia, Pink en rapper Lil' Kim. En ze deden het voor de film Moulin Rouge, de soundtrack. Blijf lekker luisteren. De Disco Train dendert voor en gaat nog een uur langs verschillende stops. Voordat we weer terugkeren naar station Perron 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De raad van commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
4: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
3: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margari.
5: Waardoor veel van die bedrijven producten van lage kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
3: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: Het tweede uur Disco Train. Rij met ons mee en geniet van de disco en soul en funk. Ja, dat is een klein grapje, want die draai ik elke ochtend. The Brand New Day. Everybody look around.

Ja, morgenochtend om 7 uur hoor je deze ook weer. Ik kom origineel vanuit de ochtendprogramma's. En als Remco Lanting niet kan voor de Disco Train, want dit is niet de stem van Remco, dat mogen duidelijk zijn. Dan mag ik inspringen, dat doe ik met genoegen. En je hoorde net voor het nieuws van 10 uur onze promo van de ochtendshow. Nou, mocht het je bevallen, deze stem, dan nodig je van harte uit. Morgenochtend om 7 uur zit ik hier live in Studio 1. En dan wordt dit de opening.

Een hele goede avond. Bijna 9:55. Goedenavond en je luistert naar Haarlem 105. De lokale zender van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En je bent ingestapt in de discotrain als je net inschakelt voor 2 uur. En we hebben al verschillende perrons voorbij gesjeest. We zijn ook wel hier en daar gestopt. Wie vind je nog in de coupés? Gibson Brothers, Tina Charles, The Three Degrees, Viola Wills, George McGray, Jesse Green en natuurlijk ook Michael Jackson. Wauw. Dat gaat allemaal gebeuren in het 2 uur van de discotrain. Fijn dat je luistert. En wat gaan we je nu aanbieden? Tina Charles, zegt het je wat? Nou, deze dame, ja, in de Amerikaanse discotheek was ze hartstikke geliefd, maar ze kwam niet in de Billboard Hot 100, zeg maar de top 40 van Amerika, wel in de discolijst. I Love to Love stond in diverse Europese hitparades, niet alleen in 75, maar er is ook een remix vorm van 86 en die ga ik voor je draaien. Jazeker, ze was dermate populair in Frankrijk dat ze 250.000 exemplaren van I Love to Love over de toonbank liet gaan, want daar gaat het om. En zelfs hield ze ABBA in Nederland van nummer 1. Fernando ga ik niet draaien, want dat heeft niets met disco te maken. Maar Tina Charles wel.

Jazeker, Tina Charles. 8:08 op jouw lokale radio Haarlem 105. Ja, niet alleen disco, maar ook een beetje reggae. Ik heb hier zelf de 12-inch single van gekocht. En die duurt 8 of 9 minuten. Zo lang gaan we die doen voor jou. Third World. But now that we found love.

Third World. Om 9:45. Now that we found love. Liefde is een favoriet ding om over te zingen, toch? Third World, ik zei al, de 12-inch single duurt zo'n 7 of 8 minuten. Dat gaan we niet doen voor je. Ja, wat gaan we... Wie zit er nog meer in de coupé? Ik kom daar Gloria Gaynor tegen. Wat een leuk verhaal. Singer-songwriter Clifton Davis schreef dit verhaal. En hij schreef het eigenlijk voor de Supremes. Maar ja, die nam het niet op. Platenlabel Motown vond het geschikter voor de Jackson 5. Weet je dat? In maart 1971 volgde een release. En al snel volgden een aantal andere artiesten die het opnamen en uitbrachten. Alleen al in 1971 waren het tenminste 15... Ja, je hoort het goed, 15 versies. Onder andere Johnny Mathis, Ray Conniff, Herbie Mann en Isaac Hayes. Maar deze is natuurlijk van Gloria Gaynor. Never Can Say Goodbye, oktober 74. We gaan nog even een afscheid nemen, en zeker niet. We hebben nog 3 kwartier te gaan met de Disco Train. Die dendert voor. Fijn dat je erbij bent.

geen afscheid, zeker niet. Gloria Gaynor. Reach Out, I'll Be There komt ook van haar. 16 over 10. Fijn dat je meereist met de Disco Train. Disco Zal, een vang van de bovenste plank. En inderdaad, geen Remco-landing. Die neemt een dagje vrij of een avond vrij. Elke donderdagavond tussen 9 en 11 kun je genieten van de Disco Train. En dat hopen we dat dat nu ook het geval is. Ik heb een plaat voor je neerleggend. En dat is van de Gibson Brothers. De drie broers, hoe heten zij? Chris Frankfort, Patrick Frankfort en Alex Frankfort. Ze werden geboren in Lamartin-Acajou op Martinique. Jazeker. Ze reisden halverwege de jaren 50 met hun ouders naar Parijs en sloten zich in 1969 aan bij de groep Valentin, gevormd door Jean-Jacques Goldman. Het is een heleboel informatie, maar het gaat erom dat ze heerlijke muziek gemaakt hebben toen ze met z'n drieën dingen gingen doen. Daar komt bijvoorbeeld die non-stop dance van, weet je wel? Ik vertelde dat ik vroeger in een discotheek zat tijdens de middelbare schooljaren. Maar ze maakten ook nog veel andere nummers. Wat dacht je van bijvoorbeeld deze? Een heerlijk nummer met Que Sera Mi Vida.

Ja, 9:30. En van zo'n nummer moet je gewoon toch vanzelf vrolijk. Wat er gebeurt, Rolburg, is dat maar een vida. Ja, de Three Degrees, dat moet je ongetwijfeld zeggen. Want ik kom ze tegen in het volgende compartiment van de Disco Train. Ja, de plaat werd heel veel bij Radio Veronica in Hilversum 3 gedraaid. En het had de eerste plaats in zowel de Nederlandse top 40... als ook volgens mij in België. De single werd nergens anders een hit. De hitnotering, nee, dus niet in België. De hitnotering en de populariteit in Nederland wordt zeker ondersteund door de clip die Afro's Top Op, ken je dat nog? Ja, dan gaan we echt terug in de tijd. Uitzond van die drie bevallige dames die over een vieze oude man zongen die zijn handen niet kon thuishouden. De drie dames waren Fayette Pickney, Valerie Holiday en Sheila Ferguson. Inmiddels, schrik niet, hebben 16 vrouwen in 13 samenstellingen in de groep gezongen. En volgens mij, vorig jaar waren ze in Nederland. We hebben het natuurlijk over de Three Degrees met de Dirty Old Man.

Ja, deze dames mogen natuurlijk niet ontbreken bij de Disco Train. Fayette Pickney, Valerie Holiday en Sheila Ferguson. De originele Three Degrees. En zoals gezegd, inmiddels hebben 16 vrouwen in verschillende 13 samenstellingen opgetreden als de Three Degrees.

0: Het is 9:55 en de trein dendert door. Volgende week is hij er weer, Remco Lanting. Mocht je ingeschakeld zijn en denken van... hé, wat een vreemde stem, die herken ik helemaal niet. Nou, ik neem even waar. Ik ben een soort reserve op de reservebank. En ik doe dit heel graag, want ik kom uit de jaren 70. Ik ben van 62. Dus de jaren 70 was mijn pubertijd en middelbare schooltijd. En ik had zelfs ook een drive-in discotheek. Dus ik vind het hartstikke leuk om heerlijke nummers te draaien... en die met je te delen. We gaan naar Viola Wills. Die komen in het volgende compartiment van deze discotheek tegen. If You Could Read My Mind, zo heet het lied. En het is geschreven door Gordon Lightfoot in 1970. Inspiratie voor het lied haalde hij uit zijn echtscheiding. Oeh, dat klinkt niet heel erg leuk. Toen hij verbleef in een zomerhuisje bij Toronto. Het lied viel dermate op dat het in de volgende jaren... door veel artiesten werd opgenomen. Daar komt hij. Barbra Streisand, James Last, ja. En van Olivia Newton-John tot Johnny Cash. Maar Viola Wills bracht het in 1980 als disco-mix.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Viola Wills. Als je mijn gedachten kon hebben. Ja, luister. Lezen, hè. Fijn dat ik luister naar Disco Train. We gaan nog een half uurtje door. We zijn er tot 11:00.

0: Viola Wild. En If You Could Read My Mind. Bijna half acht. Nou, half acht? Nee, half elf. Wat heb je met zo'n ochtendshow, hè? Ja, mocht je het bevallen, morgenochtend ben ik hier om 7 uur. Van 7 tot 10 en doen we elke werkdag de ochtendshow. Jazeker, vandaag de dag heet hij. Met lokaal nieuws, weer, verkeer en nog veel meer. Ik maak maar even reclame. We zijn nog lang niet klaar, want we hebben nog een paar hele leuke nummers voor je. En dit is er eentje uit de Nederlandse stal, om het zo maar te zeggen. De eerste single van Spargo, ken je ze nog? De band rond zanger Eller Driessen en zangeres Lillian D. Jackson. En helaas, deze zangeres is overleden op 63-jarige leeftijd. Op 24 april 2023. Het nummer verscheen in 1980, haalde de eerste plaats en werd de best verkochte single van dat jaar 1980. Naar aanleiding van een documentaire over de ontstaande geschiedenis van de disco werd You and Me, want die gaan we draaien, in 2013 door Vara TV Meersen uitgeroepen tot de beste nederdisco klassieker.
1: Dit is Harlem.
0: Ja, en dat mag niet ontbreken in de discotrain. You and me, Spargo.

blijft altijd lekker om te draaien. Spargo. En wie kom ik daar tegen in het volgende compartiment? Die zit er rustig op zijn gemak. George McGray. Het nummer werd geschreven door Harry Wayne Casey. Hey, hey, kennen we die nog? Ja, Casey. En de Sunshine Band. In het eerste uur draaide ik een nummer. Deze band was echter niet in de studio. En George McGray nam het lied op. Als een van de eerste pure disco-singles verkocht de single bijna overal goed. In een aantal landen belandde het nummer meerdere weken op de eerste plaats. Het nummer is in amper 45 minuten, je gelooft het niet, op tape gezet met medewerking van gitarist Jerome Smith en bassist Bernard Edwards. Hey, van chic, precies. Wat direct opvalt is dat het nummer een hoge falsetstem heeft die McGray gebruikte. Iets wat vaker binnen de discoziek werd gebruikt. Ken je hem nog? Maar luister maar. Oh. Rock your baby. George McGray gaat hoog. De falsetstem. 11:05. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Jazeker. Je rijdt mee met de disco train. We gaan door. Een keer terug naar Haarlem. Perron 105. Om 11:00.

je kan niet ontkennen dat dat een hele hoge stem is. En in professionele kringen noemen we dat een valzetstem. Ja, ik ga nu echt terug in de tijd. In die tijd wilde ik graag zoveel mogelijk nummers hebben. Ik had een eigen top 45 op mijn slaapkamertje. En dan had je die K-Tel. Misschien kun je ze nog herinneren als je uit die tijd komt. De K-Tel verzamelalbums. En daar stond deze in, George McRae, maar daar stond deze ook in. Ken je hem nog? Jesse Green. Met Nice and Slow, een beetje dezelfde soort muziek. Maar wel leuk om te horen. Fijn dat je luistert naar Disco Train.

Ook zo'n valset stem, hè? Jesse Green en George McRae. En volgens mij stonden ze op dezelfde KTEL verzamelalbum. Als ik me nog goed herinner. De jaren 70 kwamen die heel vaak uit. 11:40. We denderen door met de Disco Train. Hij mag niet ontbreken. Er is weer een revival van Michael Jackson. Gelet op de biopic die is uitgekomen. Ik ben er naartoe geweest. En dat neefje speelt een echt prachtige rol. Dit is echt wel zijn bekendste. Hier is...

video blijft weergeloos, dat mogen duidelijk zijn. 14 voor 11, goedenavond. Dit is Haarlem 105, de Disco Train. And grizzly ghosts from every tomb are closing in to seal your doom.

Ja, dat lachje halen we maar weg, anders word je een beetje... Dan wordt het een beetje eng hier. Ik zit hier in mijn eentje in Studio 1. Ja, Tavares. Ja, natuurlijk. Zij traden ooit op de Bijnershal. Dat weet ik nog wel hier in Haarlem. En ja, de band bestond uit 5 broers. Wat bestaat misschien nog steeds volgens mij. Uit New Bedford, Massachusetts. Te weten Butch, Chubby, Pooch, Ralph en Tiny of Teeny Tavares. De broers Tavares, zonen van de Kaapverdiaanse ouders, begonnen op de treden in 1963, toen was ik 1, als Chubby en de Turnpikes. Ja, een van die broers heet Chubby. In 1971, na een tournee in Italië, besluiten ze hun familienaam als groepsnaam te nemen. Nou, dat werd ook meteen goed aangepakt. In 1975 werd een heel goed jaar voor de band. Ze maakten het album met erop de hits Heaven Must Be Missing an Angel, een nummer 1 in meer landen, en Don't Take Away the Music, en die gaan we voor je draaien. Doordat veel van hun hits een rhythm and blues achtergrond hadden, gaf dit de groep het imago van een disco-act. Imago werd nog versterkt, want toen Tavares meewerkte aan de soundtrack van de film Saturday Night Fever, dan heb je hem weer. Jazeker. Uit 1977, de groep nam het nummer More Than a Woman om, uit oorspronkelijk van de Bee Gees op. Wat in Nederland geen hit werd. De soundtrack was natuurlijk succesvol. Ook met Who Done It scoorden ze nog een top 10 hit. We draaien Don't Take Away the Music.

wat zijn we zonder muziek? Het kwam al veel vaker langs deze afgelopen twee uur in de Disco Train. Let the Music Play bijvoorbeeld, hè? Van Barry White, die draaide we ook voor je. De broers Tavares met z'n vijven. We kennen ze natuurlijk van Heaven Must Be Missing an Angel. En Who Done It. En ik weet dat ik nog een heel album van deze jongens gekocht heb. We kijken op de klok, het is 11:08. We zijn nog 8 minuten en dan gaan we weer naar spoor 105. En dan rangeren we de discotrein voor een weekje. En dan wordt volgende week donderdag de trein weer opgepakt door Remco Lanting. Ben je nog niet helemaal uitgedanst? Dan nodig ik jou uit op de dansvloer. Liquid Gold, een discoband uit Brackley in Northamptonshire.

Ben je al een beetje duizelig? Van die rondjes draaien. Liquid Gold uit de UK. En hiermee gaan we afscheid nemen. Nou, niet hiermee, we hebben nog één plaat. En dat is een hele mooie. Zo'n slaapmutsje vind ik het. Dance yourself dizzy. Ja, zo werkt dat wel, ja. Hartelijk dank voor het luisteren naar 2 uur Disco Train. We zijn terug op spoor 105. Volgende week zit hier Remco Lanting weer. De oude getrouwe discokijker. Het was mijn waar genoegen. Misschien ben je morgen vroeg op. Dan kom ik je tegen om 7 uur.

zie nu dat het de Spaanse versie is. Dat is helemaal een mooi slaapmutsje, toch? Misschien dat ik morgenochtend de Engelse versie draai. Dan moet je er wel bij zijn. Vanaf 7 uur, de ochtendshow vandaag de dag. Ik wens je een prettige nacht toe. Slaap lekker en morgen gezond weer op. Hoi.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis en daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenbooghagedis een Ig Nobelprijs. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Dit is 105. Het is middernacht.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantoonde dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: 105. Het is 2:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef, moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast, maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.